0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De best.

0: van Omroep Friesland. Als vreun stiepet dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/vreun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen trolli henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Bansra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: De Scion binnen trillen.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is een loftel, man. Ja, ja.

0: Heringa neemt hij mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Maidouwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om je te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhelium van mijn vriend naast me weer te loeten.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-line-cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-line-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Friesland non-stop.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keunstnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke.
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: 8 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is afgezet. Een man gijzelde haar gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan veel politievoertuigen. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten zoals de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het voorval. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Noe Friesland.
5: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hield in Ooi Friesland, die van Joan Osborne en One of Us.
1: Van 8 tot 9 uur, Ooi Friesland.
0: Het is haast 7 minuten oor 8. Goedemorgen en welkom bij Ooi Friesland. Het is sneun 11 juli.
2: Bonjour.
3: Oui. Je viens chercher mon dossier numéro
2: 1. Oh,
3: one.
0: Het Jereveen, dat is vandaag een oernaam toch zowat 1000 enthousiaste Franse fietsers. En het ligt erop dat Cambuur onvaller Ivan Henstra verhierde zo, maar nou maar voor zijn kans geen in Ljouwert.
4: Mijn doel is natuurlijk om dat Jereveen te meiden in de basis te spelen. Dus daar ging ik voor en mijn eigen kwaliteiten, maar ik gewoon verbeteren en uiteindelijk ja, hoop ik dat ik volle kan spelen.
0: En bij een skimmakactie op het strand van Damelon is de werf van alles voen.
5: Aan het begin een flesje gevonden en dit zat in het zeewier. Een bandje heb ik ook van een schoen of zo. En ik heb ook een zakje met chili saus gevonden.
0: Maar nu eerst het waarbericht in het kwad bij Jan Jonkman. Een goeiemorgen.
6: Ja, Jacob en Boent, ik een hele goeie morgen. Nou, vanmorgen hebben we nog wat lege bevolking. Het is wat gries, maar dit lost in de rin van de morgen op. Of zal het in het noordelijke kustgebied en het watergebied even wat langer worden. Dan hebben we hoe dat geregeld zijn, maar in zwak en wat de eerste wind lizen de temperatuur nu om de 22 graden op het water. Dat zijn 26 graden meer de provincie. Van de middag nog een matige wat de eerste wind. Dit betekent nou wat even wat uithelden. Jong is ik nog lang nog. Want jong om te zien, dat is altijd naar zo'n 20 graden. En dan kwalt het letter in de nacht al naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen, al gauw weer vol op de zinnen, maar dan met een nattelijke wind liggen de temperaturen even wat leger. En dan liggen ze om de 21 graden op het waterland, dat zijn 24 tot 25 graden midden provincie. De nattelijke wind die is matig en in de nacht hebben we het minimum temperaturen van zo'n 15, 16 graden. Aanstaan meer hoe het waar.
1: Van 8 tot 9 uur
7: bij Omroep Friesland.
8: Ooi Friesland.
0: Bij de afvalverwerker REC in Haas is gisteren een van de midden branden brutsen. De REC is een gebouw van Omrin en stiert op het industrieterrein onder de lange lijnbaan in de havenstad. De brandwacht schaalde grut op en hier de situatie naar zijn oorloren onder controle. Brouwwacht het via de Sietske Bal, hoe wordt er gekregen in de brouwstier?
9: Dit is een grote loods waar het afval binnenkomt. En in die loods zit een grote betonnen bak waar het afval dan in leidt. En daar is brand in ontstaan. Dus in die bak mijn afval en net het gebouw zelf, dat zit net in de brand.
10: Wat trof de brand weer om bij omkomst? Weet ik uitslaat of...
9: Nee, er waren geen vlammen aan de boerkant te zien. Wel kwam er een soort reek vrij. En het leek erop dat dat meer werden zoen. En de reek die... Ja, die gaat richting Haas. Dus uit vastzorg hebben we toen ik inwenners was gekregen mijn NL Alert om als de les van de reek haar ramen en het warm te sluiten en de ventilatie uit te dwaan.
10: Ja, wat had de brandweer toen die?
9: Ja, we gaan grut opschaald. Aan de ene kant om de brand blussen te kennen. Aan de andere kant ook omdat het warm waar is. En dan is het zwier werkje in volle bepakking met ademlucht op, met zwier materieel. Dus het is belangrijk dat we snel aanlassen, zodat we het nog uithouden kennen. Nou, intussen bleek het qua reek, hè, de ontwikkeling mij te vallen. We binnen al aan het blussen. Dat kennen we met treien brandweerauto's dwaan. Die lossen me koor aan, de manschappen daarvan. En een aantal ploegen binnen, nou weer naar de kazerne, die bleken net nodig te wezen.
10: Hoe groot is die bult met afval en hoe skadelijk is de reek?
9: Nou, hoe groot die bult precies is, dat weet ik net, maar het is een grote bult. Ja, reek is altijd skadelijk. Daar waskorg je altijd voor. Het is altijd net zoen om dat in te ademen. Dus ja, bleeuw uit de reek, dat is altijd dus boodschip.
10: Ja, en is er ook al wat bekend over een oorzaak?
9: Nee, dat is net bekend. Het is, ja, er zit van alles in dat afval. Ja, dat ken ik van alles wezen. Het ken ik dat er stoffen met olie broeien gangen of een accu misschien. Ja, ik steen nog een beetje te gissen, hè, want we weten dat net. Het ken van alles wezen.
0: Zijn brandwacht het vierder Sietske Balt importeert mij videograaf Jaring Rispens. De brandwacht had just toen nog oerenlang on het Nijblussenwest in Haas. Intussen is bekend worden dat er nog meiwerkers van Omrin in het gebouw wienen door de brand uitbrutst, maar net in rekken verwonden. Campers met Franse en Belgische kentekens. Een oud mannetje op een fiets met twee stukken stokbal in de tas en een gijsvild dat afzet is met reed witte linten. Waar de komende weken in de buurt van het Abelense stadion op het Jereveen komt, kan samen denken dat er op een camping medaille is. Dat komt omdat het Jereveen deze week het middelpunt is van de Europese fietsweeken die door de Franse organisatie UECT organiseerde werd in gewerking met Sportstad. Hoe dat direct zit, dat zocht verslaggever Arjen Boslaan uit.
7: De sporthal van Sportstad op Jereveen is eigenlijk verorin in een grote campingreceptie. Je kunt muntjes krijgen, je kunt die inschrijven voor activiteiten, je kunt een kaartje voor het zwembad kopen. En er staan hele grote tafels, Frankrijk 1 tot 200, Frankrijk 200 tot 400. Want ja, Caroline Post, je verwacht hier bij name Fransen, hè?
8: Ja, klopt inderdaad. Wij hopen dat we hier Joet en Moon ongeveer 1500 deelnemers kunnen krijgen. Waarvan eigenlijk toch wel 90% inderdaad Frans is.
7: Ja, even naar het begin. Die komen je muiten dan om een fietstocht, dus een soort Europese fietswieken. Hoe zit dat krijgt?
8: Dat hoort eigenlijk in dat 1500 deelnemers vanuit heel Europa naar Jereveen komen om hier eigenlijk een week lang op een tijdelijke camping te verblowen. En elke dag fietsroutes te gaan fietsen om Friesland te ontdekken.
7: Ja, die tijdelijke camping, daarvoor komen mensen hier nou, want dit is een soort ja, campingkantoor. Maar je boeten eromheen, hè, daar komen al die campers te staan. Die stuur je gewoon op het parkeerplak toen ik hier omkwam, zeg ik.
8: De parkeerterrein die normaal eigenlijk weer broekt voor het parkeren van de voetbal, die binnen al je omzet naar je campingplakken. Alles is nummerd, alles is in vakken verdeeld. En daar komen ze Joet al jaar aan om hun camper of tentje deel te zetten.
7: Hoeveel van die campers heb je hem hier om het stadion heen?
8: Volgens mij in totaal ongeveer 450 campers en tenten die hier komen.
7: Die mensen die beer dus de hele weekend en die doggen vanuit hier. Dit wordt een soort basiskamp om verskate fietstochten door de provincie te maken.
8: Ze komen hier om te starten en te finishen voor hun fietstocht. Maar ze kennen hier ik meidwaan aan diverse excursies terug Friesland. Dagactiviteiten, we organiseren een bingo. Ze kennen hier beachbadmintonnen. Dus eigenlijk is dit het centrale plak van de hele weekend.
7: Ja, maar Saffel of Frans en Freek met een Wollo, wij zijn de boelbaan.
8: Ja, daar hebben we nog een uitocht. Misschien kunnen we daar nog even tijdelijk iets op betinken komende weken. Goed punt.
7: En hoe is die in Frans?
8: Bon.
11: Donc, je suis le numéro.
2: Bonjour.
11: Bonjour.
2: Bonjour.
11: Oui. Je viens chercher mon dossier numéro
2: 1. Oh,
11: one. One.
7: En ik stond nog bij het tafeltje Frans. Frankrijk 1 tot 1200. Meneer, u bent vrijwilliger, u zit hier. U mag straks de eerste 200 Fransen verwelkomen, moet ik het zo zien?
12: Ja, wij gaan de uitleg geven en dan weten de mensen precies waar ze aan toe zijn. Ja.
7: Want ik zie hier, u heeft een doos met enveloppen staan. Die krijgen ze dan van u mee.
12: Ja. Die corresponderen met de lijst die wij gekregen hebben. En daar staan de nummers op de enveloppen en die geven we dan mee. En dan weten de mensen precies waar ze aan toe zijn. Ja.
7: De lijst ligt hier voor ons. Stiekem even kijken. Ik zie Patrice Godard, Cyril Vincent, Corinne Leplu. Ja, dat klinkt toch allemaal behoorlijk Frans?
12: We spreken redelijk Frans. We hebben zelf bijna 19 jaar in Zuid-Frankrijk gewoond.
7: Dan moet dat lukken?
12: Dan moet dat wel zeker lukken. Zeker in de basis.
7: Ja, alle deelnemers krijgen hier een envelop. Mevrouw Bouwmeester, u bent een van de vrijwilligers. Mensen kunnen zo'n envelop bij u halen. Nou, ik zou zeggen, maak maar open. Wat zit erin?
13: Even kijken. De naam van degene.
7: En inderdaad, nummer 0000 in, dus dat is inderdaad nummer 1.
13: Ja, en dat is een mevrouw en meneer. En ik denk dat dit voor hun camper of tent, dat iedereen weet dat daar deze mensen bivakkeren deze week. Dan hebben zij een Grand Café gerecht in Heerenveen. Daar kunnen ze gebruik van maken. Daar hebben ze dus ook om gevraagd.
14: Een reservering.
7: Dinerbonnetjes zie ik nog.
13: Dinerbonnetjes voor meerdere dagen. Dit is voor zaterdag en zondag dat ze wat leuks kunnen doen. Dit is het allerlaatste diner wat ze kunnen gaan gebruiken. Afhankelijk van iedereen, hè. Dit kun je regelen of dit kun je reserveren, maar dat is niet verplicht. Voor hetzelfde geld heb ik straks een envelop met alleen maar de namen erop en verder helemaal niks.
7: Succes nog.
13: Ja, dankjewel. Gaat lukken.
11: Donc, je suis le numéro.
2: Bonjour.
11: Bonjour.
2: Je suis.
0: In de kleine begrauwe zuster een trekker volslijn uitbaant. Die stier in de buurt van Sleert en wat broekt om het land onder water te zetten in de moezen. De trekker wie dreigt te berikken voor de brouwwachtauto's in zo zelfs fijnstien haven in de grijden. Daarom wat ik een brouwwachtboord oproepen, dus een brouwwacht te pakken, wie weer de trekker al net meer te rijden. Het is net bekend hoe de brouw ontsteen kon. Er goed, vier mannen binnen twee bluefisken die op vrienden ontspeelden en vrijlitten in de Noordzee. Roelof en Jentje, zou het zitten, hebben een lang herstelproces achter de rug. Roelof hier in ongedacht nul van, toch een grieze zeehoen. Die wil vrij gauw opknappen, maar hij wachtte op Jantje. Jantje, voordat het de zee weer inging, vertelt Eva Geel van SOS Dolfijn.
14: Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen en die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Roelof dus samen waren gestrand en ook eigenlijk wel heel erg wij aan hun merkten dat ze bij elkaar wouden blijven, hebben hun wat hebben gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
0: Na heren van zitten en terugzetten is het feest in Wienaam. Want het multifunctionele centrum is lang omlet geleerd. Had ze zo'n hier kosten, maar juist het koort naar een gebouw Iepenen worden. Voorzitter Arend Leutscher van Dorpsbelang is een blier man, want een dorp als Wienaam is aan een mooi project goed broeken.
15: Wat je wat nodig hebt zo nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Ja, het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil en er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp. En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
0: De Nederlandse volleybalsters met de snitsterzusjes Marit en Hester Jasper bij de actie. Hij is toen in de Nations League won van Duitsland. Het was 3-0. Maar nog één wedstrijd erin zit Nederland al vierde in die Nations League. Een plak bij de eerste zon is nodig om wist te wezen van de kwartfinales. Nederland zit er goed voor. Is pas helemaal wist als snijden de laatste wedstrijd zin en in Servië won het. Aangezien in Noord-Friesland juist wat LTO vindt van het plan om te neigen naar de Geitenborkerijmeer binnen 400 meter van Wenwieken te testen. En op het Ameland is een groep van schermakkers onder slag om de strandskier te meiden. En daarbij vinden ze weer van alles.

0: Robbie Williams, mijn nummer uit de jaren 2000. Alve en Feel. Ik heb meer teken dat je denkt van, nou, zo'n leuke act werden ze om live te zien. En hier, wat jij erbij werden ze, man. Want 22 juni zit er nog in Antwerpen, in België. Dat is nog te dwan. Ja, word je daar nog dit hier nog in? En dan maak je toch in Colombia, Peru, Argentinië, Mexico, Australië. Dus de meeste film die zullen nog even geduld hebben, maar wat je Robbie Williams live zien willen. De Ierendij is de Orenet. En daar is Cambuurspeler Ivan Henstra. Maar wij dus achterkaan. De nutjerige winnaar van Sirius de VM. Zo is nou al gedacht verhierd worden. Maar hij speelt dan heel te meer bij Cambuur in de basis. Zij bij de besletten oefenwedstrijd zijn Rode EC. Juste midden. Dit Cambuur met 2-1 won. Het dikkert erop dat Henstra zijn debuutmeisjes wil in de Eredivisie. En hij zocht er een uit.
1: Ja, natuurlijk. Van jongs is natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen. En dat is dan bij Cambuur promoveerst. En dan dit seizoen in de Eredivisie, maar speel je daar. Ik heb ze alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel prettig in.
2: Hoe bijzonder vind je dat? Want ja, daar is nu natuurlijk 50 wedstrijden in de KKD spelen. Daar is mooie potjes spelen, doelpunten maken. Maar de Eredivisie is wel echt wat oors?
1: Ja, natuurlijk. Het is een niveautje hoger. Betere spelers. Het is, komt meer rond, denk ik, in het spel. Dus voor mij ik fijn. Ja, ik had er gewoon zin in en ik ging het zien.
2: Je wist wel bij een club als Cambuur dat er altijd concurrentie is. Die hier is Flinier van Big League's Ishim Ferra. Nou is er weer een jongen uit Frankrijk kwam. Er komt misschien nog een boetenspieler. Hoe zie je dan naar die kozen?
1: Ja, ik denk het lijkt natuurlijk om jezelf. Als ik het goed doe, dan speel je gewoon. Ik denk dat het goed is als concurrent haast ik een beetje mijn vergelijkje en dan maakt de score ik beter. Dus ja, het is alleen maar beter en ik maak gewoon voor mijn eigen kwaliteit nu.
2: Hoe gaat het dan nou in de tariering?
1: Ja, wel aardig. Je hoort weer wat moeilijk. Moeilijke wedstrijd. Ik zie meer wingback. Maar ik denk dat ze kort stil en het zien Excelsior. Dat gaat wel aardig. Het is nu gewoon een minuut in de been krijgen en fit worden.
2: Ja, het zijn Koortse Tillen, twee hele mooie doelpunten. Tuurlijk, het is het zijn Koortse Tillen, maar ze ziet er mooi in. Het zijn Excelsior een doelpunt. Wat dat onbelangrijk is, best liekest in vorm te wijzen.
1: Ja, wat ook net liekest is natuurlijk. Maar ik viel me goed en ik had er gewoon zin in. Dus ja, dan komt het er echt beter uit.
2: Haast ding oorsdien als verliener?
1: Ja, ik had heel veel in de voorbereiding. Had ik nou voor het zomergang, had ik vol om mezelf werken, volle hut erin, echt fit worden. Dus ja, ik had nou op zich veel goed. Ik had net heel zwier. Dus dat had alleen maar voordeel.
2: Ja,

0: Dus daar ging ik voor. En ja, wat ik al zei, mijn eigen kwaliteiten, maar ik gewoon verbeteren. En uiteindelijk ja, hoop ik dat ik volle kan spelen.
1: Ivan Henstra, nutineer en speler van Cambuur. Hij komt van Sir Heusteveen. Johan Plat is de trainer van Cambuur. En hij is wie? Mij, Ivan Henstra.
2: Ik ben een heel groot fan van Ivan Henstra. En ik verwacht heel veel van hem. En ja, dat zie ik vanaf dag 1 zie ik dat terug. Dat hij dat kan. En dat hij dat moet gaan doen. En ik denk dat hij mooi kan verrassen in de Eredivisie.
3: Want jij vindt hem goed genoeg voor de Eredivisie?
2: Zeker, ja.
3: Wat zie jij in hem? Waar ben je zo positief over?
2: Ik zie een jongen die snelheid heeft, die een heel goed linkerbeen heeft, die, mag ik nog niet zeggen, maar ook een goed rechterbeen heeft. En dat kan een hele complete buitenspeler worden. Aan de binnenkant moet hij nog wat verbeteren, hij moet nog vaker buiten omgaan, maar dat is een jongen met heel veel potentie.
1: Zij de trainer van Cambuur, dat is Johan Plat. Dadelijk in No in Friesland. Het kabinet wil dat Nijhoezen op zijn meest 400 meter van een geitenhouderij bouwd worden. Vierde dagen zelfs het waard mee aan Jonkman. En dadelijk eerst het NOS-journaal van Jelven Jochelen.
4: De Scion binnen trilt.
5: Daar heb je een vaker bij, jongens.
6: De Swudensmart.
7: Ja, dan is het gewoon een genot.
8: De manning ziet op scherp.
9: Ik zit elke dag met zijn bek.
10: Freed zet het SKS koetsjesiel nu uit.
11: En Omroep Friesland is erbij.
12: Ja, dat is echt fantastisch.
10: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
13: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl. Vers
15: aan tafel, vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers
16: aan tafel.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers
16: aan tafel!
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
20: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Dit is Omroep Friesland.
21: 92.2 FM.
22: 8:30. Annette Schut met het NOS-journaal. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan voor uitverschuivingen, modderstromen en overstromingen zorgen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. Bij 24.000 huishoudens is de stroom uitgevallen. Veerdiensten naar het eiland zijn stilgelegd en honderden vluchten in het gebied zijn geannuleerd. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10:00 in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren plotseling niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die

0: een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Het weer, zonnig en droog, bij 23 graden op de Wadden tot lokaal 33 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming On Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
5: No in Friesland,
6: Jacob Stelwagen.
7: Zemmer in Friesland, Omroep Friesland.
8: Bij oproermarktjes op de Nederlandse strand willen keer op keer kilo's on zwalkafval opruimen. Hoe is het waarbericht? Jan Noekman, een goeie morgen.
9: Ja, Jacob, ik een goeie morgen.
8: Ja, vanmorgen is nog een beroemde loft, een beetje heier gevierd. Komt de zin er al terug of maar nee, een wachtje?
9: Nee, wacht je nou, dus als het is heiger, dan zit maar gewoon. Het is hier hartstikke skier. Ik bedoel, een kilometer is 12 zicht, meer hebben je net. En vannacht kwam die bewolking over. Het is ook nog vochtige lucht, dus daarvan verklaart ik daarom wat het skier is. Ja, en de temperatuur, de minimumtemperatuur, die hebben we haast nog steeds te pakken. Want hier in Eegmariep, Laaksem, Bakkeveen, dan Boord, Grauw en Akkerum, die zitten alweer om een zegtje, een kreksje, een zegtje, een zandje, een graad. En dat binnen temperaturen van op dit stuit. Nou ja, van de morgen houdt die lege bewolking en deze nog wel even staan. Pas in de tweede helft van de morgen moeten zinnen de zaak wat voortbanen. Al zal het in het watergebied nog wel even wat langer duren. En het is ik maar zeker de vraag of dat slagt, want de hege drukgebiedje luidt daar doorheen. Dus daar zit net een soort streaming. Maar we wachten het wel even aan. De rest van de provincie krijgt in het tweede pad van de morgen al geregeld te zinnen. En dan komen er vanmiddag naar de bloed van Medixa en dan komen er ik nog wel enkele stapel wolkjes bij. De temperaturen die liggen hier om de 22 graden op het Waadeiland en in het maatelijke pad van de provincie dat zijn 26 graden meer de provincie in. Dus die het eerst nog een zwakke wind uit het maat eerst een eerste en die wind in het tweede pad van de middie wordt die dan matig en die komt dan krimpt die wat naar het maat eerste en die loopt dan op het einde van de middie en die jong ik weer even wat om. Dat weer juist de jong ik het geval en dat zei jong het geval wij wijzen. Jong is dit nog lang noffelijk want jong om een het zien dat ik altijd naar zo'n rond 20 graden heen. Vannacht wordt het wat helder en dan hebben we wat komen op een mistbankje en wat deze en een minimumtemperatuur van zo'n 15, 16 graden. Nou, dat is het huiskampen voor de oren dat we even wat aankwolen.
8: Ja, en hoe lukt het morgen? Die simmer bloedt hij?
9: Die simmer die bloedt en die zal de hele week ik bossen wat bloeien. Maar morgen hebben we wel even wat deze, maar de zinnen rommelt dat al rap op. En dat zal de hele dag zullen zinnen er ik bij bloeien. De temperatuur die is krek een beetje leger dan juwet. Omdat de wind wat meer uit het noorden komt en die is matig. En dat komt wat meer koelere lucht van OC. Hebben temperaturen van zo'n 21 graden per waadeiland tot zo'n 24-25 graden meer in de provincie. En in het zuidoosten zullen er dan wel eens even een plusje bij komen kennen. In de jong en in de nacht hebben we opklaringen en dan ik best zo'n 15-16 graden.
8: Dan de dagen daarna. Ik denk dat er een echt gutte omslag aan zit te komen, maar wel.
9: Nou, ik denk dat wat meer in positievere zin dat de temperaturen alleen nog maar wat meer oprinnen de komende weken. Maandag dan beginnen we nog even rustig. Hebben maandag de maanden hebben eerst dan een soort bewolking. Die moet nog even voetbaand worden. Maar dat is om een uur zo'n achter die bewolking al haast oplost. Dan kost dit er hoe daar een matige wat eerste wind hebben zo'n 24, 26 graden in de nacht zo'n zandje tot 18. Nou, en dan deze wensje en tongens, ja, wordt het volop zinnen, geregeld de zinnen, dat volop de zinnen erbij. 26 tot 28 graden, waadeiland, die bloe even wat efter. Dus we zullen wel dat er een matige, soms krachtige, wat eerste wind komt. Ja, en hoe eerstelijker dat die wordt, hoe warmer dat die lucht wordt. En daar hebben we dan de komende dagen dan ik maar de maatje. In de nacht is dat nog wel waar ik wil dat het altijd maar weer even hoort, naar zo'n zandje tot 18 graden. Nou ja, zageer vetje, maar deze hege temperaturen, wil het iets wat aaien.
1: Nijs, sport, waar en muziek.
5: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: Ja, de titelsong van de lege baas, Bobbebaas. Veel te goed van Agnes Sambrink. Het is nu 9 minuten voor Njoggenen. Het kabinet wil dat Nijhoezen op zijn minst 400 meter van een geitenhouderij gebouwd worden. En zon, mijn begin, nee, geitenborkerijen komen binnen 400 meter van een Wenwiek. Die maatregel komt er om zonrisico's te beheim. Ja, daar praat ik met Jos Tolboom. Hij is voorzitter van de vakgroep Geitenhouderij bij boerenorganisatie LTO. En ik vroeg hem hoe zij het in deze maatregel omsjoggen.
1: Ja, wij vinden dat wel ingewikkeld om daar op dit moment echt een uitgesproken positie in te nemen. We snappen dat met alle adviezen die er liggen vanuit de instituten die het onderzoek gedaan hebben naar de volksgezondheid, dat je ook iets met die adviezen moet doen. En anderzijds zie je wel dat de laatste maanden vanuit andere wetenschappers dat toch wel steeds meer kritiek komt op de onderzoeken, maar vooral op de conclusies die eraan verbonden worden. Dus dan, dat dit het is, ik vind dat wel ingewikkeld. Enerzijds is het wel voor veel geitenbedrijven op dit moment een verlichting, omdat het zou betekenen dat de boutstops die er nu op veel plaatsen zijn, dat die dan er niet meer zouden zijn, behalve dus als je in de buurt van een woonkern zit. En wat ik zelf, maar dat is ook een beetje een persoonlijk dingetje waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat er best wel veel woningnood is in Nederland. En gezinnen die, we zagen het van de week nog, gezinnen die in een opslagbox slapen. Ja, en dan ga je nog meer beperkingen opleggen voor het plegen van woningbouw. En dat vind ik wel heel moeilijk.
2: Ja, er zitten een aantal aspecten aan. Eén daarvan is dus dat inderdaad die geitenhouderijen straks bepaalde dingen misschien niet meer kunnen uitbreiden. Of op bepaalde plaatsen zich niet kunnen vestigen. Maar er is natuurlijk ook de andere kant, dat bepaalde nieuwbouwprojecten op bepaalde plaatsen ook onmogelijk worden.
1: Juist, en dat is een verzwaring, zeg maar. Ja, voor de geitensector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En de woningbouw, wordt het wat ingewikkelder voor.
2: Ja, en u heeft het over onderzoeken. En dan neem ik aan dat u heeft over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's. En dat daar best nog heel veel onduidelijkheid zit.
1: Ja, dat klopt. De rapporten op zich die gepubliceerd zijn, die zijn op zich wel duidelijk. Er is een statistische relatie, maar er is eigenlijk geen bewijs gevonden. Daar schrijven de onderzoekers zelf ook van een werkingsmechanisme. En welke conclusie verbind je daar nou aan? Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd, er is waarschijnlijk wel een relatie, oorzaak-gevolg. En er staan steeds meer wetenschappers op die zeggen van, nou, wij zien dat toch anders. Nou ja, probeer daar dan als simpele boer maar iets van te vinden. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar iets van te zeggen, maar dat maakt het wel lastig, ja.
2: Ja, maar de wetenschappers, daar komt het dus op neer, zijn het niet altijd met elkaar eens?
1: Daar komt het op neer, ja, ja.
2: Ja, wie moet je dan geloven?
1: Nou ja, en ik snap wel dat je dan als kabinet in die onzekerheid, dat je toch op een gegeven moment een lijn moet kiezen. En dan is dit het geworden. En daar zullen we het dan voor nu mee moeten doen. En ik hoop dat het ook voor omwonenden die zich zorgen maken, dat het daar ook zorgen voor wegneemt. En dat we dan met z'n allen de komende jaren ook gebruiken om enerzijds de emissie van ziekteverwekkers, want daar gaat het eigenlijk om die dan te verminderen. Dat is de inzet die wij als sector nog steeds hebben. En dat je dan ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruikt om te kijken van hoe lang zijn die zones nog nodig. En dat staat ook zo in die Kamerbrief. Dus
2: het is natuurlijk wel belangrijk. Het risico bestaat natuurlijk dat men denkt van oké, die norm die ligt er nu. We stoppen met het wetenschappelijk onderzoek, want we hebben nu eenmaal al een besluit genomen.
1: Ja, ik weet niet. Volgens mij gaat er ook niet per se nieuw wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Maar dat weet ik niet. Ja, dat weet je me nooit natuurlijk. Maar ze blijven vooral monitoren in hoeverre er longontstekingen rond geitenbedrijven zijn. Dat onderzoek, dat blijven ze voortzetten. Dus dat is een goede zaak. En we gaan vooral kijken van hoe kunnen wij de emissie van ziektekiemen verminderen. En ga ik ervan uit dat we in de loop van de tijd het steeds verder aftellen. En dan op een gegeven moment dat we het uit de wereld hebben.
2: Ja, maar ik proef het te worden wel. U hoopt niet dat de wetenschappers nu ophouden met onderzoeken, zolang ze het nog oneens zijn met elkaar.
1: Dat klopt. Ja, nee, je wilde er gewoon duidelijkheid over hebben. Dat is zo, ja.

0: Anastasia en One Day in Your Life. Het is nu 11 minuten van Jochen. Want Jochen Oorde is dit nog. Noor Viesal, dat is dus nu. Bij oproemacties op de Nederlandse strand werden keer op keer kilo's on zwalkafval opgeruimd. De acties komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen letten. Op het Ameland wie dat in elk geval al een succes. Daar had een groep van 30 jutters dit week 54 kilo onafval van een strandhelm. Uw collega's van de Waddenomroep praten met twee vrijwilligerskeermakers en Mijelle Westra van de Stichting Amelander Musea.
1: Nou, we kunnen nog best wel wat vinden. Ja. We hebben net een stukje strand gehad waar niet zo heel veel mensen komen. Dat is veel mee. Maar nu we bij de eerste strandpavillons komen, vinden we wel wat meer. Ja, dat is ook een drukker strandgedeelte normaal gesproken. Ja.
2: Hoeveel mensen doen er aan mee?
1: 30 mensen in totaal, ja.
2: Zijn die een beetje enthousiast?
1: Iedereen is hartstikke enthousiast, ja. Wij gaan eerst 5 kilometer lopen. Dan worden we getrakteerd op een heerlijke lunch als het goed is. En dan gaan we nog weer een keer 5 kilometer terug.
2: Wat vinden jullie dan zoal?
1: Ja, het is heel gevarieerd. Ik had net een paar stukjes glas gevonden. Maar ook wel sigarettenpeuken en toch ook op plastic papier. Glas, dat is natuurlijk niet zo'n mooi signaal. Dat blijft altijd liggen, dat vergaat niet. En ik heb toch ook wel wat stukjes vispluis, hè, kleine stukjes visnet gevonden.
3: Ik heb aan het begin een flesje gevonden. Zie. En dit zat in het zeewier. En een bandje heb ik ook van een schoen of zo. En ik heb ook een zakje met chili saus

0: Bij jou hoor, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
1: Nou, ik jij het wel. Bezit gemaakt op een jou hoor. Des is goed.
2: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
1: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet
0: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
3: Op een uur.
4: Ted Roosendaal, RM.

0: hele goede morgen en welkom bij op een uur om tol voor de Jest en Sjost. Wat de leukste uitgeerstips binnen voor de komende dagen en weekend.
1: In de simmer bent Friesland ik de tuin werd. Zo kent ik Sjem bij een riek bloeiende tuin in Twieslerheide.
0: En na Jelf het zien bespreekt Matsje de Jong Frieske boeken en vertelt ze hokkerboek heerlijk is om te lezen bij de tent, als misschien wel op het balkon. En we zetten dadelijk z'n tijd met de natuurrubriek met uw eigen Betty Kooistra.
1: En het lijkt misschien wat nuwer, maar in Jennewaard kan mij dwaan om een winterse sport. Brikslietje.

0: Here comes my baby, the Mavericks.
1: Ja, voor dit soort muziek, Jere, dan weten we vergonden. Een natuur waarin en mensen die de televisie erbij onhaar, die haar als jongen mijn water had doorgaan, Betty Kooistra. Nou ja, je weet het wel, het is simmerik. De natuur is volop simmers en dat jouwt een soort kleur. Tussen het grien en het sjochterik prachtig en sprookjeseftig uit alweer. Maar zo mooi en onschuldig als het liek, het is het lang net altijd. Om tafel

0: je dus lieke onschuldig als altijd bent. Dus natuurduider ja. Betty Kooistra. Ja, ja. Mooi dat ze er bent, Betty. Maar hoe zit dat bij die minder onschuldige natuur?
1: Nou, vorige week hebben we Jan Willem hier gehoord. Hier toen luchtjes van planten. En zei, nou ja, ik ga natuurlijk weer naar de planten. En, maar planten die willen hun verweren. En ik had toen een paar hele... Vooral een van de giftigste planten die we in de bermsteen hebben. Die zat er heel onschuldig uit. Dat is het Jacobs kruiskruid. En de naam Jacob, die komt waarschijnlijk van de discipel Jacob de Oudere. Johannes en Jacob in de beide broers vroeger in de tijd van Jezus, de donderzonen waren ze neemt. Dan Jacobs kruis. Die naam komt er waarschijnlijk van. Maar waarom nou? Misschien omdat 25 juli de dij van Jacob is. Maar Jacobs kruiskruid is heel giftig. Als er hindert het deze gielen.
0: Ja, als het plaatje nou even omheen.
2: En je zus de mek op beeld, toch?
1: Ja,
2: of net?
1: Ja.
2: Zo schot het er in de berenbuurt.
1: Ja, deze foto ga ik wijzen zien maken bij Burgum. En ik riep het zo niet zo de meerden je heen. En dan staan de stapelachtigheid bij de heen hier, bij de wiel. Nee, ja, want dan staat het ook al hier in de berm. Nou, het is ook ontzettend zo giftig dat ze als een plukken worst, maar ze eens moffen aan haar.
2: Oh.
1: Die hoed neemt gewoon het gif op wat in die plant zit. Ik ken dat woord ik net uitspreken, het ben PA's, zeggen ze.
0: Ja, maar met een soort plukken wollen?
1: Nou ja, voor mij hoeft het net.
2: In een vaasje misschien?
1: Ja,
2: of?
1: In een vaas. Maar ja, dan toch, ik ben hier eerst 2 dagen voor.
0: Ja, maar als ze giftig binnen, zoek ik helemaal zeggen, nee, maar steen, alsjeblieft.
1: Als er dan biest is en als je zo volle bijen had erop zitten. Dan denk ik van, hoe ken dat nou? Ding is er giftig, zelfs de hunningen er giftig van.
2: Echt?
1: Ja.
2: Maar wat krijg je dan? Stel, ik denk, oh, ik zet het in de vaas en ik pluk het.
1: Meestal het gif wat het Jacobs kruiskruid had, dat neemt ze op, dat komt in je lever en je gaat er net weer uit. Dat is een stapelgif. Dus alle keren als je er wat van binnen krijgt, dan het stapelt op.
2: En als dat te volle wordt, wat krijg je dan?
1: Er binnen, vooral hinders en kaaien er heel gevoelig van. En er zijn zelfs hinders die er op een gegeven moment deel.
0: Maar wacht even, dus zegt van zelfs de hunning daarvan is giftig. Maar hoe weet ik nou dat in mijn potje hunning...
1: Nou, als je hunningbijen hebt, die op een of andere manier... De hunningbijen zelf, de volwassen bijen, had er zelf net volle les van. Maar dat is vooral voor de larven. En die worden natuurlijk voerd met hunning. Maar zo die bijen, die beesten, die weten dat gewoon. Die maken ze gevarieerde hunning. Dus dan krijgen ze minder in hun systeem, zeg maar, dat ze de deel beginnen.
0: Ja, maar dat vindt best voor die larven. Maar het ging hem nog even om mij. Hoe had ik een brokje met hunning?
1: Nee, dat is te min van René. Dat is toen wat voor Chris.
0: Oké, ik maak hem niet al zwaar, Betty.
1: Net waar. Want de beesten weten vaak zelf wel wat ze willen net hier te kennen. Dat is ook het gevaar van Jacobs kruiskruid. Het is heel bitter. En als het in de grijden staat, dan eten de kaaien en de hinders, die eten er gewoon omheen. Het bloed gewoon steen. Maar als het meer wordt en komt in het heen, dan wordt het droger en dan herkennen ze het net meer. En het gif wat in dat kruiskruid zit, dat bloed giftig. Ik had het droog is. Hey, als je dan boetebloemen hebt en die mens, die ben ik giftig, die bloed ik steen in de grijden. Maar die meen worden, dan is er niks aan de hand, want dan werkt het gif net meer. Maar dat is bij Jacobs kruiskruid net zo. En dat ze het dan opeten, ze herkennen het net. En het ze eet het op en dan komt het in het lichaam. En dan stapelt het langzaam, maar zeker stapelt het in de loop van de jaren stapelt het op.
0: Nou maken ze zich wel een beetje benauwd van.
1: Als het dan voor u net is,
0: misschien wel voor het vee. Maar...
1: Ja, zo, maar dat is nou het nadeel van dat kruiskruid. Dat het in het heer zit, dan weten ze het net. Ze proeven het net, ze sjoggen het net. Dus...
0: Bij giftige planten is vaak dat de oren kant is dat er ik een heilzame werking van u die in ken. Is dat hier
1: ik
0: zo?
1: Ik weet net, dat had ik net van René. Ik weet wel, er zit altijd een bepaalde roep op. Dat is de Guillaume zwarte roep van dit mooie zwartmerede vlinderke.
0: Ja.
1: De Jacobs rups.
2: Ja, is dat deze?
0: De roep, we hadden mooi in beeld.
1: Ja, nou vorige week maken deze foto. Die roepen zetten er nou in. Die vreten die hele plantkeel. En dan zo zei ze van... hij eet zachtvolle geef op. Hij neemt zachtvolle geef op dat hij zelf als vlinder nog giftig is.
2: Jeetje.
1: Maar toch wordt hij eten. Want alles had in de natuur een functie.
2: Ja.
1: Je kan nooit zeggen van dat had je nut, want dat besteedt net. De koekoek eet ze. Maar als jonge roepjes

0: wil ik wel een keer bezieken. Dan komt ze gewoon bij ons, bij de wedstrijdleiding. En dan zetten we die op de lijst.
1: En hoe laat mogen we er dan om wezen?
0: Om 12 uur.
1: 12 uur. Nou, hartstikke leuk, Jurien. Je zelf ik nog even mee het van?
0: Ja, ik moet even de spits aanbieden. Lijkt me wel leuk om even mee te doen.
1: Ja, doe jou Steven het goede voorbeeld.
2: Dus ik word verwijderd.
0: Ik zie mijn best even van.
1: René vreegt altijd wat van mij is. Nou, ik weet het. Dan ja, maak je zo'n eindtinken. Dan maak het eerst eens bescheen hoe dat gaat.
0: Nou, best van het ook ja. Gewoon.
1: Dankjewel, Jurien Veldboom van de vereniging IJsclub Leeds Beginnen Jennewald. Morgen dus priksliedje daar om 12 uur. Dankjewel voor het bellen.
3: With a million stars in the galaxy, but I'm floating with them, it's hard for me to see.

0: De prachtige stem van Gregory Porter, maar hij concorde.
1: Wat vindt Matje de Jong van de nieuwe Frieske bondel GH? Is het de moeite waard om mee te nemen op vakantie? En verder koot er een tunt van aan uit de heide van de vereniging Groei en Bloeien.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het heid kiet.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelvety Tsientiet, vaar het regionijs van Jacob Stelwagen.
12: Een goeiemorgen. Om de lange lijnbaan in Haas had tussen met de brandweest bij de reststoffen energiecentrale, de REC. De brandwacht skaalde grut op, onder andere vanwege de warmte. Er waren nog meewerkers van Omlin in het gebouw, maar net hier lekker verwoenen. Nee, oorloorde weer de situatie onder controle, al had de brandwacht nog vol lang onder het neeblussen west. Dus vind er sinds gebald, hoe werd die brand nou krijgt weer?
13: Dit is een grote loods waar het afval binnenkomt. En in die loods zit een grote betonnen bak waar het afval dan in leidt. En daar is brand in ontstaan. Dus in die bak mijn afval en net het gebouw zelf. Dat zit net in de brand. De wolk kwam er een soort reek vrij. En het leek erop dat dat meer werden zoeën. En de reek die gaat richting Haas. Dus uit vastzorg hebben we toen ik inwenners waskogen mijn NL Alert om als de les van de reek haar ramen en het warm te sluiten en de ventilatie uit te dwaan.
12: Nee, goed, veel mannen binnen het Tabrunfisken die te Vlieland speelden, werden vrijlitten in de Noordzee. Roelof en Jantje, ze heten ze, hebben een lang herstelproces even de reg. Roelof wie elke dag nul vallen terug een grieze zeehoen. Dat zit er een hier, noem ik. Die wil weer. Sorry. Die wil vrij gauw opnapt. Maar hij wacht op Jantje voor de zevering. Hier vertelt Even Geel van SOS Dolfijn.
14: Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen. En die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Roelof dus samen waren gestrand. En ook eigenlijk wel heel erg wij aan hun merkten dat ze bij elkaar wouden blijven. Hebben hun hebben gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
12: De Jenendij is door net. Dat wil ik voor Ivan Henstra van Sportclub Cambuur. De Njontje-jarige inwenner van Zuurstaveen zou eerst nu elke dag verheerd worden, maar speelt nou hield hij meer bij Cambuur in de basis. Zeg ik bij de slettenwedstrijd in Rode JC, just een beetje dit Cambuur met 2-1. Het leek het erop dat Henstra zien de buurtmeisjes wil in de Eredivisie en hij zocht er een uit.
15: Ja, natuurlijk. Van jongs is natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen en dat is dan bij Cambuur. Promoveerst en dan dit seizoen in de Eredivisie, maar speel je daar. Ik heb ze alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel plezier in.
12: Het Jereveen is deze week het middelpunt van de Europese fietsweeken. Die wordt georganiseerd door de Franse Unie van Fietstoerisme. En dat betekent dat er uit Polen, Engelsen, Belgen, maar vooral een heel soort Fransen meerdere fietstochten door hun provincie meiden. Het Abellense Stadion op het Jereveen is het centrale assemblepunt van deze weeken. Dit is de coördinator, Caroline Post.
16: te komen hier om te starten en te finishen voor hun fietstocht. Maar ze kennen hier ik mij dwaan aan diverse excursies terug Friesland. Dagactiviteiten, we organiseren een bingo. Ze kennen hier beach badmintonnen. Dus eigenlijk is dit het centrale plak van de hele weekend.
12: Van de morgen eerste bewolking en mistbanken die in het eerste part van de morgen omgaan in bewolking die tot de zinnen dan weer oplost. Jelwin de morgen al geregeld zinnen, die is er middenzeg volop bij. Temperatuur 29 graden op het water, ont 26 graden in oost. Morgen weer volop rond voor de zinnen, temperatuur dan 20 graden op het water, 23 of 24 graden meer de provincie. Maandag is bewolking met in de midden mistzinnen en het is dan 22 rond 24 graden.
11: Dank u wel, Jacob. Ik vat compliment. En meer nieuws vind je op web en app.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
25: geeft ruimte.
26: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Benut. Ted Rozen.

0: Jaap Lauwers en de losse binden wist al wat er gebeurd was.
1: Op een minuut.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, we zitten hier bij mijn Nije Gosling om tafel. Matje de Jong, die vertelt mij leefde en kunde over de Nije Friese literatuur. En helpt dus ik met de goede Friese uitspraak van de titel van een van die Nije bondels. Dat doen we dadelijk. Maar eerst praten we met een tunt van aard uit de heide.
0: Ja, want het is een simmer. In op een uur hebben we alle weken een gast om tafel die het vertelt hoe zien of haar tun die het iepen is. En ze zijn alle keer lid van de vereniging en het blijft groeien en bloei. En deze weken is dat Klaas van der Heide uit Twieselerheide.
4: Ja, klopt.
0: Nou, dat komt toch mooi uit. En daar hast een tuin en dat heet een tuin uit Leefde.
4: Ja, uit Leefde wij.
0: Ja.
4: Hij is ooit ontstaan toen mijn mama overleden is.
0: Ach,
4: dus ja. Uit Leefde had die tuin opgebouwd. Nou, Jochen zie je niet alleen, denk ik.
0: En dus, wat maakt het dan straks van... Ik zit nu op een punt in mijn leven, nu is mijn verlening. Ik moet iets in die tuin doen.
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat ben een gevoel op dat moment. En we waren krek verhuizen van 1240 naar een hoekhuis. En 250 meter ongeveer. En toen ik weer begon. Ja, en dat gevoel, het moest. Ik moest dat meidje. En dat is nou, ja, want zie je niet alleen. En nu zit er echt een tuin. Echt een hele mooie tuin.
0: En wat denk je dan, met die ondervinding daarin, wat het brengt dat je als mens in een tuinwerking gaan als je eigenlijk in de rouw zit?
4: Ik denk dat een tuin jouw prettig leefde bij waarom. En daar hoeft niks in het tuin. Doe mij alles de man. Dus je krijgt die gevoel en die emoties zet in die tuin. En vooral bij mij, ik zit je dan ook een hele prettige plant. Dus als je zit je en die plant groeit, die krijgt bij deer. Dus het hele cyclus van het leven zit ook in die tuin.
0: Ja, ach jeetje. En wat had die dat zo gebracht?
4: Een prettig leefde, denk ik. En ja. En een prettig gevoel naar de natuur, dat had het me vooral gebracht.
0: Een prettig gevoel naar de natuur, die cyclus van de natuur.
4: Die cyclus van de natuur, en dat niet alleen hoe de planten natuurlijk, maar ook de beesten eromheen die in de tuin via komen.
0: En wat voor beesten komen bij die in de tuin?
4: Ja, een hele prettige vlinders, heel prettige bijen natuurlijk, vogels, echt van alles. Van alles.
0: Ja, en hoe sjoest dat nou voorom in die tuin? Want wat voor tuin er bist toe?
4: Ik ben een tuiner die vooral van het, ja, hoe mogen we dat uitlezen, planten zweven over de tuin. Dat vind ik fantastisch mooi om te
3: zweven?
4: Ja, zweven over de tuin, hè. Ja.
3: Hoe kan dat?
4: Ja, hoe kan dat? Dat mag daar het beeld bij aan natuurlijk. Dat is, er had bepaalde planten die bestief.
0: Ik haal een liefst beeld van die krieren. Ik weet net dat dit direct zwevende blommen binnen. Hier komt ergens aan, bubbe de pup, daar is hij. Is dit een zwevend gebeuren?
4: Ja, dit is een zwevende gebeuren. Je ziet dus planten, de beschermachtige planten. En je zet ook stieve planten tussen. Die blauwe, die in peter natuurlijk, kattenkruid. En die amimaise, die witte dan. En die is wat losser.
3: Oh, ja.
4: Straks als dan siergersten haast, die ben losser. Ik ben bijna met siergersten, maar siergersten met volle losser dan vijfde planten. Dus die zweven dan hoe die tuin heen.
0: Oh, ja.
3: En vooral dat er dan een stukje winst zit.
4: Juist, en dan zweven ze. Yeah. Dan krijg je er mooi doorheen zien.
0: En is dat ik een beetje meer het natuurlijke?
4: Denk ik al. En dat is de meeste trend natuurlijk. Kijk, natuurlijke tuin, meer ecologische tuin. Dat zweven, dat is al hier in Nederland. Want dat is ook heel bekend om Piet Alhof, onder andere.
0: Oh ja.
4: Die gaat door de hele wereld.
0: Ja, dat klopt.
4: En ik kom pret van kleur natuurlijk.
0: Ja, ik ga hier nog wat van die krieren. Ik met die tuin, dat is ook mijn protte kleur. Even wachten, ja, daar is hij.
4: Ja, leeuwenbekken.
0: Oh ja.
4: Je zit gewoon erbij, die komt uit Amerika bij. Zie je het? Dat hebben we nog twee hier. Om nieuwe kleuren te krijgen in de tuin. En dat gaat continu terug. Het zit je kijk al jezelf, deze plan.
0: En is dat echt die ding? Het zit je van,
4: ja.
0: Van de. Doe kepen ze net in het tuincentrum, maar doe.
4: Nee, ik wil ze echt zit je en dan ook zien wat die plan doet in de tuin. Ik zie je altijd nieuwe plannen op. Terug heel Europa, Amerika.
0: Oh? En ja, hoe dus, krijg je dat ziekenst op internet op?
4: Ja,
0: of zo?
4: Ja, social media natuurlijk. Instagram is heel makkelijk daarin. En dan vind je je liefhebbers in Zweden. Zoals Sinjas ben op dit moment heel populair. Nou, dan probeer je die uit Zweden bij te krijgen. En dan is de overwaarts in wat krijgt, wat voor kleur krijgt. En ze bouwt dat op.
0: En wat is nou die tuintip daarin? Want toen ben je dus echt iemand die shittert. En dat iemand nou je naar harkert en tekent. Nou, dat wil ik ook. Ik was muziekje.
4: Ja, die heb je in het je vooral. Het is net zo moeilijk om mee te denken. In het verjaardag je kan je, maar ook echt aan in de juiste hek. Zoals digitaal, vingerhoedskruid.
0: Is die nou aan in de juiste?
4: Die mag nou shittert.
0: Oh, no.
4: No, you're the spanning. Dat mag nou shittert.
0: Oh.
4: En daar ben wij nou ook al druk mee bezig. Omdat voor over die
3: Het maakt mij oren van dit programma. Maar het maakt eigenlijk wel in deze
4: Ja, het maakt in deze tijd.
0: Ja, precies.
3: Ja, kijk, maar weet ik nog wel naar Skirren naar binnen. Want kijk, dus wij van alle plakken van de vrouw, als het goed begrip. Hoe doet die dat dan in de groen van Twieselerheide en in uw klimaat?
4: Het klimaat is vroeger hier natuurlijk. Kijk, de tuin ben nu hartstikke net droog, dus we maar sproeien. Maar ja, het ben een jarige planten, hele prutten, die dan op ziek. En die doen die gewoon heel goed. Als het dan wiet is, ja, dan wordt het al minder. Dan doet het net zo best. Maar met deze tier en die droogte en die warmte die we steeds meer krijgen, het klimaat van Frankrijk komt hier heen.
0: Ja.
4: Dus die planten van Frankrijk groeien hier echt volle beter nou.
0: En is het dan op video persoon groen in Twizeler Heide? Is dat nog specifiek goed voor bepaalde planten?
4: Nou, ik hier zo'n groen, maar...
0: Is het dan op video persoon groen in Twizeler Heide? Is dat nog specifiek goed voor bepaalde planten?
4: Nou, ik hier zo'n groen, maar we halen ze ook graag
0: met.
4: Dus,
3: wat groen erop?
4: Nee, compost. En tankbaden. En dat was fantastisch.
0: Dus toen had je de perfecte groen bij die thuisdeellijn?
4: Ja,
0: dat is wel.
4: Dat is de basis van toen. En groen is alles.
0: Oh.
4: Het groene leven wat erin zit. En dan komt het begoed.
3: Klaas, ik wil ook even wat oors benieuwd.
0: Ja, ik ben benieuwd.
3: Want dan ben ik een heel soort mensen die jaren dit programma op radio.
4: Ja.
3: En die joggen die dus net.
4: Hey.
3: En wij wel. Omschrijf eens even wat voor t-shirt had je.
4: Een t-shirt met al die blonden erop.
3: Draagt eigenlijk altijd bloemen?
4: Als ik over de tuin praat, dan draag ik altijd bloemen. Ja, maar tuur zeg ik altijd, mijn vriendin zie ik het altijd draaien voor mij op.
0: Mijn bloemen?
4: Mijn bloemen. Ik heb zelfs gewoon mijn bloemen erop. Hak ik al in. Ja, dat is een grote
0: passie
4: voor mij. Ja.
0: En van de morgen zei dus, oh, ik ben hier, ik moest eerst nog even in de tuin van de morgen. Wat had je van de morgen hier?
4: Natuurlijk water aan, hè, met deze droogte.
0: Oh,
4: dat
0: ja.
4: Is nou wel een belangrijk ding.
0: Ja.
4: En dan maak gewoon, de bloem die er nou binnen, die maak gewoon, als het bloed binnen, fort in de rut heilie. Want dan kan ze nog een keer bloeien.
0: Oh.
4: Ja,
0: maar als je eruit heilig, want dan kiezen ze nog een keer. Dat snap ik net.
4: Knep ze de hele blom, knep ze eruit.
0: Ja?
4: En dan komen ze weer om.
0: Oh, sa. Dus daar bestek ik erop
4: ja,
0: met wanden.
4: Ja, nou, daar hebben we nou echt smoor erop mee.
0: Oh,
4: om dat wanden te krijgen.
0: Ja, dat het al je weer kleerst.
4: Ja,
0: dat die cyclus weer op nijken.
4: Ja, voor die toen daar aan die erom komen.
0: Ja, want dit doet toen om mij. Daarom ja. Bist u hier.
4: Ja.
0: En wat maakt het dus toch? Ik doe de tuinierpen van meesken.
4: Nou, het is net raar bedoeld, maar het is een nieuwe generatie opkomst. Nee, je tuiniers bent er opkomst. Dus je plukt toen. En ik vind dan wel dat je een tuin. Ik word jonger en de tuin hier door. Dan kan ze zien hoe het er kan. In de toekomst komen toch die litse tuinen meer. En ik ben net zo'n hele grote tuin. Dus, en dat is een verjaarbeeldtuin dan.
0: Dat is
4: dus
0: veel litte was toen, hoe is net een kasteel met 10 hectare groen.
4: Dan kan je op 10 kante meter al een hele prutte doen.
0: Ja.
3: Heel lang wordt, maar gewoon in je eigen eftertuin kan je al heel zo.
4: Ja, een hele prutte.
0: Maar dat is ik, de oorsprong had ik wel eens lezen van de cottage garden. Dat wie ik litse cottages met die bloemen. En dan moest ik nog wat griënten in, wie mijn hele litse tuintjes.
4: Ja, en dat is vooral in Engeland.
0: Ja,
4: dat je nog steeds meer hier waar we omkomen. Ik ga een verjaarbeeld bloempad te steken.
0: Ja, leuk.
3: Maar dan was het zin dit als voorbeeld, maar toch ik omdat dat er grutsk op
4: ja, tuurlijk, je bent er trots op. Ja, tuurlijk.
3: Dat, nou, dat snap ik ook, ja.
4: Ja, dat is, het is prachtig.
0: Ja, nou, ik ben benijd dat mensen nou ik denken, ik moet naar Twizeler Heide. Waar moeten ze eigenlijk? Waar ze?
4: Dus, wie ben 24 van juli is Friesland niet misschien tuin waar.
0: Ja.
4: Deze keer ben ik dan sluiten in juli om de boel weer kletten, maar het is voor augustus. Wie ben 22 en 23 augustus hier.
0: Ja.
4: En mij waren het jaar paar 40 in Twizeler Heide.
0: Ja.
4: Maar ik heb me ook op die vinden op social media natuurlijk.
0: Ja, want ik heb die dus ik volg. Daar ben ik actief op.
4: Ja, zeer actief op Instagram voornamelijk.
0: En dus joh, wat dan ook weer tips.
4: Ja, ja, dat is wel...
0: En waar vinden we die op Instagram?
4: Tuin uit liefde.
0: Tuin uit liefde.
3: Tuin uit liefde.
0: Ja. Nou, dat is
3: net een
0: mis.
4: Nee.
3: Dat strielst ik heel nog uit.
4: Ja, dank u wel.
0: Nou, ja, maar dus even bij de prachtige tuur van Klaas van der Heide Sjen. In Twizeler Heide op het Tjerkenpaad.
4: Ja, klopt het helemaal. Ja.
0: En dat is 24 en 26 augustus.
4: Ja, dan ben ik naar hier, maar ik ben 22 en 23 augustus. 22 en 23 augustus.
0: Oh, nou zit ik er weer naast.
4: Ah, helemaal niks.
0: Nou ja, we sjoggen het
3: ook op... de socials in de gaten.
4: Ja, op de socials in de gaten.
0: En op de website, heel veel groei en bloei zit het ook al hier. Dus dat is weer waarom te vinden. Dank je wel, dat stoel die leefde van die tuin hier even met u's dielenwoest van de molen Klaas van der Heide.
4: Graag gedaan.

0: Of course, my old town.
1: Wat voelst ervan?
2: Ja, Tiet van de recensie en Jules zit aan tafel. Matje de Jong, welkom, mooi dat is de best. Een echte letterverretter vol leefde en kunde door de Friese taal en literatuur. Als kreuwer, als oerzetter, maar verzels ik als lezer. Jules, hast twa bondels, mijn naam. Ja. Leuk voor op vakantie, maar kwate verhalen. Dan neem ik gewoon dadelijk nog hiermee een bijzondere titel. Maar eerst het Noorderljocht.
0: Ja, daar wil ik even maar beginnen. Ik heb mijn zin twa verhalenbondels kezen deze keer, want... Wist in de zomer en stel op mijn vakantie. Je vliegen van hart naar haar, je zit hier even, je zit daar even. En dan is een kwaad verhaal is wel noffelijk. Ben ik mensen die vliegen zichzelf helemaal in een grote roman. Maar bij kwaad verhaal denk dat is gewoon ik wel eens even fijn. Zeker als je in generaal net een grote lezer binnen. En wat is dat nou mooi dat er nou twee bondels eigenlijk uitkomen binnen en dat is tafel. De eerste zie je me nou dat is het Noorderljocht van Goits en Mons. Ik zie de foto dat ik op het Noorderljocht. Ik weet net trouwens wat er zit net in water maken. Het ken ik wel een shutterstokje weten.
2: maar het beeld is helder.
0: Het beeld is prachtig. Hey, ik vind die kleuren schitterend. En we hebben zelf de Aron hier in Friesland, omdat ik eens een peke schenk en die ervoor ik al. Dus het is ik actueel. Maar het Noorderljocht, het is bondel verhaal, 21 kwarte verhaal van Goits en Monsma. En KVB-lezers kennen deze schreeuwer. Hij is nog niet alleen debuteerd in mijn roman, Testament van Tonema. En toen waren het wat stil. En dat vond ik ook wat spietig destijds als KVB-bestuurder let. Ik denk, hij schreeuwt noffelijk. En nou is hij dus uitkomen mooi verhalenbondel bij Hispel. Dus van de roman naar de kwarte baan. En in het Noorderljocht zijn 21 kwarte verhalen. Net super spannend, maar heerlijk toegankelijk lezende verhaal. Ik woon bij, er zit ondwaanlijk verhaal in. Er zit bijvoorbeeld een liefdesverhaal in van een vrouw die haar man wordt... Dat speelt dan in Italië. Die man die wordt oppakt omdat er demonstreert tegen het regime destijds. Het komt meer Mussolini spul. Maar 15 jaar de bak in. En ze maken drie keer in die jaar schreeuwen. En dat doet ze dan ik. Maar die vrouw, die werd op een stout blind. En dat doet ze hem net te vertellen. En dan vraagt ze haar beste vriendin, dat was toch alsjeblieft van mij zien brieven om mij voorlezen. En dan schreeuw ik 10 brieven. En hoe dat hem ontwikkelt, daar schreeuwt er een kwart verhaal in. Maar dus vind ik hele hilarische verhalen in. Over een stijl dat op een gegeven moment op een moment heeft ontdekt dat ze ratten in de tuin hebben. Die klimmen bij de peel van het voerhuis komen heen, qua ratten. En hoe zij dan te geren, ja, die ratten die met vangen worden. Maar rattenvergif is rattenkroedjoer. Het giet net voor niks rattenkroedjoer. Dus ja, dan maar een val. En hoe zij dat te liefgeen? Of een peer die op een fiets spul krijgt dat ze zijn vrek nooit omfietsen moeten. En dan op laatst in het paviljoentje bedari. En daar ben meer fietsers, daar is een hele groep. Daar bedari zij tussen. En ze eten en ze drinken lekker. En dan zeiden ze van... Nou, en ze aanrekenen. Nee, dat is een groep. Dat wordt hij niet een keer aanrekenen. Nou, dat is hartstikke mooi. Waar krijg je de rekening na een week? Zij. En dan zit je maar rekening van €100. Nou, ze zijn er hele... Het is kwaadspielig. Het is net wild komisch, maar het is zo herkenbaar dat Goits en Monsma schreeuwt. En dat is gewoon hartstikke aardig. Dus ik zou zeggen, mensen die het lekker lezen willen, net al te bot dreig. Maar
2: en de kapper die erbij horen maken.
0: Precies, binnen het hele mooie verhaal in heel mooi verzwarige stiel Friesk. Prachtig boekje. Ik zou zeggen, het Noorderljocht. Ik ben blij dat Goits en Monsma weer van hem jaren lid net als schreeuwer van de KVB.
2: En net als de dik, het past ik nog goed in de tas, ja, in de koffer.
0: Precies. Het is een 130, 134 zitten daaromtrent. Heerlijk. En dat is maar deze bundeltje, want die titel, daar zit je me in de maag. Maar zo verrekt en moeilijk is dat net.
2: Jiha.
0: Jiha.
2: Ja.
0: Cowboy.
2: Ja. En dat meisje in het Fries kiks,
0: zeg. Jazeker. Ja. Ja, dat doen wij gewoon. Wij zijn internationaal. Dat kennen wij. Nee, maar ik zeg maar even. Mensen die het maar een beetje volgen op socials die hem al 150 keer voorbij
1: komen. Ja, ik had het al een keer
0: wat zo erg maar die silo's van haar. Maar ik denk, ik neem hem allemaal mee. Want wat er eigenlijk zo bijzonder is om Jiha, dit is een boek met 28 verhalen van 28 schrijvers.
2: Dat horen dat die win al je van Goitsen.
0: Dat is 21 keer Goitsen Monsma en dit is 28 verhalen van 28 heel verschillende Friese schrijvers. Maar en net alleen nog in het Fries, maar het Franekes, het Sneekes, het Bils. Er zit natuurlijk een stellingwerfverhaal in met Johan Veenstra, maar ook een verhaal in het Aasters. En dat is een van de dialecten van Schilder. Dat is trouwens heel makkelijk te lezen. Dus mensen worden hun er net bang van moeite letten. Dat is echt heel noffelijk te lezen. Dus dat is echt een soort, om het maar eens Fries te zeggen, een tableau de la troupe. Hè? 28 schrijvers, 28 totaal verschillende verhalen.
2: Maar wil je wat stil, de luchtige kant het meest?
0: Ja, er zit luchtig, maar er zit ik wel spanning en thriller in. Maar ze blijven noffelijk en
1: luchtig. Een voorbeeldje nemen.
0: Een voorbeeldje
1: van. Van een verhaal.
0: Oh, zo van een verhaal.
1: Ja.
2: Hier van de 28.
1: Ja.
0: Nou, let mij het titelverhaal eens pakken. Jiha. Dat is een verhaal in het Franekes van Koos Tiemensma. En dat gaat over een stel dat viert hun zoveelste bruloftse hier in een American Rib House. Dat hebben ze van de band kregen. Dat is een soort steekhouw. Een flies fret squatters is maar. Ja. En dat stel is al aardig op leeftijd. En daar gaan cowboys in de ronde en die ben wild. En zij zitten daar te eten. En dan op een gegeven moment jij die man achter hem in je seizoen zien zijn vriendin dat er een hartstikke dikke Steve Bimmel had. En dat beïnvloedt die man zien eten. Ze staren gewoon. En de haatpersoon zien eten niet. Oh, die kan hebben een hap eten zonder dat hij daarom denkt. Nou ja, dat ontwikkelt hem gaandeweg het verhaal. En op last, als man en vrouw tegelijk naar huis rijden we naar hun copieuze meal en ze hangen even doen ze. Ja, dan moet dat Hansie Victorie krijgen. Ja. Nou, dat is een van de verhalen. Er zit echt verschrikkelijk komische verhalen in. En er zit ik gewoon spannende trillenverhalen in. Martin Skerstra is een schrijver van Dokkum. Die kennen wij, een schrijver van Boeket.
2: Ja.
0: Boeketreeks, streekromans bij Zomer en Koning.
2: Romantisch en liefde. En
0: nou ja, een heel soort mensen kennen hem net als Friese schrijver. Maar vergis je niet, er is net een schrijver die het zafvolle boeken verkeert in heel Friesland. Dat is Martin Skerstra, want dat is echt onvoorstelbaar wat er om boeketreeks en streekroman van hem verkocht wordt en produceerd wordt. Want hij schreeuwt meerdere per jaar. Hij schoon dat ze echt zo uit de mouwen. En ik vroeg hem van een verhaal van Jiha. En ja, hij zal met altijd wezen. En toen kwam er mij een heel spannend verhaal. Dat speelt in de jaren 60, 70 in Amerika. En dat gaat over een oerval. En dat eindigt in een moeras. Maar ik, ja, een onvoorstelbaar. Johan Veenstra, ook een thriller. En ze binnen een heel soort heel verschillende verhalen. Heel modern. En ja, niks. Dan kun je zien dat de Friese literatuur gewoon net vast zit op in je iets, denk je op de boerenroman of de streekroman. Wat mensen wel eens denken van dat Friese is nabelstadig. Nee, Jiha is heerlijk. 28 keer Friese. Neem me mooi.
2: En wat ik zo leuk vind, Matje, is dat er twee bondels binnen mijn kwarte verhaal. Dat was zelf ik al onjoegs. Meesken die net wend binnen om een dik, tjok, Friesk boek te lezen. Op zo'n manier mooi wennen kennen om het Friesk lezen.
0: Ja, en ik om dus 28 heel verschillende stilen. In dit geval of die van Goitse Monsma. En dan is het gewoon nof.
2: Zit je de favorieten?
0: Juist.
2: Matje de Jong, dank u wel.
0: Alsjeblieft.
3: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar. Dus ontsjen in Sint-Nicolaas ga.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportreishandje op een Jouwer.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartstikke een leuke tip voor een vaststelling, een optreden of een orenculturele activiteit. Stuur eens dan een brugje via de Omroep-app. En verder hebben we in de twaalfde uren live muziek van het jubilerende duo Wijma en Van der Werf.
3: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
12: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0683-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
13: Op en uit.
14: Ted Roosendaal en

0: Goeiemorgen, verder met het tweede uur van Op en Uit. En daarin hebben we live muziek van Wijmaar van der Werf.
1: Al jaren speel je ze mij hard beiden terug de hele provincie. En joh, speel je ze hier live bij u. Het is haar net om te zien. Maar dit jaar belip je ze haar een 30-jarig jubileum.
0: Ja, verder komt Klaas van Zelswedel bij de Blommen en Planten. En hast wat leuks organiseren. Kies nog wel wat publiek of reuring broeken. Stuur dan nou die bericht naar de Omroep App. Omroep Friesland. Ja, 30 jaar, dat is een heel skoft. Zo lang speel je Anno van der Werf en Reinoud Wijma al als duo. En waarom dat zo mooi is, dat jaren je dadelijks live in Op en Uit.

0: Dadelijk live muziek van Wijma en Van der Werf, maar in haar een VAR-programma Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Ja, want Ado van der Werf en Reinoud Wijma binnen al 30 jaar een duo. Dat vieren ze in november in het Brees Mij publiek debie. Maar nou ook al een beetje met u en met jou hier in op en uit. Ze binnen hier dus in op en uit met haar een eigen Frieske noemer. Dit is de stad, Wijma en Van der Werf. Ja.

0: Prachtig. Wij maar van der Werf. Kom gezellig bij u zo'n tafel, Anno en Reinoud. Dit wie, ja, die kreeg haar oudste Frieske noemen deze stad, maar haar laatste twee albums wie een ek volslijn Friestalig. Dus ze vielen haar wel thuis in die taal. Mooi dat je hem er binnen, man. In je hele drokke simmerprogramma. Want ik ga even op je website zien, maar je speelt zo'n beetje oerrol.
1: Ja.
0: En de hele tijd. Ja. Juster Joen Lettus. Ja. Hier even spelen je dan weer bij het Ameland.
2: Rock and roll, hè?
3: Ja, geert gewoon terug.
0: Ja, wat geweldig, hè? Ja, ik ben eerst even benieuwd, deze stad, welke stad gaan we door?
3: Ja, in principe geert gewoon oer Ljouwert.
0: Ja.
3: Ik ben in die tijd in Ljouwert en had het noemerskreun. En mijn broer, de Ger, mijn broer, mij leert mij dien. 98.
0: Oh, ja.
3: En met de publieksprijs naar je Hoesgongen.
0: Oh, en je speel je het nog vaak?
3: Ja, geregeld, ja. Ja, we hadden nou al een skof kunnen dienen, maar...
2: Nou, dat vind je net dat kwam er goed uit. Dus, maar deze stad, een prachtige oorde aan jou, het zonder het woord jou wat in je keer te nemen. Dat vind ik op zich wel toe.
3: Ja, dat is een beetje...
0: Dat bloedt natuurlijk universeel. Dat is je eigen stad in gedachten nemen.
4: Het is niet spelen die de doos niet
0: precies.
4: Ja, verzamel je bij wat fans.
3: Maar er moet wel een troon rieden in...
0: Ja, ze kennen het net.
3: Dus bols het valt hoor.
2: Ja, Dokkum valt hoor. Dat is wel een peer, ja.
3: Maar goed.
0: Maar goed. We doeken even een beetje in die skiertnis. Hoe ben je hem ooit te Gerre op een podium belanden? Wat wie de allereerste keer?
4: Wij waren op een middelbare squalla toen we tretje en viertje waren. Wij heen balzet op squalla zitten op Titus Brandsma College. En er waren een paar leraren, Wim van der Brink en Willem van Lint. Die organiseerden muziek en poëzie. Jongen. En dat waren leraren Nederlands. En die leerden dus dichtje en muziek maatje. En vooral dat er mooie optreden is. En dat is de Shenlist.
0: Oh ja. En toen hier je een optreden?
4: Ja, want net als mij hebben we toen een keer met Frank van der Veer. Hebben we onze allereerste optreden die. Dat we die jongen spelen gitaar. En toen dienden wij Wake Up Little Susie.
2: Oh ja. Oh. Ja.
0: En dat spelen je hem nou nog?
3: Dat doen we nog altijd, ja.
4: Ja, dat is gewoon. Dat is zij in die geest brons, zeg maar.
0: En wat maakt het toen? Wat doen we er al? Een soort connectie dus tussen Jim?
3: Ja, nou, ik kan trein hier oudere broer. En Anno die zit correct precies tussen nu zien. Dus hij speelde al in de squal bij mijn Freddy. Dat is dus mijn broer. En. Freddy die weer een keer zijn stem kwijt. In januari zoer een optreden van met de squalband in ons gebouw in Bolzet. En hij weer zijn stem kwijt en hij zei, ja, er is maar één die mij even vangen kan. Nou, dat wie ik dus. Maar ik weer nog maar tretje of viertje.
0: Oh ja.
3: Dus in de midden wat die noemers wat repeteren. En dus die we dus die in januari mij de squalband werd Anno gitarist van wie echt voor het eerst een echt optreden.
2: Maar wel stoer, dat zat waar dus.
3: Ja. Ik dacht, nou ja, mat maar. Hè, dus,
4: Dat is wel leuk van de Wijma's. Hè? Dat het Freddy, dat het Reinoud. Dan het doegehalte in hun muziek is heel groot.
0: En het doegehalte in muziek is grut. Wat moet je daar vaststellen?
4: Ze pakken een gitaar en zingen jong.
0: Ja. Net eindeloos repeteren, gewoon doen.
4: Nee, gewoon en dat doet het mooi. En dan nemen ze de leiding in. En ze ben ik direct, als Freddy bijvoorbeeld binnenkomt, of Reinoud, dan ben dat ik de zangers. He?
0: Ja.
4: Dus ik heb dat moeten leren, want ik zong nooit.
0: Oh nee.
4: Dus.
0: Doe haast er wel wat van opstutsen om het maar gewoon te dwaan.
4: Ja, want Freddy gewoon op een gegeven moment een orenbaan dwaan. Dan ben ik wat verder in het team.
0: Ja.
4: Maar. Daar ben ik eigenlijk voor in de plak om.
3: Ja, ik speel een soort met mijn broer. En ik een soort Alina en Anno ik Alina. Maar op een gegeven moment. Weer die CD van de Wiggles, hè?
4: Ja,
2: Wiggles.
3: Dat is
2: Wiggles Wiggelmachine.
3: Ja, hij is eerst Wiggles Wiggelmachine. Wie Freddy, mijn broer, wie daar de jongen van. Maar op een gegeven moment is dat wat oor om mij die band. En dat is de Wiggles is een soort trostaat.
2: Oh.
3: En wie Anno werd gitarist van. En Willem Harries op drums. En Henk Wetting op bas. En Jaap Hilaris toetsen. En Freddy wie dan gitarist, zanger. En ik wie de gast op de cd. Dus wat twaddenstemmen en dat soort dingen.
4: Oh ja. Ja, en die dus heb ik echt nodig.
3: Dus ja, maar en op iPop spelen mij die band. En wie ik dan de special guest. En, maar goed, in de tijd wie ik van... er kwamen een soort optredens binnen, maar echt voor een duo. Maar mijn broer die kon net altijd. En toen zei Freddy van, nou, was Anno eens even vregen. Ja. Nou, dat wie in de simmen van 96. De eerste keer dat wij als duo spelen.
0: Fantastisch.
3: Dus nou 30 hier
0: te bek. Ja. En wat maakt het nog altijd leuk van je? Want het is natuurlijk werk, maar het is ook iets, weet je, nog wat uithalen, liek het me.
4: Ja, zeker. Het is nog steeds inspirerend. Hey, ik als spieler is nog steeds... ja, grotendeels dezelfde nummers. Of, het is eigenlijk, ja, ze hadden staan Satisfaction met de spielie. Ja. Ze spielie wij ook onze klassiekers. En die we eigenlijk altijd spielie. En ja, het inspirerende is dat het muziek kan altijd beter.
0: Oh ja.
4: Je kan altijd nog steeds beter worden. En je kan lezen, winnen we in Balk, elke lok, wie Drik. Die kwam bij ons en die zei het, ik kreeg alsof je hem nog steeds meer blende.
0: Ja, ja. Ja. Dat komt gewoon terug het dwan, terug het spelen jezelf.
3: Ja,
0: we
3: spelen heel soort. Ja. Dat gaat wel richting de 140 keer in het hier.
0: Ja.
3: Dus,
2: wat ziet we een symbiose van de stem en van het lood van de gitaar. En hoe je hem dat speel je, dat wordt in je.
4: En wat ja, precies. En eigenlijk dat automatisme was dan creëerst. Dan werd het muziek.
0: Ja.
4: He, ik heb een heel soort projecten dienend in Ljouwert, Blues Festivals en noem maar op. Soul-projecten, Motown, disco-projecten. Al hier hartstikke leuk, geweldig om mooie oren muzikanten te spelen. Maar dat bloot ambitie vanuit het boekje, dat wordt nooit, omdat het maar eenmalig
0: ja,
4: wordt.
0: Precies. Ja.
4: Dan zit iedereen in je boeken te turen. En dan krijg je nooit dat het echt. Giet vlammen. En dat vind ik het leuk maar Reinoud. Dan ben je maar Machitwaan. Het is volle liedser. Maar omdat het zo vaak dienend heeft, kist erop vlammen.
2: En toen, alles in het Friesk of net?
3: Nee. Toch een soort coverwork. Gewoon Beatles, Stones, Kings.
2: Ja, dat vind je natuurlijk echt stoer. Als een squalbandje, dan won je die bekende hits. Ja. Die won je naar je speelje. Dat vind ik uit eigen ondervinding. Dat vind je leuk om te dwaan.
4: Ja.
2: Maar dan wil je misschien dwongen terug liet om ik wat in het Friesk te dwaan. Wie dat misschien...
3: Ja, nou, dat is hier een letter. Tochten we, nou, we gaan eens even een Engelstalige plaat maken. Mijn eigen noemers. Nou, op een gegeven moment, nou, ik kan wel eens even wat in het Friesk muziekje. En dat we in 2014 hebben mij leert mij die, maar dan is wij me van de werf. Mij de storm. En we kregen het laatste plak van de jury.
0: Oh.
3: Maar het is wel een radiohit worden.
0: Ja. Oh ja, dus, dat is echt mooi. Zo komt er toch weer wat
3: en,
0: voor.
3: Nou, toch, nou, dit, we kunnen wel meer noemers, Skrull en Meitje en opnemen.
0: Ja, er hebben twee albums uitgekomen. Ik wil even verder naar de komende 30 hier. Geef hem gewoon trok.
4: Ja, we zijn nou in die zin enorm om elkaar verbond.
0: Ja.
4: He, omdat we gewoon...
0: Wat doet 30 hier? Hoe oud ben je hem dan?
3: Ja, 80 plus.
0: 80
3: ja.
0: plus?
4: Nou ja, nou, Mick Jagger is 20.
0: Ja, dus je hebt dat
4: kennen.
2: Geen probleem.
0: Maar dat idee is er wel. We gingen gewoon trof. We bleven gewoon spelen.
3: Ja, nou ja, zolang het werkt. En zelfs nog fit bist.
0: Ja.
3: En kist ik net altijd alles hoe ze zijn. Maar zolang alles het hoort, dan kan
0: je hem trof. En misschien kan dus naar hem taar om mij hem dit te vieren. In de Bres, dat is 26 november.
4: Ja.
0: Ja.
4: En de keer meestal zegt van me melden bij onze website. En die entree is gratis. En we willen 100 man kinderen.
0: Echt een feestje.
3: Een vol.
0: Ja.
4: Dus
0: ja.
4: We horen gewoon een leuke soort vierdies feestje voor uzelf.
0: Op die manier die gymkast speel je.
2: Ja,
3: precies.
0: Ja, heerlijk.
3: En, dus ja, gewoon even naar de website of even een mailtje sturen. Of,
2: maar er moet wel rap bij wezen, want wat het eerst komt, gaat gewoon van plak.
0: Ja, zei dat. Zo en je bent dus joen op Ameland te zien in Buren op het Pleinfeest.
4: Ja.
0: En, dan, en dan de volgende keer op Festival, waar ben je hem dan?
3: Section juli Almelo.
0: Almelo. Ja. Nou, dat is ik weer Nijvoort. Maar van je hele spielers keer we echt op je wedstrijd.
4: Snake Week. Ben ik nog actief. Ja. En
2: net de missen van Simmer. Nee. Daar komt het
0: Oeral te zien.
3: Ja.
0: Sjoch even op je website. Jou die op je feestje 26 november. Ja, en wie kent dan ook nog even het muzikale feestje mij hem vieren? Mij nog een live optreden?
3: Ja, toch nou even een cover.
0: Ja, een klassieker.
2: Maar het hoekje weer even in 30 gitaren op je wachtje. Mensen die de televisie erbij jongen haar, die haar al zien dat het ik een prachtig plaatsje is om te zien. Waar dat nog net had door die televisie even om. Want het is tjintwurg net al in het midden het loed van de muziek. Maar er zijn clips bij en dat soort van dingen. Maar live hier in de studio, mooi om te jaren, goed om te zien.
0: Wij maar en Van der Werf, een lied van de Beatles, doggen ze nou. Een van de klassiekers die ze ook vaak bij optreden spelen. Ik wacht je even tot ze kleer binnen, tot de gitaren. Ja, kapootje erop. Ja, correct. Here Comes the Sun, live uit Viert. Normaal wij trok de Beatles, maar nou trok ons eigen Wij maar en Van der Werf. Yeah.

0: La Parisienne.
1: Van muziek naar bloemen en planten. Je kent het al hier bij Open Uit Belibje. Klaas komt Sadel mee, de bloemen en de planten. En heb je nog een vraag van hem, stuur die dan mij de Omroep-app naar uw stad. Dan lezen wij het onder hem voor. En ik hou je een evenement had dat je graag nog even met u dealen wilde. Net stinnen erin, dat hebben we tegen de eind van dit oren. En Joop de Jocht kent daar dan ik nog bij. Dus app u's om wat te melden. Nou.
2: De Sion binnen trillen.
3: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
4: De Sweden Smart.
5: Ja, dan is het gewoon een genot.
6: De manning ziet op scherp.
7: Ik zit elke huismeis in de bek.
4: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
6: En Omroep Friesland is erbij.
8: Ja, dat is echt fantastisch.
4: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
9: Nou, dat is onvertelbaar. Ja.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is Jelle Walven. En ons coach van het Frieskenijs is Jacob Stelwagen.
9: Een goeiemorgen. Na jaren van zwitten en trotszetten is het feest in Wienaam. Want het multifunctioneel centrum is lang al uitgeleerd. Het had ze zo'n niet kosten, maar juist dat koert nieuw gebouw openen worden. Voorzitter Arend Leutjes van Dorpsbelang is een blij man, want een dorp als Wienaam kent zo'n mooi project goed broeken.
10: Wat je wat nodig hebt ze nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Ja, het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil en er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp. En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
9: Een automobilist had vanmorgen een bocht op de audit van de Hekkomlauwt naar Marsum mist. Hij rekte van een dik en eindigde in een greppel. Brandwachtmeester en ambulancepersoneel hadden eerst de help verleend. De bestuurder is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De ene dag is de oren net. Dat deelt ik dus voor Ivan Henstra van Cambuur. De nieuwtjarige Sir Hunsteveenster zou eerst naar ongedachten verhierd worden. Maar zou het nou hield het meer bij Cambuur in de basis. Zeg ik bij de slettenderzicht in Rode JC, juist de midden. Dit Cambuur met 2-1 woen. Het liep erop dat Henstra zijn debuutmeisjes heel in de Eredivisie. En hij zocht er een uit.
11: Ja, tuurlijk. Van al jongs is natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen. En dat is dan bij Cambuur... promoveerst en dan dit seizoen in de Eredivisie, maar speel je daar. Ik heb ze alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel prettig zien.
9: Er had juist de jongen in Ljouwert een ongeluk geweest op de kruising van het stationsplein en de stationswei in Ljouwert. Een brommerrijder kwam in botsing met een personenauto. Ook een ambulance waar de politie en handhaven in zetten. De brommerrijder is geholpen door ambulancepersoneel, maar hoeft hem net naar het ziekenhuis. Letter in de molen, zinnen. En die half in de molen is er ook geregeld zinnen. Die is er middense ek volop bij. Temperaturen 21 graden op het waard, ont 26 graden in Oors. Molen weg volop ronde voor de zinnen. Temperaturen dan 20 graden op het waard, ont 23 of 24 graden meer de provincie. Man die eerst bewolking met in de midden meer zinnen. Het is dan 22 rond 24 graden.
8: Dankjewel Jacob. Dit klinkt als waar om erop u te gaan.
9: Ja, zeker.
8: Erbij wijzen.
9: Op en uit.
8: Op en uit, zei ze dat. Wat meer nieuws vinden we dat kind op omroepfriesland.nl of in de Omroep app. En oer en oerke sjouwen en jerren we die wij Jacob Stelwagen. Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag.
13: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
18: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
19: Op en uit.
20: Ted Roosendaal

0: Ja, typisch muziek van Reboelje. Doch de raaien. En je kent dus net, Michel, want we zitten al helemaal tussen de blommen, Ted.
1: De tuintips van Klaas.
2: Ja, want we krijgen weer onze tuintips van Klaas. Goeiemorgen, Klaas.
3: Goeiemorgen, Ted.
2: Wat fijn dat je er weer bent. Goed die te zien achter die, achter die blommenzee van die.
3: Ja, hoe, lekker,
2: wat herstel je van moois mijn naam?
3: Nou ja, ik denk, laat ik gewoon wat moois meenemen.
2: Ja.
3: En voor de rest had ik het net bij stilstaan.
2: Nou, dat is
3: ja,
2: heel
3: zeker
2: goed.
3: Wel, ja, dat is... ik kan me wel even daar redden natuurlijk.
2: Ja, wis.
3: Ja, maar wel wat leuk is op stuiten en wat er nou nog bloeit. En pergot dat rint... De verkrijgbaarheid van pergot dat rint daar zien einde. Maar kist nog rustig mooie hangpotten en dat soort dingen. Voor, die kist ik rustig in een mooi blompot op tras zetten. Het hoeft net altijd in te hingen. He, dus als nog wel een mooie pot vol havost, dat is half maandje bloeit, is nog volop verkrijgbaar en heel sterk.
0: Maar van mevrouw mensen niet nou omkomen van verkoopje.
3: Dan
0: mooi zie je er dan wat al. En dan word je wel even wat frisser worden.
3: Juist, nou, ja, dan is dat hartstikke leuk. En van Derek, he, zo'n hangpot, hij hoeft net te hingen. Hij kan ik gewoon in een stingende blompot stingen. Vaak. En dan is er weer wat mooi bloeiend op het terras in. En daarom haak ik eigenlijk deze Rudbeckia. Ik heb precies mijn naam.
2: Prachtig.
3: Ik vind zelf gewoon, ja, de mast van geel horen al eerder. Ik nog in het, ik zal die kleuren er eerst eventjes bij pakken. In het oren tinten ben ze echt nog. Dit ben Grutblommigen. Net heel winterhut. Maar goed, hij bloeit tot het einde van de Cimarronta. Hij zit nog vol knoppen. Ben vaak wat grutere planten wordt het. En nou ja, als het in een sangrut bosk op die trasdel 6, dan is het eigenlijk al...
2: ja,
3: dan
2: mooi.
3: Is het toch mooi simmer, of net?
2: Maakt het wel impact?
0: Dat simmer in Friesland.
3: Ja, ik vind het al een hele imposante plant. Dus ja. Het is dit wien de eerste echt mooie grutten werd die het leverbaar binnen. En nou ja, dan, dat vind ik altijd wel leuk. En zijn broer... Zijn grutere oudere broer. Oh, zo even.
0: Die uit het even bakje van bij bakken.
3: Die moet eventjes wat leger ja. komen. Die zit nog wat inbouwd. Dat is deze. Die wordt. Daar ben Lietse en Grutten in. Oer en oer sterk. Dus die kist heel mooi in. Ik zei ze altijd in de Indian Summer Tuin. Hebben we de nazomertuin. En daar. Ja, daar zit, die kist heel mooi combineren met de anemonen. De jestanemoon. Ja, ik eventjes mijn naam. Herfstanemoon.
0: Oh, we
3: willen nog steeds van verder tegen bouwt.
0: Maar we kennen die nog niet.
3: Ah, dat roze, ja. Lietse roze blomke. Voor degene die de televisie on had, dat Lietse roze blomke de bob in. Wordt een meter heeg. Een aardig woeker in de tuin. Ben ik wel wat legere soorten in. De kist die even in verdiepje. Ben ik dubbelblommige, donkerroos, witte. Koningin Charlotte is een mooie roze. Er zijn tal van soorten in. Oersterk, kan zelfs wel eens een beetje woekeren. Daar ben ik gewoon bij, dat is wat specialere soorten. Elfenswan, die helpt de achterkant ja, van die kleurde blomkes. Al vind ik dat met de orensoorten ook al behoorlijk. En ze zijn iets minder sterk, dus die zoek ik zelf. Nou ja, misschien een beetje links lezen litten. De Honorine Chaubert, dat is een hele mooie wieten. Dat is de meest broekte, een hele sterke. Kan goed in het skaat, maar het wel een iets beetje vocht haar. Maar dat is heel mooi te combineren met Gessen en de Echinacee. En we zien...
0: Had we dat al hoe grut wordt, hè?
3: De combi, ha. Ja, het is grut te krijgen dat stuit. Dat is het mooie van deze tiert. Kist er vol, in de maaitiert, dan heb ik altijd de lietse plantjes mee. En ook is het mooi de volwassen planten. Zien,
2: prachtig.
3: Nou, als nou die grutte witte schust, dat is de gaura. Die is just een heel soort in Zuid-Frankrijk extreem. Er staan eigenlijk alle tuinen er vol mee. Hij is winterhut tot min 4, seizoen 8. Nou, misschien is krijgt min 10. Dus hij komt vaak wel weer in de tuin. Enkele keer met het nijplantje. Bloeit de complete simmer. Dus dit is echt een hele mooie, dankbare simmerplant. En hij is nog eens een keer insecten loekend ek. Dus dat is echt mooi mijn naam.
2: En was hij in skaat of kende hij in de zinnen?
3: Deze mat in de zinnen steen.
2: Oh, die mat in de
3: zinnen. Ja, in elk geval heel goed licht.
2: Ja.
3: En de gessen hak dan net mij. Ik kan naaien wie ik wel helemaal de gessen meenemen. Dan. Geef het dan even een beetje hoe de gessen erbij ga. Dat vind ik altijd wel mooi in dit soort de gessen en de bloeiende planten. Nou, en dit ben de siepel.
2: Ja.
3: De Allium Millennium. Net echt die hele grote dikke bollen die is normaal hest. Die ben wat moeilijker te krijgen in blompotjes. Omdat het blad heel vaak heel zoeterig is. Dus en ze zijn vaak vrij priezig ik nog. Dan is het vaak de tip om hem te planten in een nijsimmer. Hè, dan dan binnen de Maitiets en de Simmerballen werd te krijgen. En ja, dan was het ook de Allium Gladiator of zoiets. Die rijdt die hele mooie, grote, dikke, peerse ballen erin te zitten. Dus dat is de Indian Summer toen alvast, de tarie ding op.
0: Ik kom er even tussen trom en een vraagje. Dit met al die planten die ik in potten steen, er komt een vraag binnen van zaken Westerhof. Hoe vaak maar spotgroen vervark je en verschilt dat per plant en per potformaat?
3: Potgroen rekken op een gegeven moment uitput. Ja, als er heel grut is en er zit net een hele grote plant in, dan kist het rustig webroeken. Het is vaak even vielen, is het helemaal uitmergelen, helemaal korrelig en lietswaan, net meer goed, dan kist het vervangen. Ik zei ze altijd een vervangenlindig de boppenste laag. Hebben planten die toch net onder in de pot komen, liet dat mooi zitten en dat de boppenste laag mooi op een ei. Wij hebben zelfs potgroen die broekt wordt in de jerbaaien teelt. En dan worden ze biologisch hierbij teelt en dan wordt het schermakken. Dan worden ze zeefd en zo. En dan komt er een organische stof erin en dan krijgen wij het weer in poeder. Dus dan kan de consument gewoon weer gerecyclede padgroen eigenlijk krijgen. Okay. Dus dat is ook alweer zeefd op grofte en dat soort dingen. En daar hebben we een test mee dienen en dat ontrint een wandelen eigenlijk haast niks mee de gewone normale padgroen. Dus
0: dat had ik wel eens vervelende verhaal in West, hoe dat er allerlei stoffen in zitten zonder die er net in je.
3: Ja, nou ja, dat is mij witte wetje het wijhelje. Dat is en die rare stoffen, dat mij gewoon al net meer. En dat gebeurt al steeds minder. Dus we matrasen gewoon vanuit gaan dat niks meer is. Dus dat is dat maakt goed wijzen.
0: Maar op een goed adres krijgen goed wordt.
3: Ze willen turf eigenlijk net meer winnen, want dat komt uit de groenwei. Dus dat is slecht voor het milieu. Dus dat wil ze eigenlijk even net meer doen. Al wordt bij goede potgroenboeren wordt de potgroen gewoon weer onkweekt. Alleen dat je het 100 hier hoort hinnen.
2: Oh.
3: Dus, nou ja, en er wordt vaak meer weer omjoen als dat er al helle wordt. Maar toch, het wordt het zo lang.
0: Ja.
3: En dat vinden ze toch een onslag. Dus het mooiste is weinig mogelijk broeken. Dus, maar er zit wel een heel soort kwaliteitsverschil in. Ze zijn heel bot ontziek in vervangers die het goed vocht beethouden en het makkelijk vrijlitten. En daar zit al een heel soort verschil in de merken potgroen. Dat is echt ontiegelijk volle.
0: Ja,
3: okay. Ja, het is echt in de groei, is dat weer omvinden. Nou, en op het stuitste je natuurlijk de hortensia of de hydrangea's die volledig in bloei of komen mooi in bloei. Binnen heel soort mooie soorten in te krijgen. De matahari, dat liet er eentje van.
2: Ja, die heik in de tuin. Die heik in de tuin, ja. Yeah.
3: Dus, en dit is een ik moet even spieken hoe deze ik weer heet. Orosi Purple. Ik hou gewoon even eentje mijn naam om Sjentelitten wat er was in de hortensia's krijg is. Dat is deze sjus, die had een licht het. En een donkere rongen om de blomkes heen. Ze binden in wit met een roze randje eromheen.
0: Maar is het een beetje regio bepaald? Want wij fietsen dan wel in Twente in de Achterhoek. En dan haast een heel soort hortensia's in zo'n plomvorm.
3: Ja, dat is. Onstekkelijk werkt het vaak. Als de Noord-Lierende Lien hier de buxusvakjes. En daar kwam overal een mooie hortensia. Nou, ik hem. Mijn naam, maar er zit geen blom in bij deze. Maar de hortensia Annabel, dus dan zegt in elk buxusvakje zegt van die hele mooie, grote, dikke, witte bol. De hortensia arborescens is dat. En als Sant Havost, de binnen op stuiten strong, is heel mooi. Want ze binnen een beetje uit de gratie rekken, totdat ze wat slapper binnen qua stal. Dus dat er een rijnbuik aan en een wienpoest, dan lijn ze plat. Nou, de strong Annabel doet dat volle minder. Het eerste hier nog net heel bot. Twaar hier is er echt volle sterker. Ken ik schippengaas kinderen trochinnen, dat is met mijn rug ophaast. Oh, ja. Of biemateriaal, maar ze bleef al een stuk beter steen. En vroeger hingen we alleen nog de Hydrangea paniculata grandiflorum of de Kyushu. Dat wien iepenblommige en een lietsblommige, of een tichtblommige, maar de tichtblommige voelen om. In de snijblommen hingen ze hele oren soorten al een keer. Toen dachten ze van, hey, wat leuk, die vinden we in de tuin helemaal net. En zij is eigenlijk de tuinplant kwam. En toen hebben we eigenlijk de Hortensia paniculata limelight hebben gekregen. En de limelight die had ervoor zorgen dat eigenlijk alles was no just in pluimhortensia in Nederland. Dat is de limelight. Hij moet alleen nog wel in de zinnen staan, want als dat er net heel skaat, dat is heel moeilijk. En ja, die wordt wel een heel soort broekt. Alleen nog zo'n soort broekt dat er nou een beetje minder broekt wordt. Dus iedereen het heeft, dan wil men wel het oors. Dat is, en misschien in, ja, op die gebieden dat er wel, dat er meer is, dat moet een man erom stekken, steeds maar. Maar we gewoon in Nederland kweekt. Deze komen gewoon uit Boskoop wij.
0: Ik heb nog even een vraagje bij die kwiet, Klaas.
3: Zeker.
0: Ja, er is een vraag binnenkamer van Johannes. Dat gaat wat meer over de Grientetuin. Oero beuren mijn spek bien opfretten terug moesten. Uit zijn als er een straaljip zit te brieden. Soort doel haar om overal een nepvogeldel te zetten. En wat voor type mag dat dan wezen?
2: Wat een leuke vraag.
3: Ik heb geen idee.
2: Nee,
3: ik heb geen idee.
2: Short,
3: nee,
2: maar moezen is
3: echt
2: een, ja?
3: En dat kan echt een plaag wezen bij de boeren in het loon. Het is just in de landerij, in overal gatsjes in de groen. En ja. Die eten die meidje de zeer de steken. Dus dat is een ramp voor de landbouw.
0: Maar goed, dat altijd werken, maar Johannes. Wat,
2: ja. Ik zou het u weten.
0: Ja, laat het resultaat
3: wat werkt. Het zet een nepvogeldel. Chidel en daar heb ik geen ervaring in. Nee,
2: dat is, geef het er even weer uit met een klapper. Klaas, haast nog even in. Dostings, die knal ik het nog even in.
3: Ik ga die pluimhortensia natuurlijk, ik mijn naam.
2: Ja.
3: Dat is, dit is dan een white light. Maar
2: mooi,
3: dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En als men nou een hortensia had die het net bloeit, of hij is roos en men wil een blauw ha. Als er net bloeit, dan heeft het dat ze net goed snoeit hast. Dus ze bloeien de macrofila. Die bloeit op oud hout. En de paniculata en de arborescens Annabel die bloeien op nijhout. Dus die kist goed snoeien. Deze maar wat minder snoeien. Ik snoei er in het redden van fot. En als er te flats van kleur is, jouw en mijn Hansje Tunturf, dan wordt er wat donkerder van kleur. Hoe zoerder, hoe meer dat er op kleur komt. En de kist dus van een roze en blauwe meidje. En de kist ik aluin bij smieten.
2: Nou, dit is weer geweldig, Klaas. Het wie weer een feest als er wie is.
0: Het zocht er prachtig uit in het roept. Ik zal lekker wat de shit.
3: Mooi,
0: ik
3: nog
2: ja, maar, we, ja, nou, ja. Heerlijk. Genieten. We zocht die graag oren wieken weg, Klaas. Dank je wel.

0: Robert Palmer, best of both worlds.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
3: En in de rubriek Net Stinnen Erhinnen hebben we altijd kwart contact met mensen die een aardige activiteit in en in de provincie organiseren. En onder telefoon hebben we nu Simone Zwart. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat heb je met te dwaan?
4: Nou, morgen hebben we op Vogelsangstatus in Klooster weer een prachtig concert rond de reeks van muziek rond de vleugel. In het seizoen organiseren we elke maand een concert. En het thema van Vogelsangstatus is dit jaar de liefde. En morgen het concert zal dat ook zeker doorklinken. Trompetist Bertus Buizer is er met pianist Tjibbe Reitsma. En die gaan allerlei mooie stukken spelen op piano en trompet. De componisten die langskomen zijn bijvoorbeeld Clark, maar ook Bach. Met een heel beroemd preludium nummer 1 uit de wol-tempereerde klavier. En Krieg. En het is zeker aan te raden om naar Vogelsangstatus te komen morgen. Het concert begint om 2:00, maar we zijn open vanaf 1:00. Dus als mensen eerder komen, dan kunnen ze eerst de staten bekijken. En de toegangsprijs is gewoon de toegangsprijs van het museum, waar het concert dan bij in zit. En dat is €6 per persoon.
3: Oké, wat ik zo krijg, is het is net alleen vanwege de muziek te moeten worden om daarin. Maar ik die hele ambiance van Vogelsangstatus, oké, daar ik nog eens even, Jen.
4: Ja, absoluut. Het is alsof je... het is ook een andere tijd, maar als ik daar ben... of veel voor zo'n staat als vrijwilliger, dan vergeet ik altijd de tijd. Dus het is heel bijzonder om even mee te maken. En eigenlijk in het hele huis hoor je de muziek van morgenmiddag. Dus ook tijdens de muziek kunnen mensen gewoon de staten bekijken... en genieten van de muziek en van de prachtige staten.
3: Het lijkt me een heel goed idee. Simone Zwart, dank u wel.
4: Graag gedaan.
0: Je verder mij Joke van der Leij, oer een bijenhotel. Goedemorgen, Joke.
5: Ja, goedemorgen.
0: Wat is dat, een bijenhotel, meidje?
5: Ja. Het is de Airbnb en dan de bee voorbij.
0: Oh ja.
5: Dus het is vandaag de landelijke imkerijdag. En dan wordt er meer aandacht gevraagd voor de honingbij. Maar Staatsbosbeheer heeft bij het buitencentrum in Appelscha vanmiddag een activiteit voor kinderen. Waarbij ze een speurtocht kunnen lopen en daarna dus een bijenhotel maken. En dat is dan speciaal voor wilde bijen. Dus die zijn, we hebben wel meer dan 350 soorten van in Nederland. En ieder heeft zo zijn eigen huisje nodig. Dus dat kunnen kinderen vanmiddag bij ons komen doen.
0: En dat kind nog van uit het beziekerscentrum daar in het Drents-Friese Wold. Maar bleef dat beziekerscentrum iepen of hoe stiet het ervoor?
5: Nee, het staat er niet zo best voor.
0: Nee,
5: de voornemens zijn om het per 1 januari te sluiten. Maar we hopen natuurlijk dat er nu een oplossing komt.
0: Ja.
5: Dus, maar deze hele zomer knallen wij nog met allerlei mooie activiteiten.
0: Zij
5: dus
0: dat.
5: Kijk vooral op onze website.
0: Ja, en nog even één keer even van resume. Bij je hotelmeidje, wanneer, hoe laat en hoe kun je erbij wezen?
5: Het is vanmiddag tussen 1 en 3:30. Het is een inloopactiviteit. Dus je kunt gewoon naar het buitencentrum toe komen. Het zou het fijn vinden als je van tevoren even opgeeft via onze website. In verband met het aantal plekken wat beschikbaar is. Maar zolang er nog wijnkistjes beschikbaar zijn, kunnen er nog bij hotels gemaakt worden vanmiddag.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Joke van der Leij.
3: En in de simmer, vooral dat het wat warmer wordt, is een van de mooiste en beste plakjes om te wezen. De Sediek bij Mother God Biegeliks. Nou, er is een extra reden om erheen te gaan, want er is sprake van de Sediekster merk. We hebben contact met Renske Rekers. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ik stond hier mooi op de diek, inderdaad, in Mother God.
3: Nou, en vertel dus, van Sediekster merk, wat voor merk is dat?
6: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk een uniek plakje hier. Hè? Dat is, ik ga hier stooien, dus op de diek en achter mij zit dan de Waddenzee. En naast mij stond hier de roeisloep van de Buma. En hier voor mij, dat is de hele Sediekster markt hierbij het Vissershuske. Nou ja, wat is er nog mooier dan een unieke locatie en dan daar een Sediekster markt organiseren?
3: Nee, dat lijkt het mij zeker. Qua locatie is er niks mis mee. En op die merk, is dat een soort van braderie? Hoe maak ik me dat vaststellen?
6: Nou, het is net echt een braderie. Het is natuurlijk te vol om op te noemen wat er al hier is. Maar we hebben gebakken vis van de Visserijmuseum uit Zoutkamp. We hebben eigenlijk maken ijs. We hebben gebakken kniepertjes. We hebben brokanten. We hebben natuurlijk de gebreide truien van Waddenwol. We hebben kunst en decoratie. Ja, eigenlijk is het te vol om op te nemen eigenlijk.
3: En je hebt zelfs het museum.
6: En het museum. Ja, daar ben ik gedeeltelijk bij wollen hier, maar het museum zelf is verder in dat wel super. Oh ja, en we gaan nog een demonstratie van Ten Jippen. Dus dat is echt een hele mooie iets om dat te beschermen.
3: Dat zou je ook net alle dagen. Maar dat ken je het al op de C-Dijkstermerk in Moddergat. Dus wat nog plan zie ik het voor Van Amie, lijkt het me een heel goed idee. Renske Rekers, dank u wel.
6: Ja, graag, Dien.
0: En heb je zelf ook nog een leuke tip voor u? Stuur dus dat dan via de Omroep-app of naar agenda@omroepfriesland.nl. Namen, nummer en activiteit. En waar wit, bellen we je oren wieken wel op of zetten je je misschien wel bij u aan tafel?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op en nu.
2: Ted Roosendaal en

0: In de tredde oeren op een uur komen er weer inspirerende meesken en verhalen van bij. Zo zitten er nou bij u zo'n tafel twee bewenners van en museumhouders van een oude bakkerij in Wolvegeer die je beschenken kennen.
1: Naar Jan Vertolven hebben we het oeren een editie van de Simbercolleges bij de Academie in Frenscher. Want daar zit het thema Oda aan Oma of ik wil Beppe Boppe dit hier centraal. En daar komen nieuwsgierige sprekers wel. Nee, Jelvertolven, meer daarover.

0: Muziek van Sienna Spiro, dit hier. Material Love.
1: Bischoukje en Roelof Bakker in Wolvegeer kun je in museum het Kiekhuis. Waarom in het Wiert? Want ze wenen net alleen nog daar bij die oude bakkerij. Maar ze leerden bezoekers ook roen in dit pure stukje nostalgie. Welkom beiden.
2: Ja.
1: Mooi dat je hem er binnen.
2: Ja.
1: Wat voor museum heb je?
2: Nou, het is eigenlijk een museum. Het is ooit begonnen met het verzamelen van blikken. Ik was een jaar of 17, 18. En toen kocht ik mijn eerste blik. En dat blik, dat staat hier toevallig op de tafel.
0: Nou, net toevallig, ja.
2: Dus dat is een VS-pepermunt blik van de firma Van Sloten uit Harlingen. En daar is het allemaal mee begonnen. Het is eigenlijk helemaal uit de hand lopen.
1: En is dit een gezamenlijke hobby van Jim Schoukje? Of is het vooral Roelof?
3: Nee, Roelof werd er wel mooi begon.
1: Ja.
3: En, maar ik... Ja, toen wij verkering kregen, ik vond het direct al hartstikke leuk. En we gingen samen naar de markt en op zoek naar leuke blikken.
1: Dus dat wie ik met die in een gezamenlijke hobby van je, in mijn relatie.
2: Ja.
1: En wat brengt dat dan, dat je gezamenlijk op een struin binnen?
3: Nou ja, ik zei ze altijd wel van, nou, hij had wel geluk met mij.
1: Ja.
3: Want als ik het net leuk vond,
1: ja,
3: dan kwam er ik net een verzameling.
0: Oorzom toch ik wel, hè?
3: Ja, dat is weer.
0: Ook gelukkig.
3: Dat is weer.
1: Nee, maar dat is haar. Je versterken mekaar.
3: Je versterken mekaar.
1: Ja, en daar trok in het groeien. En als we nou naar je museum taak gingen, wat beleven we daar al hier?
2: Nou, het is een, want het was van oorsprong een bakkerij. Maar toen wij er kwamen wonen, de laatste bakker die werd ziek en die kwam in een sanering. En alles van de bakkerij moest eruit. Werd eruit breuken. Dus de open en alles werd eruit breuken, want er mocht nooit meer een bakker in.
1: Oh, mocht nooit meer een bakker in? Wat dan?
2: Nee, omdat het in de sanering kwam. Ja, hè. Maar dat is dus niet helemaal lokt, want wij heten dus bakker van achternemen. Dus,
1: ja. Ja. Er is toch nog een bakker in kamer.
0: Dus die werd net fotsaneerd.
2: Nee. En, maar toen wij er kwamen wonen, en dat is meer dan 40 jaar geleden, was dus een sigarenwinkel. Dus Sjoukje had dus nog...
3: Zie je hier sigaren verkocht?
2: Ja.
1: Oh ja?
3: Rokerij verkocht, kranten, nou ja, tijdschriften en snoepgoed.
1: In dat mooie oude...
3: In dat mooie winkeltje.
1: Ach, wat leuk.
2: Alleen, wij hadden dus natuurlijk die verzamelingen blikken. En op een gegeven moment, we hebben dus een winkelinterieur gekocht van een kruidenierswinkel. Dus we hebben ook ondertussen een kruidenierswinkel. We hebben een oldschool lokaaltje, een bakkerswinkeltje. Een winkel onder de mom van hoedenpetten en damescorsetten. We hebben een speugeld winkeltje. Het is allemaal een verzameling blikken.
1: Dat hebben we al hier in ieder museum.
2: Ja. Reclameborden.
0: Maar dat hier denk ik het Kiekhuis.
2: Het Kiekhuis, ja.
0: En het is dus om naar te zien.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want toen wij open gingen. En dat is in 1988 gingen we dus open. En toen zeiden we, ja, museum vinden we eigenlijk maar een zwaar woord. Het is eigenlijk gewoon een huis.
1: Dat klinkt zo serieus.
2: Ja. Het klinkt zo serieus. En
3: dus, het is gewoon een huis om...
1: Om te kieken.
3: Om te kieken. En het stellingwerf is natuurlijk kieken.
1: Ja.
3: He, net Sjen.
1: Nee.
3: Kieken. Ja. Dus wij...
1: Je hebt een eigen term bedacht.
3: Ja. Helemaal.
0: Maar doet dat er van de week even doorheen. Toen dacht ik, een bakkerijmuseum. En ik hier wel zien Medemblik Westing.
2: Ja.
0: Bakkerijmuseum.
2: Ja.
0: En dan als je boeten steen, dan roek je al dat je het bakkerijmuseum inkomt. Maar bij hem is het Sjen. En
3: ja, maar het is net een bakkerijmuseum.
2: Nee,
1: ik had het in de gaten.
3: Ja. Het is gewoon een kiekhuis. En daar ben gewoon al je verschillende soorten winkeltjes.
1: Maar al je in die nostalgie. Al je in dat nostalgische.
0: Ja. Beetje oud en zienachtig.
3: Oud en zienachtig. Beetje us grootmoeders tijd.
1: Ja.
3: Zeg maar.
1: Ja, wat gezellig.
3: Ja, het is heel gezellig. En iedereen die het komt... vindt het eigenlijk ik hartstikke leuk.
1: Want wat jouwt het in deze tijd, de vrouw veroordeelt zo hut, er komt van alles op je. Oh, is het dan voor meesten ik noffelijk om weer even in de vertrouwde oude wereld te stappen misschien?
2: Ja, en want het is ook de tijd, zeg maar, dat meesten gaan nog ten eerste nog oog en oor van elkaar, en respect naar elkaar toe, maar ook geduld. Want die kleine winkeltjes, nou ja. Alles werd voor je afleugen, alles werd voor je gedaan. En meesten konden elkaar. Het begon natuurlijk ook al met een praatje van... nou, hoe is het met je moeder? Of hoe is het met je vader? Of hoe is het... je kon elkaar. Dus dat...
1: Ik zit even in een Little House of the Prairie. Ja. Daar hier is het echt zo'n winkel.
3: Ja.
1: En iedereen kent elkaar en praat met elkaar. Maar zo je dat natuurlijk vroeger, hè? Wolvegeer.
3: Ja, maar dat wie je overal.
1: Ja.
3: En toevallig, wij wonen toevallig in Wolvegeer. Dus daar hebben wij het museum begonnen.
1: Ja.
0: Maar het zal een heeg gehalte wezen van, och heden ja.
3: Ja, zeker.
0: Dat meestal dat erop als ze wat zo. Want verderop zag ik nog de droste blikjes steen, de cacao.
3: Ja.
0: Maar dit ben echt de orde.
1: Ja, die is Beppe, ik.
3: Ja. Ja, dit is een echte orde.
1: Ja.
3: Dit is het droste blikje, zeg maar, waar vroeger dus de cacao in zit. Cacao, want flessen chocolademalken nee. Kon je net kepen. Nee. Dus je moest hem gewoon lassen. Cacao-keepje. Maar helemaal in het begin, toen zit er een reet kruske op een mouwen.
1: Ik zag het.
0: Oh, ja.
3: Van
0: ja.
3: De verpleegster.
0: Van de verpleegster.
3: Ja. Ze woonden het eigenlijk.
0: Een beetje als een soort medisch.
3: Ja, dat het wat medisch wie, dat het gezond wie. En het zal wel gezond wisten, hè. Maar ja. Uiteindelijk mocht dat helemaal net.
1: Nee, dat reerde kruske, wel.
3: Dat mocht helemaal net.
1: Dat is je medicijn.
3: Nee.
1: Nee.
3: En het reerde kruis is natuurlijk beschermd.
0: Ja.
3: Dus
0: ja.
3: Toen moesten die reerde kruisjes er al. Maar er zijn natuurlijk wel wat blikjes in omloop.
0: Ja.
3: Nou ben we al 50 jaar aan het verzamelen. En we zijn nooit per ongeluk in het komen met een reerde kruis.
0: Het is een collector's item.
3: Het is een collector's item.
1: Wauw, dus het is echt heel bijzonder.
3: Ah. We hebben hem eigenlijk nog maar krek. Oh. Hebben we hem dit hier gekocht of flint hier?
2: November.
3: November wien we naar de verzamelaarsbeurs. En daar stond er. En dit is echt een blikje voor de Nederlandse markt. Dus,
1: welke tijd hebben we het hoor?
3: Nou.
2: 1905.
1: 1905.
0: Maar die oren, werd dat kruis gehoord, die liek het volle orde.
3: Ja, die liek het orde. Want ik denk dat deze gewoon nog heel goed op post is.
1: Ja. Ja. En dat die bijzonder is.
3: Ja. Nou ja, dat wisten ze toen nog net natuurlijk.
1: Nee, maar cacao wordt altijd nog broekje wurg. Toch is een cacao ceremonies. En het had toch een
0: ja,
1: soort.
0: Ja, dat is ik wel hip.
1: Het had een soort. Ja, hele spirituele sessies worden er bij jou. Maar ik ken het nog inderdaad van Us Beppe, die het zelf. Mijn cacao en een beetje anijs.
3: Ja. Ja,
1: en dan maken ze dan en malken, zo lekker een beetje suiker.
3: Ja. En dan, dus en dan het, kring je jongens in de winter kring je lekker bekerke chocolade. Ja.
1: Nou, het had in ieder geval al effect van dat.
3: Ja.
1: Rustgevende, gezellige.
3: Ja,
1: wat is nou leuk ik, om een meest. Want je ben je daar. Net in die bakkerij of natuurlijk. Maar daarnaast neem ik hoor.
3: Ja, nou ja, in de coronatijd hebben we eigenlijk de bovenverdieping van ons huis helemaal verbouwd.
1: Ja.
3: En daar hebben we dus een kamer, een sliepkamer en douche en toilet.
1: Ja.
3: En beneden hebben we ons keuken.
1: Ja.
3: Maar voor de rest is alles beneden. Het museum.
1: Dus je ben je echt haast in het museum?
3: Ja.
1: Ja. Dat is toch echt bijzonder.
0: Museum steken.
3: We zijn zelf museum steken. Ja.
0: Ja.
1: En je leert dus ook de meeste daar rond. Er is net iemand oorzitten dan. Dat doe je hem zelf.
3: Ja.
1: Wat vind je hem daar zo leuk om de meeste daar te ontvangen?
2: Nou, kijk. Ten eerste wil je natuurlijk zelf graag die verhalen vertellen. Want, want het lijkt wel dat we natuurlijk dingen verzamelen. Maar we verzamelen en verhalen.
1: Ja.
2: En, maar dat is het mooiste, dus om die verhalen te vertellen. Maar we kregen ook heel veel verhalen terug.
1: Ja.
2: En we hebben Rome. Dus dat is ook mooi. En die verhalen kun je ook weer durven vertellen.
1: Ja. Wat is nou zo'n verhaal dat je denkt, dat is mijn bibelen?
2: Nou, vorige weken, misschien kun je ook nog wel even zeggen over dat strooppot.
3: Ja, wij vertellen ik altijd een verhaaltje over de strooppot. Vroeger ging je mooi een strooppotje naar de winkel om hem vullen te letten.
0: Daar kan nijen scherp in.
3: Ja, daar kan nijen scherp
1: in. Hem, ja.
3: En dan hingen ze een grote lepel en dan draaiden ze de scherp in, de pot, in het potje. Ja. Dat raam van de lepel al. Maar als je zou doggen, dan giet het er net al.
1: Nee.
3: Dus het werden erin draaid. En dan zeiden ze van, nou, Jochem toch centen graag.
1: Ja.
3: Nou, en zo'n. Nou, het jild zit onder in de pot. Nou ja, dat vertelde dus in je huis. Want die in haar ouders in vroeger een kruidenierswinkelhand. Dus ja, dat ben wel leuke verhaaltjes.
1: Leuke grapjes eigenlijk.
3: Ja, dus ja, dat als er dan weer oren mee komen, ja, dan nemen we dat. Ik ben
0: Nog hebben een soort van museum. Een keer kreeg al haar kwartlin dat blikje nog kocht. Jim ging ik nog iedere keer terug met het uitvrijdje van de collectie?
2: Nou ja, toevallig kieken. Want we zijn nu sinds een jaar of 7, 8 een stichting. En heel veel spul wat we dus verzameld hebben, dat hebben we zelf gezocht en betaald. Ja. Maar sinds een jaar of wat, omdat we ook een stichting zijn, kunnen we ook nog wel eens wat spullen overnemen van andere musea's. Nou, toevallig gisteren ben ik naar Utrecht geweest, naar het Centraal Museum. Want die hadden dus nog een heel mooi, toevallig ook van Drosten, maar dan een reclame pleiten, zeg maar.
0: Oh ja. En, dat is zo'n emailleerd ding.
2: Nou, dat was, dit was, ja, ze zijn heel veel geëmailleerd, maar dit is van glas.
0: Oh.
2: Van glas. En een mooie liste. En die hadden ze dus over en die wonden ze dus wat afstoten. Nou, en toen dacht ik van, nou, dat past wel bij onze collectie.
1: Dus weer een nieuw topstick erbij.
2: Ja. Weer een mooi topstick erbij. Nou, en het past mooi bij onze
1: drosten. Ja. En wat nou denkt van, ik wil daar eens even zien, Bichauke en Roelof in Wolvengeer. Wanneer ben je hem iepen? Hoe kan mensen hun oor melden? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, we zijn in ieder geval de eerste zondagmiddag van de maand altijd open. En voor de rest op afspraak.
1: Ja.
2: En maar op afspraak, dat kan, want we hebben een ticketsysteem. En in dat ticketsysteem ben je in principe elke woensdagmiddag, donderdag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open. Behalve als we wat anders hebben.
1: Ja, want je maakt ook eens voort.
3: Ja, je moet even een uitstap.
1: Ja,
2: of we hebben een grote groep in het museum, maar ook heel vaker voorkomt, dan zetten we het dicht.
1: Ja.
2: He, maar het kan ook eens een keer op man. He, ja. Dat merkt niks uit.
0: Maar je mag ik mee aan de Open Monumentendag en de museumdag en al dat soort activiteiten.
2: Ja, daar doen we allemaal aan met.
1: Dus dan mag je even naar die website.
2: Ja.
1: En hoe heet die website?
2: Kiekhuis.nl.
1: Kiekhuis.nl, dat schrijft dus K-I-E-K-H-U-U-S. Kiekhuis.nl. En dan kiest hij dus ook even van, hey, dan wil ik even komen.
3: Ja. En altijd net, dan kan je altijd in België.
1: Ja.
3: Dat hindert ik niks. En dan kan je altijd even...
1: Ik heb het wel. Je bent er nog correct als het winkeltje van vroeger. Je haalt nog aandacht van de klant.
3: Ja, precies. Inderdaad.
1: Nou, geweldig. Echt superleuk dat je hem even oorskomen woont en je erover vertellen woont. Sjoukje en Roelof Bakker van Museum het Kiekhuis in Wolvengeer.
2: Ja, graag gedaan.
0: Hartstikke leuk. Ja.

0: Een cover van de Beatles, All My Loving, trog Los Mano Los.
1: Monsnijn Tolve, jullie strieden de sterkste molje van het loon om de titel de sterkste man van Nederland. En dat doggen ze in Bolzert. Bert Altenburg is derde Sandium de staatsverbinder en hij weet er alles van. Goedemorgen, Altenburg.
2: Ja, goedemorgen.
1: Een staatsverbinder, wat is dat eigenlijk?
2: Nou, dat is een soort van Jules wordt binnenstadsmanager wijzen, maar Bolzert is net zo groot. Dus ik denk, dan maar gewoon door we kijken naar.
1: Ja, maar joh, hoor je douane met allerlei activiteiten die te plak vinden in Bolzert. En morgen is een hele bijzondere, want het is de landelijke finale van de sterkste man van Nederland. Hoe ben je hem erin slagen om dat naar Bolzert te krijgen?
2: Nou, we zijn in januari benaderd via Hannie van der Veer van de VfR, van de sportzaak. En die heeft wat kunde met Wout de Jong en Fokko de Jong. Aha. Dus dat hebben we daarop benaderd. En op een moment, toen moesten we een plak uitvinden. We zoeken het eerst op Broerenplein, want dat is wat er is. En we hebben in Bolzert hebben het Marktplein. En dat is natuurlijk een fantastisch plak ervoor. Ja. Dus dat vinden we een saai onderdeel met plak.
1: Ja, want kan je eens even uit beeldje in worden van wat er krijgt gebeurd dan al hier?
2: Nou, ze hebben drie voorrondes gehad in Nederland. En daar ben de 12 sterkste binnen Oerbeurt. En nou is hier de finale. Ja, en dan komen de toppers van Nederland komen hierin.
1: Ja, maar wat doen ze?
2: Nou, ze moeten eerst een auto, een vrachtlijn ploegen. Wie het snelst kent. En dan krijgen ze 4 onderdelen. En ieder onderdeel, dat doet het ongeveer 3 kwartier, een hele pauze. En dan doen ze weer een nieuw onderdeel. Dat is een mast gooien, dat is... Ja, een bal, een hele zware bal van 12 ton of 12 kilo loop. En ja, dat zijn allemaal onderdelen. En dan komt de beste naar voren in tier natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, dat klinkt spectaculair. Dus het is echt leuk om te zien van het publiek.
2: Zeker weten, want het is, het is de Noordse teerbij in Bolden, of in Boldenveld, in Friesland weg. Dus op een gegeven moment dan is het nog spectaculair om dat te beschermen.
1: Ja,
2: het is van 12 tot 6 uur. En dan... ja, reken maar dat om Jelvers Sijzen is de prijsuitreiking. En dan is de winnaar van Nederland bekend. En dan giet hij ik weer Europees. Giet dat weer verder.
1: Dan giet het weer een stapje verder. Ja, nou weten we uit het verliezen. We hingen eigenlijk altijd ik wel wat Friese favorieten. Ben die er dit hier ik bij?
2: Nee, die zit er net bij. Er zit één Fries bij, die komt uit Ruusterveen. En voor de rest komen ze de kampioen van Vlinde hier. Zit er ik weer bij. En... Die doet het altijd heel goed. Ik zal even zien wie het alweer. Dat is Kevin Hazelaar.
1: Oké.
2: En die vindt Erik kampioen.
1: En nou gaat het om de sterkste man van Nederland. Dus het zal al je wel maalje wezen. Maar die ken ik hele sterke vrouwen. Is er ik een vrouwelijke variant van?
2: Dat zoek ik net weten. Dat is mij net bekend.
1: Nee, maar goed, dat zou misschien een aardige geste wezen. Ja. Om zo ik nog eens dan in Bolzert te dwaan.
2: Ja, wie weet dan. Maar we hebben wel het sterkste kind dat we in Bolzert. Dat is van 10 tot 12 uur. Dat is over Dijkstraat Bargevenne. En dat wordt georganiseerd door ID-Pros. Dat is een bedrijf in Bolzert. En die doet als, Wout Zielstra doet dat. En die begeleidt dat dan. En dat is van 10 tot 12 uur.
1: Oké, het sterkste kind.

0: oppakken. Het is morgen op snein dus op het Marktplein in Bolzert. En hoe let Matthew de Reze?
1: Tolle woorden. En de prijsuitreiking, dat is iets speciaals. We hebben een kroons, want ik denk nou, Keertsen heeft mijn kroons, dus de winnaar krijgt een kroons. En die wordt uitreken tot de heerkinderen en de hofdames.
0: Nou, wat wil je dan nog meer?
1: En voor alle deelnemers heb ik nog een speciaal tasje uit Bolzert voor de plaatselijke bedoeling vult. Dus we litten Bolzert even goed op het kaartje en we litten ook even goed achter zien hoe Bolzert erbij zit. Nou, we hebben het prachtige statuut.
0: Nou ja, wat wil je nog meer? Maar Savi Sasse, zoen je zin kennen, het veiligste plak morgen is Bolzert, want daar heb je de sterkste man van Nederland, Bert Altenburg. Dank u wel voor jouw verhaal en een soort Willemoorn.
1: Graag gedaan.

0: Fly Like an Eagle, Steve Miller, een beetje spooky, maar wel leuk.
1: Ja, wie doe ik hier het laatste jaloerkie van op en uit? Met de Simmer Jong Colleges van de Academie van Frensjer. Nijskerige sprekers die het ingenen op het thema Ode oan Oma, of zoals het kreeg zei, dus Beppe Boppe.
0: Beppe Boppe.
1: Ja.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One.

0: Plus aan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jelve Tolven. En ons coachvat Frieskenijs is Jacob Stelwagen.
8: De politie is vannacht bij een politiehoek in actiekam in Kostertillen. Een melding van een mogelijk stekincident onder Tillenborden. Er werd ook melden dat een van de belutselen mogelijk een vuurwapen hier. Deze persoon is ontroffen in een hoes bij Oordemeesken. De politie had alle onwijzigen naar boeten hellen en fouilleert. In het hoes van de politie het waren baltse pistolen, die binnen in beslag nam. Het is net bekend of er in die sprake wie van een stekincident en of er in een onhouden is. Het Jereveen is deze week het middelpunt van de Europese fietsweeken. Die werd georganiseerd door de Franse Unie van Fietstoerisme. En dat betekent dat er op dit moment Polen, Engelsen, Belgen, maar vooral een heel soort Fransen meerdere fietstochten door hun provincie meidje. Het Rabelenserstadion op het Jereveen is het centrale sammelpunt van deze weeken. Dit is coördinator Carolien Post.
9: Ze komen hier om te starten en te finishen voor hun fietstocht. Maar ze kennen hier ik meidwaan aan diverse excursies terug Friesland. Dagactiviteiten, we organiseren een bingo. Ze kennen hier beach badmintonnen. Dus eigenlijk is dit het centrale plak van de hele weekend.
8: Een automobilist had vanmorgen een bocht op de orrit van de Herkomlijhout naar Marsen Mist. Eigenlijk van de Diek en eindigen in een greppel. Brandweermeesters en ambulancepersoneel hebben eerst de help verleend. De bestuurder is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Nee, goed, vrouw mannen binnen het Fabrunvisken die het op Friesland onspeelden, werd vrijlitten in de Noordzee. Rudolf en Jantje, sorteerden, hadden een lang herstelproces achter de rug. Rudolf weer elke dag een onval door een grieze zeehoen. Die wie wel vrij gauw opknapt, maar hij wachtte op Jantje voordat er de zeven in ging. Zei het Eva Geel van SOS Dolfijn.
10: Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen en die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Rudolf dus samen waren gestrand en ook eigenlijk wel heel erg wij aan hen merkten dat ze bij elkaar wouden blijven, hebben gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
8: Er is de regels in en die is een film met Jack volbij. Temperaturen 21 graden op het water, onder 26 graden in de INO's. Morgen weer volop rond de voorzinnen. Temperaturen dan 20 graden op het water, rond 23 of 24 meter per provincie. Man die eerst bewolking, maar in de midden meer zinnen. Het is dan 22 rond 24 graden.
7: Dankjewel, Jacob. We kennen die aanzoen jaloerke van Atolvoeren. Volg je in Noe Friesland.
8: Zeker.
7: En wat nog maar wat meer nice vinden we tussen trot. Dat kan op Omroep Friesland.nl of in de Omroep app.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
15: alleen de prijs is anders.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Op en uit.

0: Douche met mij van Pien.
1: De première.
2: Ja, de squam bindt dicht, de ben bin op vakantie, de studieboeken bindt sletten, het verstand zit op nul en de blik op oneindig. Zag je dat bij een soort squal ben en studenten? En toch zit er ook een categorie jongeren en ouderen die het de vakantie tijd krijgt ongriept om je allereerst dus de verdieping te zieken. Dat hoeft net altijd dreeg, wit en skippelijk. En met de holleskeef, het ken ik vlot, nieuwsgierig en takonkelijk. Biegeliks in Frensje bij de Academie van de Steater. Om tafel zitten inmiddels Josse Pieters maar en Jeannette de Haan, welkom.
3: Dank wel.
2: Wij zullen eens praten over de Simmerjoen Colleges. Want ja, we nemen het de première, maar dan smokkel je wel een liefst beetje, want de eerste editie hebben we van de week al gehad.
3: Ja, we hadden het eerste college hebben we correct gehad. Dat wie over Marijke Meu.
0: Van Ben Beelker.
3: Absoluut.
2: Ja, ja. Nou, gelukkig wat... die... Hij hem al gaan, want het is een verhaal wat hij gelukkig bij u zo geregeld verteld had. En bij een soort meisje en ik al wel bekend is. Ja. Maar zijn college, kan ik me indenken, is ik heel nieuwsgierig. Maar het goede nieuws is, de meeste colleges die komen nog. Waaronder Ian van Jeannette de Haan, daar praten we dadelijk over terug. Maar eerst maar eens even beginnen bij het begin. En dan pellen we het vervolgens wel even hoor. Die Academie van Frensje, Josse Pietersma, wat is dat ik alweer?
3: Nou ja, als we naar de historie gaan, dan ben we hier een hele man die het wandelt. Maar we gaan een aantal jaar geleden hebben we dus de oude Academie van Frensje weer opnieuw oprichten. Omdat we zijn, van, ja, dat zit toch in het DNA van Frensje.
2: Het wie een universiteitsstad en dat is het eigenlijk saberen, maar wel een beetje bleun.
3: Ja, en dat doen we nou toch colleges te organiseren. En de verbinding te lezen tussen maatschappij, tussen meerskip en ja, de wetenschap.
2: En dat doen we met hele ier terug?
3: Altijd, ja.
2: Dus ja, dat officiële ier begint dan dadelijk in september of zo. Ik weer. Ja. Maar nog heb ik een riege simmercolleges die een justjes oren insteken.
3: Ja, dan het is het hele ier terug, is het altijd super, altijd gewoon het wetenschappelijk. En doeken we er echt jip in. En in een simmer, dan word je... Woltrogeer, maar iets luchtiger. En ze hebben dit hier hebben dus nou, het thema Beppe. Oma hebben we nom. Die hebben we dus Beppe Boppe. Hebben we dat neemt als een kwinkslag. En hebben we dus ja, zes colleges. Er zitten ook wat werkcolleges in. Die gaan om het thema Beppe.
0: Maar dan ben ik echt wel benijd. Want dan denk ik simmer, even luchtig. Dat doe Beppe. Hoe, ja. Hoe komt dat zo? Hoe ontsteert dat in het brein?
3: Dat binnen van die leuke dingen. Je zit er met een team bij mijn koor en je roppen eens wat. En in mijn oors die roept nog eens wat. Het is net meer te achterhelien. Waar zijn nou wat op hokker moment? Maar in ieder geval is het er.
0: Ja.
3: En
2: maar als je net de haan dit hoe de ouder worden de mensen in de volle breedte. En dan komen ze mij zo'n titel. Hoe vind je dat?
0: Nou, ik... Heel eerlijk, ik ben eerst een beetje ambivalent natuurlijk. Ik dacht, waarom vreeg het Manon mij überhaupt?
2: Manon is Manon Borst.
0: Ja, ja. Maar uiteindelijk, ik even over de wetenschap. Ik ga toch even wat research doen, want dus zo licht werd het misschien echt net. En het is natuurlijk... best heel veel over deze oergang te vertellen, zeg maar.
2: Ja, want dat is het thema dat Jo ons snijden zullen. Daar praten we dadelijk even wat jipper over. Maar zo'n titel als Beppe Boppe...
0: Wat ik daarvan vond?
2: Ja?
0: Nou ja, prima. Ik bedoel, waarom net?
2: Ja, nou ja.
0: Ja.
2: Want de ouder wordende mens, dan gaat het dus net alleen de goed beppers, maar dan gaat het, neem ik gewoon, ik hoe pakers.
3: Nou, pakers, die hadden we een beetje boetenbeeld. Die doen we nog een keer.
0: Ja, in de wetenschap is er al zoveel aandacht onder man besteed. Dus het is niet van de vrouw.
2: Oké, okay,
3: ja, precies.
2: Ja. Nou, je hebt toch dat mijn hele riege colleges, iedere keer op waar je ook het goed gaat, slaan alleen nog die van de PC, oer.
3: Daar keer we net zin op.
2: Dan
3: zit werkelijk de hele kop in Frensje, het zit aan de andere kant uit.
2: Ja, nou, we praten dus dadelijk over de ouder wordende vrouw en dan even inzoomend op de oergang en alles wat hij mij te krijgen had. Maar iets over die orencolleges, wat is er nog meer?
3: Ja, nou, we komende waarsdag hebben we er eentje over Beppe als heks. De oudere vrouw, die is in het verliezen in de geschiedenis. Ja, hier die een wichtige rol in de mienskip. Maar ik wil een beetje nieuwsgierig. Want ja, die oude vrouw, die geeft haar eigen gong. Die is net meer een mem. Maar die wit een heel soort. En wat wit ze alle keer? En soms is dat heel mooi. Maar soms kun je ook wel eens denken, ja, dat is bedriegend. En misschien begint ze wel een beetje in haarzelf te prevelen. Nou, dan is het heel een dalgek van zelfs. Dus net al in de midzee, maar lang daarna, ont in de jontje de eeuw, zie je er ook om Beppes nog wel iets van een heks, een tjonster. Nou, daar geven we dus een college over hebben. De oergong, maar we hebben echt twee werkcolleges. Eentje, hoe krijg je de laadjes in de holle weer iepen? Want ja, ouder worden en dan kunnen we daar gewoon heel erg leuk uit van. Maar je kent ook haar dat de mist vrij grut wordt in de holle. En als Museum Martena werd ik ook van ben. Hebben we dan een groep van vrijwilligers die bij verzwaringstehoezen losgingen met een dozen, een kisten met oude spullen.
2: Ja, en dat sluit heel mooi om bij wat we niet zo'n tafel hier, meestal van het museum het kiezen. En ja. Die ziet hier ik mijn oude blikken, onder andere de droste blikjes van vroeger en zo. Helemaal net in, dat vooral die uitnoegen worden door die tas op de kop. Weet je wat erin zit, want dan ken ik ze in waar sto bist.
3: Nou, misschien matten we er nog een extra college bij fietsen. En dan neemt sto de leiding.
2: Ik wil net zeggen dat ik zaakkundig ben op dat terrein. Maar ik heb wel eens gezegd dat je een heel soort oer de eigenaresse van die tas is te kennen. Als je goed zoekt naar wat hij krijgt inzet.
3: Ja, nou, ik denk dat dat bij mij ook zo is. Maar mijn eigen tas, dat had ik die ook omkeer, dan zit er ook van alles in. Want, ja. Dat, ik vind het wel leuk, want je zit wel voortendadelijks iets. Hoe komen we nou aan onze ideeën? Ja. Nou, het zou best wel eens kennen dat we dit nog eens een keertje waarom.

0: samen brengen, maar een psycholoog erbij. En dat we dan gewoon.
1: Zo, je geeft gewoon weer een laatje in je. Ja, absoluut. Kreksa. Nou, we zeiden al, we zoomen dadelijk even wat jipper in oer in je van die specifieke thema's. En dat doen we dan met Jeanette Haan. En dan gaat het oer de oergong. En misschien ik wel een beetje oer de penopauze, want die heeft net al in de hoef gehaald. Maar eerst even nog een stukje muziek.

0: Fleetwood Mac, You Make Loving Fun.
1: Ja, van Josse Pietersma, die hier aan tafel zit. Jan Wenies krijgt al wat over de Academie van Frentscher. Wat dat is en wat de Simmerjoen Colleges krijgt binnen. En welke er al hier op programma staan. En hier pakken we er al vast even uit. Dat is die van Jeannette Haan, die ik aan tafel zit. Die dwaasje oer een week op 22 juli praten ze over de oergang bij Vrolje. De overgang even doorbijten, met een vraagteken. Nou, de Haan is al 24 jaar actief als hoefdokter in Frentscher en verbonden onder de praktiek het bolwerk. Nou, de oergang, dat thema dat je hoort, hoe Hassel, is dat nog wel zo'n geschikt onderwerp van zijn college?
2: Ik denk dat het heel geschikt wijze zal, want we denken alle jaar van de oergang, net heel interessant, maar als denk dat 50% van de bevolking je mij te krijgen had of Hassel of hoorn had, is het denk ik ja, wel wichtig dat meesten daar wat op weten. En dan haak ik het over vrouwen, maar misschien ook wel man.
1: Ja, ben we net een beetje scruten en vinden we het net een beetje impertinent om daar in het openbier over te praten?
2: Nou, dat denk ik net meer. Dat denk ik net meer, dat weer jet iets was aan natuurlijk.
3: Had je een omslagpunt hier vandaan? Want het is de les die we te volle eerlijker op praten. Ja. Zond wanneer is dat verloren?
2: Ja, ik ben dus 24 jaar huisarts in Bolwerk. En ik moet eerlijk zeggen, in de opleiding hebben we het net zo volle geleerd. Het weer, nou ja, dat is weer ingewikkeld, maar we konden er net zo volle mee. Althans, in Nederland winnen we wat terughoudend met het vastkronen van medicatie. Omdat het een skoft min in het Nijswest is in de jaren 80, 90. Dus ja, als je er net volle mee kennen, dan, nou ja, dan is het net zo interessant.
1: Dan
2: denk ik.
1: Achterwegen, ja.
2: Maar die richtlijn ben verloren. En vrouwen ben natuurlijk volle mondiger worden. Al jeder, maar nu nog steeds meer. En die lezen hun goed in, dat verneem ik.
1: Maar, vrouwen, ik in de medische vrouw. Het, voor het vrouwenhart biegel ik ze veel meer omdenken. En dan zou er wie en dat een vrouwenlichaam oors in wat zit en wat oors vreget, krijg ik hield iets meer omdenken.
2: Ja, dat is helemaal gelijk in. En dat is ook een stuk, denk ik, emancipatie. De vrouwen, die ben natuurlijk goed opleid, die zie je gewoon in de literatuur. We hebben internet. Ik heb echt meesten die het zich heel goed inlezen in van alles en nog wat. En het soms ik gewoon bij het goede eind ha. Het staat vaak wat negatief bekend. Dan onderartsen van, ja, diegene, hij komt her en der mij. En och, moet ik dat nou dwaan? En heb ik het net alleen nog hoe de oergang. Maar ik vind het juist wel heel, heel goed, dat meesten zelf ik. Ja,
3: dat je kan zijn op je eigen skip binnen. Ik.
2: Nou ja, maar
3: dat is je eigen lief.
2: Dat is ook de bedoeling. Ja. Wij door een protte on. Ik heb bijvoorbeeld thuisarts.nl, misschien Heim de Wolles van Jet.
1: Zeker.
2: Lees die in. He, er is een klacht, koorts of pinereg of wat dan ook maar. En wat kan ik er zelf aan doen? Dat is denk ik het eerste wat er gebeuren maakt. Dat meestal zelf ik even nadenken. En,
1: maar dan even inzoomend op de oergang. Ken je daar zelf wat aan doen? Want hier krijgt het misschien op een hele oren manier en op een hele oren leeft hij het aan de oor.
2: Nou ja, dat is. Ik zei, er is wel een grote gemene deler dat het roende 50 is. Maar het is eigenlijk een periode, misschien wel van 44 tot 55 tot 60. Maar van gewoon vrouwen best een soort klachten. En dat is lang net iedereen. Dat is ik. Oeral op de vrouw had, mondiaal, is het wel onderzoek naar die en echt wel opvliegers en misliepen en weet ik het al jaar. De list is echt wel groot. En dat leid ik echt wel tot ziekte en uitval, zeg maar. Hè, uit beroepen. En dan hebben we het bijvoorbeeld in een zwaar gewet om protte vrouwen werken of die onderwijs. Dus ik denk dat het gewoon heel goed is om wel meer aandacht rond te
1: houden. Ja, maar weet ik waarom dat iemand er volle meer leest van had als door?
2: Nee, ik denk dat dat nemen we dan genetisch, hè? Dat is een beetje ongeboren. Ik zeg ik wil dat orenklachten, bijvoorbeeld stress, hè? Dat hebben we nog één keer ook in ons leven en ik op die leeftijd. Dus dat helpt net mij. Hè? Dat zal ik de klachten verergeren je kennen. Dus er is een hele lijst aan klachten waar dan de oergang ik nog doorheen spielt. Nou ja, dat maakt het ik een beetje een tierseboel, zeg maar. Dus ik heel goed om daarna te zien van wat zullen we nou bij de oergang passen kennen. En wij kennen we eventueel wat ontwaan, maar ja, medicatie, dat is dan eigenlijk het laatste stadium.
1: Ja, maar kan je zonder die medicatie er wat ontwaan? Gaat meer bewegen of alles eten? Of...
2: Nee, daar haast ik goed in lezen.
1: Oh ja, vertel.
2: Nou, ik ga correct nog wel lezen, want wat ik al zei, bij huisartsenstandaarden en die binnen denk ik nog wel een beetje beperkt eigenlijk. Van best wel op medicatie dan ik richten. Want ja, dat is het laatste stadium. Bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië of Japan. Vrouwen hebben daar volle minder last. Hoe ze dat kennen. Hoe eten sprutsen. He? Nou, er wordt een protozoa eten. En daar zitten ook bepaalde stoffen in die liek je een beetje op die oestrogenen, de vrouwelijke geslachtshormonen die dalen in de oergang of ja tijdens de oergang en dat verzwaart van de klachten. Dus je kennen je die eet misschien aanpassen, maar ik zie zeker en dat is ik vooral omdat toch dat die hormonen dus dalen. Het een vrouw der toch ik meer kans op hart- en vaatziekten. Dus wat jeder aderverkalking en zulke dingen. Dus inderdaad, zo'n lipje moet net op die 50ste beginnen, maar eigenlijk al jeder. En daar had ik dus ik had het boek nog net bij me, maar dat gaat ik over hart en hormonen. Dus ze kreunt toch een cardioloog en een gynaecoloog. En die had daar een hele mooie boek, ik vader leek, skreun.
3: Mooi om het van die verschillende kanten te beginnen. Ja. Ja.
2: Binnen ik heel veel inzichten, of inzichtwijzen.
1: Maar ook dit, bij colleges is het vaak zo in je jochtingsverkeer. Er komt een wetenschappelijk verhaal en dat wordt verteld, het wordt taljocht enzovoort. Ik kan me intinken dat het publiek wat hierop aankomt, ik wel verlet had van wat interactie.
2: Nou, dat vind ik prima en ik vraag al van het publiek.
1: Oké, okay. Dus het wordt wel wat interactief.
2: Ik hoop antwoorden te krijgen. Want ik weet natuurlijk net precies, Josse, wat de gemiddelde leeftijd is van mijn taaierder. Maar ik verwacht dat het al een beetje op leeftijd is.
1: Dat ben al je ervaringsdeskundigen
2: altijd om de oren. Nou, misschien wel. Maar dan hebben ze misschien toch iets van, aha. Dan begreep ik in ieder geval dit deal van mijn leven nou beter.
1: En van die kerels.
2: Ze had ik dochters en nichtjes.
1: En Malje. Ja. Die, ken die daar wat van opsteken?
2: Nou, die kennen opsteken waarom het misschien wat stroef gaat al een jaar, maar de vrouw, of de vriendinnen, of weet ik het. He, dus ik denk dat ik inzicht jouwt van waarom er daar ken ik echt stemmingswisselingen komen en zelfs tot depressiviteit ontstaan. Dus een stukje begrippen ken ik weer.
3: Belangrijk onderwerp.
2: Maar de pijnpauze,
3: maar we horen een keer of je de praat. Want de tier zet er alweer op.
1: Het staat hem hier, komt er een college.
2: Mannen, kom toch maar, want dan zit ik nog wat nieuwsgierigs van je bij.
3: Precies. Kom vooral, Jen en Jer, naar die lezing.
1: Nou ja, ik voorzien ze, er is een website waar het al hierop zit, waar de data op zit, waar het al hierop zit. Academie van Vraneker, wat word je nog meer. Hartstikke mooi voor de taljochting dat je meer even komen wonen. En ik had er nogal zin in.
3: Ja. En René, dankjewel voor deze gezellige morgen.
1: Graag die een vakantie werk, altijd leuk.
3: Ja, we hebben je weer alle handen uitgeerstips, Joen. Wat je ik doe met al die tips, meid je er een prachtig weekend van. Dankjewel voor het zien.
4: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
5: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen.
9: In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken, gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Op de vleerbasis krijgt een groep zieke en handicapte band Joert en Dij om nooit te veerten. Jongeres en actrice Ted Roosendaal vertelt hoe het ongelokje dat haar lippen Tienerlin op haar kop zette. Verder het waar met Jan en de eerste muziek. Die is aan van Dusty Springfield.
11: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhopfestival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, trog AB Vakwerk.
6: Noe Friesland.
7: Jacob Stelwagen.

0: Dusty Springfield, wie dat mij in private.
1: Van Tol van Ierenoren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag en welkom bij Noe Friesland met de traditionele editie op 11 juli 2026. Op de Vleerbasis krijgt een groep ziek en handicapte Ben Joeren Dij om Noze Veerten. Jongeres en actrice Ted Roosendaal vertelt hoe het ongelokje dat haar lippen zien en op een kop zetten.
2: Gewoon helemaal niks, jarenlang. Ja, dat is echt heel. Dat is gewoon echt. Dat 16, ja, de 16e feenzen is. En het was net uitkist.
0: En op het beeld, hier ben je het zien, toont keuzes haar een atelier deze weekend voor het publiek.
3: Sommigen die zijn zelf schilderen en tekenen en die willen dan alles weten over hoe je dat doet. Andere mensen zijn geïnteresseerd in wat je hebt gemaakt, waar het vandaan komt, waar je staat en hoe ik dat bedenk.
0: Nou is het Waarburg in de krat met Jan Jonkman. Een goeiemiddag.
4: Ja, Jacob, ik een hele goeie met je. Nou, het weer van maandag lang hier. Gries en skier en lege bewolking. Het weer wel noffelijk, maar zo'n 16 tot 18 graden. Op dit stuit begint de bewolking nou aardig op te lossen, als ze dat in het watergebied wel wat langer worden. Dan hebben we vanmiddag geregeld zinnen en er zit eerst nog een zwakke matte eerste wind. Kunnen de temperaturen nog omheen vliegen naar zo'n 22 graden op het waterland, dat zo'n 26 graden meer de provincie in. Van de middag komt er nog een matige, soms even krachtige matte wind. Maar de eerste wintersteen. Jong is ik nog wel even noffelijk, want jong om noord zien is ik altijd 20 graden. Vannacht neemt de bewolking betaal uit de heel wat diezig. Morgen al gauw weer vol op de zinnen. En dan mooi noordelijke wind lezen de temperatuur om de 20 graden per waterland. Dat ze 24 graden meer de provincie zien. Dus dit een matige noordelijke wind. En in de nacht hebben we dan weer temperatuur om de 15 tot 16 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Van Tolve ont Ieroren
5: bij Omroep Friesland.
6: Noe Friesland.
7: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Zieke of handicapte bank en een joert op de vleerbasis van Leeuwen voor I&D piloot wezen. De stichting Hoogvliegers giet het hele jaar Vleerveld model om Bern, een ondervinding jam die ze neerwerfeert te zullen. In de laatste 20 jaar had ze op deze wijze al 14.000 Bern een mooie dij bezwaren. En joert is dus in Leeuwen. Verslaggever Jantine Weidenaar, die is direct bij. Jantine, een goeie middag.
8: Hey, goeie middag.
0: Ja, wat vond er de belip in op dit stuit?
8: Nou, van alles en nog wat. We staan nu bij een van de hangars. En op dit stuit komt krijgt een van de vleertuigen aan. Ze zien wat vertraging van de moor. Want nou, is dat in het Waarburgt wil je het weer wat diezig, wat bewolkt. Net alleen hier, maar ook bij de oren vleervelden dat ze bij komen moesten. Dus ze staren gewoon, komen de vleertuigen hier aan op Leeuwen. En ik zal net voor dadelijk vragen wat voor vleertuigen altijd binnen. Want Koenraad Balt van de organisatie van de Stichting Hoogvliegers. Kun jij ze identificeren wat hier nu staat?
9: Nou, dit zijn, ja, wat er net geland is, is een Cessna, een klein vierpersoons vliegtuigje. Wat daarnaast staat, weet ik niet precies. Met twee motoren vliegtuigje, ook vier persoons. En daar gaan de kinderen straks in meevliegen.
8: Ja, het zijn kleine vliegtuigjes. Er zijn heel veel kinderen. Hoeveel kinderen zijn er vandaag?
9: We gaan vandaag 60 kinderen een onvergetelijke dag bezorgen.
8: Ja, en er wordt gezegd, ze worden piloot voor een dag. Hoe letterlijk moeten we dat nemen?
9: Ja, hoe letterlijk moet je dat nemen? Als de kinderen in staat zijn, dan mogen ze onder begeleiding van de piloot zelf ook even sturen. Als dat echt kan. We hebben natuurlijk ook kinderen die een aandoening hebben die dat helaas dan niet kunnen. Maar als het mogelijk is, mogen ze ook zelf even sturen onder begeleiding van de piloot.
8: De sfeer is goed. Dit zijn bijzondere dagen. Jullie doen dit al jarenlang. Jij als vrijwilliger, wat maakt het voor jou zo leuk om dit te doen?
9: Ja, als je ziet hoe blij de kinderen zijn en ja, de glimlach die je krijgt, de dankbaarheid die je krijgt. En, ja, hè, en dat we dit in samenwerking met Defensie hier op Leeuwarden mogen doen, dat geeft zoveel voldoening. Dat is onvergetelijk.
8: Daar doe je het voor. Ik ga snel even kijken bij een van de kinderen die mee mag. Die zit nu, Jacob, die zit in een hele mooie wijn van de Koninklijke Marechaussee achter het stuur. Stijn, hoi. Ja. Goedemiddag. Wat ben je aan het doen?
10: Aan het autorijden.
8: Aan het autorijden? En in wat voor auto zit je?
10: Politiewagen.
8: Hoe stoer is dat?
10: Super stoer.
8: En wat ga je nog meer doen vandaag?
10: Vliegen.
8: Vliegen? En heb je al gezien de vliegtuigen? Welke zou je willen van de twee die er nu staan?
10: De blauwe.
8: De blauwe is wel mooi, hè?
10: Ja.
8: En wie mag er dan mee?
10: Mijn moeder.
8: Je moeder. En want je bent hier met je moeder en wie nog meer?
10: Mijn vader en mijn zus. En
8: mogen die dan niet mee?
10: Mijn vader niet. Misschien mijn zus.
8: Durft je vader niet?
10: Mijn vader durft niet.
8: jij wel, hè?
10: Ja.
8: En misschien mag je daar ook wel aan het stuur. Zou je dat wel durven?
10: Ja.
8: Je bent volgens mij heel, heel erg veel zin in. Ja. En wat ga je nog meer doen? Want ik zie ook nog allemaal andere dingen. Ben je al in de helikopter geweest?
10: Ja.
8: Hoe was dat?
10: Superleuk.
8: Wat heb je daar mogen doen?
10: Ik ben wel boven geweest op die ding.
8: Oh, en heb je ook met de mensen gesproken? Je hebt nu ook een hele stoere manier naast je zitten. Wat vertelt die allemaal?
10: Ik heb veel dingen over die wagens.
8: Oké, okay, even kijken, die stoere meneer ernaast. Hoe is het voor jou om dit te doen op een zaterdagmiddag?
5: Nou, voor mij is het een hele leuke middag. Ik kan heel veel mensen heel veel dingen vertellen over het mooie vak wat we doen. En alle jongens zijn ook hartstikke, en meiden ook, zijn ook natuurlijk hartstikke tevreden met wat we allemaal vertellen en zo. Heel enthousiast en daar krijg ik ook heel veel energie van.
8: Ja, dat snap ik wel. Hey, heel veel plezier. Ja. Ik zou niet wegrijden met deze auto. Heb je al gevraagd of de sirene, hebben ze een sirene in deze auto?
10: Ja.
8: Heb je al gevraagd of die aan mocht?
10: Mag die aan?
5: Ja hoor. Mag je even op die knop drukken?
8: Dan geef hem op een knop. Oh! Hey, veel plezier Stijn. En dan geven we nog even waarom, want dit wordt natuurlijk bij de vleerbasis dien. En dat kind net Samar, want net elke nieuw mooi Samar natuurlijk is de basis op. De feestje werkt het mooi om deze hoogvliegersdagen. Peter de Jong, commandant. Ja, waarom doen jullie eigenlijk mee aan deze dag? Want ik zie hier ook heel veel personeel. Het is voor jullie een extra dag als het ware.
6: Het is voor ons inderdaad een werkdag. Maar volgens mij heb ik hier net Koenraad horen zeggen dat er 60 redenen zijn om hier te werken vandaag.
8: En die 60 redenen, heb je al met een paar mensen gesproken?
6: Ja, ik heb een heleboel al gesproken. Ja, dat is, je ziet mij de hele tijd rondlopen. Ik probeer alles te coördineren. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Dus dan kan ik inderdaad met de mensen, maar ook met de kinderen even in gesprek gaan. Ja.
8: En is het al lastig om het personeel klaar te krijgen om zo'n dag te organiseren? Want ja, het is een zaterdag, het is prachtig mooi weer.
6: Nou, dit is wel de makkelijkste taak van een commandant. Normaal moet ik ze inderdaad echt nadrukkelijk aanwijzen. Hier heb ik eerder vrijwilligers dan dat ik een datum van uitvoering heb. Dus dit is de mensen na vandaag zeggen ze van zet mij maar op een lijst voor volgend jaar. Dus dit is een makkie voor een commandant.
8: Nou, wat kunnen jullie bieden hier op de vliegbasis? Natuurlijk ook al de beleving, want de meeste mensen komen hier niet iedere dag. Hoe ga je daarmee om als commandant?
6: Ja, die is divers. Want ik hoorde net van de vliegers, die willen dit heel graag in hun logboek hebben. Nou, de kinderen die worden piloot voor een dag. Dus wat dat betreft, en de mannen van mij, ja, die vinden het geweldig om die dag te bezorgen. Dus wat dat betreft is het intent is voor iedereen anders. Maar ik zie alleen maar lachende gezichten.
8: Zo meteen gaan ze mee in de vliegtuigen. Er zijn geen vliegtuigen van Defensie bij, hè, waar ze in kunnen.
6: Nee, er zijn geen vliegtuigen van Defensie bij. Wij zijn alleen maar gast hier vandaag. En we bieden het platform aan. En ik ben ook platformcommandant. Dus vandaar dat ik ook hier aanwezig ben.
8: Toch daar binnen in de hangar nog een F-16. Daar mogen ze wel even in.
6: Ja, er staan nog twee F-16's voor opleidingsdoeleinden. Voor toekomstige monteurs. En daar mogen ze uiteraard keurig in kijken. Ja hoor.
8: En hoe gaat dat? Want ik zag u al rondlopen. Hoe groot zijn de glimlachen in de F-16?
6: Nou, hartstikke groot. Ja, ik was toevallig toen jij me spotte, was ik inderdaad met een blinde jongen bezig. Ja, die moet gewoon erin zitten en voelen alle knopjes, zodat hij ook een beeld kan vormen van wat. Ja, hoe ziet zo'n F-16 aan de binnenkant uit? Maar je ziet, er worden alleen maar foto's genomen. Ja, dat is, al ga je in een stilstaand vliegtuig zitten, nou, dat vinden ze prachtig. Ja hoor.
8: En foto's nemen, normaaliter op zo'n vliegbasis is alles heel erg beperkt, maar dat mag gewoon, hè?
6: Ja, ik heb begrepen van de specialisten, want ook daarin laat ik me leiden dat er vandaag overal foto's genomen mogen worden. En dat is toch prachtig. Anders moet ik tegen de moeder zeggen, nee, hier mag dat niet. Ja, die ziet de zoon of dochter met een enorme glimlach in een vliegtuig of bij een Apache staan. Gewoon foto's nemen, dan past het ook, dan heb je ook nog een mooie herinnering aan deze dag.
8: Kijk, Koenraad, de dag is met iets wat vertraging begonnen. Hoe laat mogen de eerste kinderen hun pilotenbrevet halen?
9: Nou, de piloten die nu binnen zijn gekomen, die worden even gebriefd door de luchtverkeersleiding. En zodra dat gedaan is, dan gaan ze de lucht in.
8: En in Friesland, waar kunnen we ze zo meteen zien?
9: Ja, voornamelijk in Noord-Friesland. Dus zie je een klein motorvliegtuigje, zwaai vooral even.
8: Ja. En ik neem aan, jullie gaan blijven allemaal op de grond. Hey, jullie gaan niet mee.
9: Nee, wij blijven gewoon met beide benen op de grond staan.
8: En blij daarmee? Of had je misschien Citiclim zelf ook nog wel even willen vliegen?
9: Nee hoor, ik geef graag mijn plekjes aan de kinderen. Dus wij blijven mooi op de grond en de kinderen mogen in de lucht genieten.
8: Tjug. Ja, het is nog even wachtje dus van dat die eerste ben echt de loft ingaan. Ik zie Stijn al niet meer. Die is uit de Marseille-autodraaf, Jacob. En ik denk dat die richting de spuitauto van de brandwacht is of toch nog een keer de Apache. Of de patat. Ik jij hier van de commandant dat Rick patat is. Nou, het feest kun je net op. Dus geniet ze hier van die 60 ben die hier voor ieder piloot worden. En mochten ze een van die vleertuigen dus zien, ik zou even zwaaien. Misschien even een foto maken, want het is toch wel een hele bijzondere dag.
0: Hartstikke mooi. Hiltine Wijnaar op de vleerbasis in Leeuwarden. Dank u wel. De politie is vannacht bij een politiehond in actiekam in Kortse-Tiller na een melding van een mogelijk stekincident onder Tillerborden. Daar had ik melden dat een van de belustenden mogelijk een vuurwapen hier. Deze persoon is ontroffen in een hoes bij Oremeesten. De politie had alle onwijzigen naar boeten hellen en fouilleert. In het hoes vond de politie 2 balsupistolen. Die ben in beslag nam. Het is net bekend of er in die sprake weer van een stekincident en of er in mijn oorhouden is. De Eredij is de Orenet en de deel benamelijk voor Ivan Henstra van Cambuur. De njontjerige Seruustefeester zou eerst naar elke dag verheerd worden. Maar speelt het nou hield het meer bij Cambuur in de basis. Zeg ik bij de besleppende wedstrijd in Rode ZEC. Juist de midje dit Cambuur met 2-1 woen. Het lijkt erop dat Henstra zijn debuut bij zichzelf in de Eredivisie en hij zocht er niet uit.
11: Ja, natuurlijk. Van jongs is natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen. En dat is dan bij Cambuur... promoveerst en dan dit seizoen in de Eredivisie, maar speel je daar. Ik heb ze alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel plotseling zien.
0: Een automobilist had vanmorgen een bocht op de Oris op de hek om Leeuwarden naar Marsen mist. Hij rekken van de dijk en eindigen in een greppel. Brandwachtmeester en ambulancepersoneel hebben eerst de help verleend. De bestuurder is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Dadelijk in Noord Friesland. Het is naast 10 jaar geleden dat het lippen van podiumbist Ted Roosendaal toch een stom ongelokje op de kop kwam te steken. Ze gleed eruit op een glijdstoepje en voel efteroer met hollen op een stem en de gevolgen wien de grut. Weer het naar de muziek en die is van James Morrison.

0: James Morrison en A Wonderful World. Het is nu 8 minuten voor Jalvien. Het is naast Tsien en Lien dat het lippen van podiumbist Ted Roosendaal toch een stom ongelokje op de kop kan te zien. Ze glieden uit op een glas troepje vol efteroer meierhollen op een stem. En het gevolg wie een hersentrauma. Serieuze skeeën on het brein. Ze liepen jarenlang in het zuster. Ze kon geen prikkels veneren, hier geen energie en hier pine. Ze lei hele dagen naar bed of op de bank.
1: Maar de gedien tegen een zinnenbril op, die het echt dus nul, niks, geen enkele prikkel van boeten meer verdragen kan. Dus er is nul aanleiding. En ik is net zeggen, ik lees even een stukje, of ik luister even een stukje muziek, of ik praat even mee in, of ik bel je even mee in, of ik app even mee in. Nee. Gewoon helemaal niks, jarenlang. Dat is gewoon echt, dat 16, ja, dat 16 een feenzen is en het werd net uitkist. Hè? Dus dat, en continue pine, hè? Dus het is dat er niks, er is nul aanleiding, maar het lief zelf is ik alleen nog maar een bron van pine. Dus er wie ik nergens een moment van dat het er even net wie, het wie gewoon altijd. Dus ja, dat is eigenlijk, dat kist net mijn leven. Nee.
2: Ik kan me net voorstellen hoe ze dat terugkomt.
1: Nee, ik zelf ook net. Die man bij de neurofeedback zei... hast gelok met die karakter, want dan past hij heel makkelijk om. Ik ben een heel flexibel...

0: Ja, dat is proberen in het hier en nu te blijven. Ik hier ingelokt dat weer dat ik kon ik niks nijs leren of zo. Hè? Dus ik hier het gelokt dat ik al mediteerde in Londen en zo, wie ik daarmee begon. Dus ik kon was soms, hè, dat weer het enige wat ik kon, eigenlijk weer een continue meditatie die hier, om steeds maar weer in alle pinnen toch in het hier en nu te wezen. Dus dat zit in hele simpele dingen. Dat zit in een slokje koffie, pril de koffie, dat is lekker warm, de smaak. Dat houdt me erbij. Gewoon in het hier en nu, net vooruit, net waarom. Ik kon ook voorkomen dat ik in een continue staat van paniek of wanhoop, dat wie er vol is. Maar op momenten, en dan daarna kon ik wel weer denken, oké, ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier. Nou, zo kwam ik erop.
1: En we kennen Dino als presentator, hè, bij u, bij Omroep Friesland van Op en Uit. De dostwerf van alles. Maar wat heeft het mij daar dien als persoon, als Ted?
0: Ja, dat is natuurlijk een diep trauma. Hè. Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na, het is een levensbreuk. Hè. Dus, en die is diep en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had. Maar ik had ook de compassie met mezelf voelen om ook net voor te hellen wat het kassen had. Hmm. En dat meisje zei ze, ja, maar dat was nou, hè, en de buskranische kraaltherapeut en al. Het gaat zo wezen, maat. Dan denk ik altijd, doe gast zij iets net mij maken. Want dan zoest dat nooit, zei ze. Want het kost ik ontzettend vol. Het was kwetsbaarder, fysiek en emotioneel ben ik gewoon echt kwetsbaarder als vadertiet. Mijn batterij is volle gouden leeg. Het huisje, boompje, beestje is net kaams, hadden we het betocht hier. En er is heel veel in het leven wat ik net meer ken, wat ik wil koeën. En dat is verdrietig. En dat is soms nog steeds jammer. He, en die viel ik ook. Dus fysiek en emotioneel trauma, als dat heftig was, had het een hele protte kassen. Ha ik dan ook nog het vermogen als mees om te zien, wat is er in die beheining te leren? Ja. Die haar gelukkig gek. Dat zit in mijn karakter. Daar zit mijn levenskracht en levensenergie en lust in. Dat ik ek in dat tjuster leren wil.
2: Dat is Ted Roosendaal. Morgen in het Simmerpeteert van Bureau de Vries. Hier bij Omofficiel op de radio. Vertelt de volle wietweidiger hoe dat iedere moment dus dat haar hele lippen ja, eens oer hoop hellen. Dat is motormiddag tussen Tolvenien tegen neer bij Omroep Friesland. Race van Geest, Bonte Bok of Hilpen, neem maar een plak. En er is dit hier een all-time festival. Ik Joert en Jantine Akkerman weer erbij. Dit keer in Nederland. Verder dadelijk het waard met Jan Jonkman naar het Nijs van NOS.
3: De Stijl binnen Trint.
4: Kleine tipje vaker bij, jongens.
5: De Swutensmart.
6: Ja, dan is het gewoon een genot.
7: De Manning ziet op scherp.
8: Ik zit elke dag bij zijn bek.
9: Vreed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
10: En Omroep Friesland is erbij.
11: Ja, dat is echt fantastisch.
9: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
12: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
19: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
20: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller.

0: Müller Museum.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Half 1, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje, afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is een ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen in kaart te brengen. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt dat bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. Dan is weer nog in het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zullen we ons soms zien naar zijn steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
7: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede, Oppenjouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje, Oppenjouwer.
6: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet,
5: zit gemak Oppenjouwer, des is goed.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: No in Friesland.
10: Jacob Stelwagen.
11: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
12: Al 25 jaar lang iepen je keuzes op het beeld harden workrompers voor de slikwerk atelierroute. Dit weekend nog er weer meer dan 40 keuzes om mij. Het Waarburg nou, Jan Hoekman, een goeie medie.
13: Ja, Jacob, ik een goeie medie.
12: Ja, voelde bewolking wat het nekkig, maar uiteindelijk kwam je in de louter zinnen er toch nog mooi bij.
13: Ja, daar lag een heel groot gebied met bewolking, die lag over de provincie. En dat lag zelfs dat de grens van Duitsland. Het lag nog starig wat op vanuit het eerste bij. En dan had de zinnen van medievrij spul. Nou, de bewolking die lag nog op de grens van Friesland en Grensland. Dus het komt heel starig, want komt het dus kant op. Er is ook al eens even een glimpje zinnen erbij. Maar de temperatuur, ja, die wind van een mooie wind nog heel noffelijk om boeten door te wijzen. Want om 12 uur werd je in Egmeriep 18 en een hele graad, 90% vocht, dan wordt weer zo'n 19 graden. Bakkenveen zijn 18 en een hele graad de pijn. En gisteren zit hem 19 graden en Kwijm die zit nou krek. Dat is een 20 minuten letter. Wie het er alleen bij op 22 graden. Nou, van een midden krijgt de stenen steeds meer ruimte. Als ze er natuurlijk nog wat stapelwolkjes bij zitten. In het maatelijke kustgebied zit dat wat droger wijzen. En dan van een midden, maar in de zinnen, dan kunnen de temperaturen nog omheen vliegen. En als zo'n 26 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Tot zo'n 22 graden op het Waadeiland en het noordwestelijk kustgebied. En omdat de lucht dan ook nog wel vochtig is. En er zit ik aan even een dipje in de wind. Die nu nog uit het noordeesten waar komt. En dan viel dat ik even wat neer aan. Nou, de wind die doet het dan van midden even wat rijstig. Gewoon om letter van in de midden weer om te halen tot matig tot krachtig en dan krimpt hij even naar het maat de eerste taal. Jong is de eerste ook nog lang noffelijk, is om oeren te zingen, dat is ook altijd naar zo'n 20 graden. In het kustgebied waar wat meer bewolking heerst, not, dan ligt de temperatuur wat leger. En letter dan loopt de bewolking vanuit het maatwaai weer wat richting het zuiden. En dan hebben we vannacht, dan is het weer wat bewolkt, wat skier, wat diesig. Hebben minimum temperaturen vannacht tussen 12 en zo. Nou, van zo'n 14 tot 15 graden, dan hebben we noffelijke nachttemperaturen.
12: Ja, dus bewolking vannacht, maar we moeten lang wachten tot de zin erbij is?
13: Nee, daar hoeven we zo lang net op te wachten als je hoort, want we hebben morgen dan hebben nog wel even wat last van wat deze. Als de zin opkomt, maar dat wordt al grap verbaand en dan is de zin de hele dag er mooi bij en dat zal dan niks aan bloeien. De temperaturen, die liggen wel correct wat even wat leger. De wind die gaat wat meer om naar het Noordentaal en komt wat koelere lucht van de Noordzee. De wind die is ik matig en dan hebben we temperaturen van zo'n 21 graden op het Waadeiland tot zo'n 24 en misschien de 26 in het eerste en het zuideesten van de provincie. Dus dit is het algemene een matige wind die in de letter in de midden nog eens even bij wat krachtig worden kennen. In de jong en in de nacht klettert het dan weer op en dan hebben we in de nacht de temperaturen van zo'n 15 tot 16 graden en in het warm pad van de nacht neemt de bewolking ik al wat aan.
12: Ja, dus volop zin, meneer Friesland, hield ik voor de dagen erna.
13: Ja, de man die te morgen moet het dan weer even op gang komen. Dat leek het wel wat op Joert. We starten dan ik bij mijn soort bewolking. Misschien zou er uit de bewolking even een heel lief dripje reinvallen kunnen. Het stelt net een soort voor. Maar dan jelwaai de morgen, dan komt de zin er ik al weer bij. En dan mijn matige nat eerste wind rinnen de temperaturen nog weer op naar zo'n 4, 26 graden. En in de nacht hebben we temperaturen van zo'n zandje tot 18 graden. En als we dan naar deze wensje nou een tongetje keer er ik hard voorbij pakken, dan is het vol op zimmer. Maar zijn temperaturen van zijn 26 tot 28 graden. De Waadeilanden zijn wel even wat onderbloeien. We zullen dus hier de matige, soms krachtige, naar het eerste wien. Ja, en omdat die wien wat meer eerstelijk is, komt er ook wat warmer lucht dus kant op. Dat hebben we dan noffig, dan is het echt vol op zimmer. Nog geen tropische, de 30 zilver krek wel net berikken, denk ik. En dan in de nacht, dan hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden. Nou ja, sageervetje, we hoeven jood en de komende dagen. Het is net te breken, het raand vanzelf wel.
3: Nijs, sport, ware muziek.
0: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

Puttenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad. Ik krijg soms wel eens wat een

0: toveren.
1: De Luwele Tango Vintage. En Pieter Wilkes. Het is een origineel uit 2003 van Jos Hollander. En die ken je misschien van Irish Stew. Race maar eerst Bolte Bok of Hielpen. Neem maar een plak. En er is dit hier een oldtimer festival. Het festival met prachtige Cadillacs, enorme vrachtwijn en andere landbouwtrekkers groeit in populariteit. Joet is voor de vijfde keer het festival in Nijlân. De familie Kok die riet er alle jaren mee in Colondaneta om der alle trekkers sjen te litten en harden de eer nu te sjen. Verslag jou, Jantine Akkerman, wie van de moon op een paard om met de familie en vrienden naar Nijlân te rieden.
2: Klaas Kok, wij staan hier bij jou op het hier. Ik zie hier alle je trekkers, een oranje, een blauw, een groen, van alles wat, zeg maar. Ja, ja. Waar ben wij hier, Joet?
3: We zijn hier, Joet, in Verwaarden. En wij gaan direct naar Nederland, naar de Oldtimer Day. En ja, we verzamelen hier. We hebben hier een groep in Warkum en Verwaarden en omstreken. Een appgroep. En dan geven we machinaal een meest verzamelen we hier. En dan geven we die Oldtimer Day over het oude.
2: Maar hoeveel trekkers ben je hier nou aan?
3: Oeh, dat weet ik al eens aan het hier. Ik denk zeker 10, 12, zoiets, ja.
2: En welke trekker of trekkers binnen van jou?
3: Die Fartson, die Belaris, en daar zit nog een Fartson, en daar zit nog een. En die ben al hier van huis. Zie?
2: En waar zullen er op rieden dan, Joet?
3: Mijn schoonzoon op een, en ik ben zelf op die. En mijn zoon gaat op een. En nog een maat van mijn zoon het in je van u te broeken.
2: Wat is nou de mooiste trekker van jou die je zit?
3: Die zit er binnen.
2: Die man net mooi, joh.
3: Die rent op benzine. Dat wordt niet te duur. Tje, nee, ja, nou, dat is voor de mooiste. Die heb ik wel eens mooi hand op elkaar. Maar ach, die diesel dat rent nog een keer. Maar dat is...
2: Je verneem ik wel dat die oldtimer dagen heel iets populairder worden, Alex. Er ben heel iets meer. En ja, mensen wil toch graag oude trekkers op haar evenementen hebben. Waar komt dat toch, denk je?
3: Ja, misschien de hangende nostalgie van vroeger. Maar ik de hobby. Nou, daar ik wel sleutelen en een beetje aan de gang te houden. En ja, ik vind het, ja, ik heb het altijd al gehad. Ik heb al meer strijden hier.
4: Ik ben Aten Hofstra, de organisatie van de Oldtimer Day. Mooi naar vier woorden. Freun, Oldtimer Freun, zeg maar.
2: Dus zoals mooi Freun, doen wij dit. Is dat ik mooi een Freun zou ontstaan?
4: Ja, ja, wij gingen altijd evenement nou. En ja, toen in de coronatijd weer niks. En toen hebben we het idee om dit te beginnen. En dat is heel goed uitpakt.
2: Nou, dit is de vijfde keer dat je hem dit doet. Dus het bevalt wel goed.
4: Ja, zeker. Ja, ja, maar als het goed gaat, dan moet je trots zetten. Dus ja, dat doen we nou. En het wordt alleen maar meer, dus een groeiende evenement.
2: Teunis Kok, joh, binnen de hart van Klaas. Ja, jouw hele hobby, mooi trooien onder de been.
5: Ja, ja, dat is in ieder 35, ja, misschien wel haast 40 jaar begonnen. Ja, ja, maar, ja, eerst mijn trekkertje dat we vroeger hand gingen. Dat heb ik weggekocht. En nou ja, goed, en er kwam steeds meer bij. En dat is ook altijd wel gezellig om net zo'n soort van dingen te gaan.
2: Ja, want Jim ging wel vaker naar dit soort oldtimer.
5: Ja, ja, ja, ja, want ik ga naar een auto van 50 jaar oud. Dat, dat heb ik met de trekker te vieren in mijn auto. Ik hou van al wat spul. Ik van al wat spul. Hoe tijd besluit een motor in te zetten.
2: Nou, worden oldtimer dagen heel iets populairder. Er komen heel veel meer bij. Je moet zelf ook in organiseren.
5: Ja, met je, ja, met je, ik, ja, dat wordt steeds populair. In het pul wordt ik steeds schaarser en juder. Ik kocht mijn eerste trekkertje van zo'n 100 gulden. Nou, ik wil me dat kepertje er niks meer voor. Nee, en dat is juist altijd populairder wordt. Ik ben de vrachtauto's.
4: Ja, ik denk dat de jeugd dat ik weer oppakt. Dus ja, dat is toch wel... ja, ik weet het net. Het is een spul. Het is raar elektrisch. En dat echte mechanische spul waar je zelf nog de sleutelen kent. Ik denk dat het heel populair is. Ik ben de jeugd zelf sleutelen. Dat ze dat heel mooi vinden, denk ik.
2: Je bent in ieder geval nog net van plan om je mooi op te houden.
4: Dat is het plan net. Nee, we hebben nog vier weer. En ik denk dat er zeker nog vier bij komen.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Und ihr nur
6: Neue Friesland.

0: Sting en If I Ever Lose My Faith in You. Al 24 jaar lang hier in je keuzes op het beeld Hardenwerkrom dus voor de Slikwerk Atelierroute. Dit is een doch er werd meer dan 40 keuzes om mij. Een van Harden is Fred Tolen, die het meer dan 20 jaar lang uit Noord-Holland wij naar het noorden van Friesland verhuizen. Waarom het beeld zo populair is onder keuzes, dat leidt Kirsten Zwijnenburg uit. Zij is de organisator van die Atelierroute.
1: Nou, je had op een gegeven moment de mechanisatie. Dit was allemaal natuurlijk landbouwgebied. En al die kleine huisjes langs de dijken waren de arbeidershuisjes. En die werkten op het land bij de boer. En toen kwamen de machines en de arbeiders waren een beetje overbodig. Dus veel zijn er toen geëmigreerd en verhuisd naar Eindhoven en de industrie en zo. En die huisjes kwamen leeg. En toen is er nog over gedacht om ze allemaal maar te slopen. Maar toen waren er een paar Amsterdammers die had het ontdekt. En zo kwamen de Amsterdammers, de import, hier terecht. En veel kunstenaars die dus voor weinig geld een leuk huisje, vaak met een grote schuur, geschikt als atelier. En zo zijn ze hier komen wonen. En gebleven.
2: Hoe komt het dat deze omgeving dan zo inspirerend werkt voor al die kunstenaars?
1: Het is vooral de ruimte, de rust. Maar het landschap is ook heel artistiek, zeg maar. Er zijn ook kunstenaars die echt gericht zijn op het geometrische vormen. Nou, dat vind je in het landschap ook terug. Maar het is vooral de ruimte om creatief bezig te zijn. Dat is hier.
2: Ja. Fred Tolen, u bent hier al 35 jaar actief. Ja. Wat voor werken maakt u allemaal?
3: Gestudeerd in Den Haag, op de Academie in Den Haag. Heb ik een grote liefde voor het landschap gekregen. Dus het is niet verwonderlijk dat ik hier terecht kwam. En dat we dit huis zagen met dat uitzicht. Je kan als Amsterdammer gewoon niet voorstellen dat hier niet binnenkort een flatgebouw komt of zo. Maar het is altijd zo prachtig uitzicht gebleven. Toen ben ik hier gaan landschap tekenen, schilderen. Ik heb een keer de Beeldse Cultuurprijs gewonnen omdat ik alle boerderijen die hier zo klassiek met bomen omringd in dat woeste landschap staan. En die ben ik allemaal gaan schilderen. Ben ze allemaal gaan bezoeken hier in de buurt. Vond men hier natuurlijk ook een ontzettend, op het landschap van het beeld gerichte actie. Ik wandel heel graag op het Noorderleeg hier, bij Zwarte Haan. En dan zit ik ook altijd te tekenen, een schetsboekje bij me. En dan krijg ik weer ideeën. Het stopt nooit.
2: Ja. En dit weekend komen allemaal mensen bij u over de vloer. Want het is Slikwerk Atelierroute. Ja. Ja, hoe is het om uw atelier even open te stellen voor het publiek?
3: Dat is ontzettend leuk, maar ook vermoeiend natuurlijk. Maar ik vind het gewoon leuk om mijn werk dan weer eens te laten zien. Het atelier is dan een beetje opgeruimd. Ik heb nu echt werk uitgekozen. Nou, daar kan ik her en der wel wat over vertellen. En je kan tegelijkertijd kijken. Het is groot en klein. Dit is echt even een soort galeriebezoek. Atelierbezoek, galeriebezoek. Het wordt echt tentoongesteld.
2: Een beetje leuk, denk ik, al die aandacht die er dan even is voor al het werk hier en ook vooral van u.
3: Het is allemaal zo verschillend, die mensen. Sommigen die zijn zelf schilderen en tekenen en die willen dan alles weten over hoe je dat doet. Andere mensen zijn geïnteresseerd in wat je hebt gemaakt, waar het vandaan komt, waar je staat en hoe ik dat bedenk. Nou, en ik ben ook benieuwd hoe er nu op die grafiek wordt gereageerd. Want dat is eigenlijk weer heel iets anders dan wat ik altijd heb laten zien.
2: Ja. Het is ook een beetje dus uw werken die u heeft gemaakt, een beetje experimenteel zijn, een beetje testen bij het publiek.
3: Nou, testen, het is meer. Het is gewoon. Het is heel anders, hè, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is ander werk en dat vind ik dan leuk om daar ook over te vertellen. Je hebt altijd mensen die heel erg geïnteresseerd zijn en die echt ook van alles willen weten.
0: Een bijdrage van dus collega's van Streek Omroep Zilt. De atelierroute, maar ik zei ze, is intussen begonnen. Je hoort hem al binnen het warden van de atelier. Je hebt intussen al woedemaars en 4 woorden middies.

0: De Kik en de Zomer en jij.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het is nu, we zijn in Friesland, dus dadelijk. Zoende in Friesland, ja. Geert Vertuin, een goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Jacob, ja zeker. Nou, we hebben er weer zin aan, we zitten weer helemaal klaar voor, wat een krijwal. Het is natuurlijk een voorspelbaar verhaal, maar Bonnie Tyler is verstoord. Dat is natuurlijk een icoon in Nederland. Er komen fysiekjes voor binnen, wij lezen die berichten wel, maar ik ga zelfs ze vrij west om even een heel bijzondere opname van Bonnie Tyler op te zieken. Die zullen we draaien in het pronkje, maar dan nemen we die berichten wel even mee. Maar dat hoort er net bij de bloemers. Ik zou zeggen, Freek heeft een lekkere plaat onder dieren, 60, 70 en 80. En wij draaien hem 0 20, 24, 21, 21 of de app van de Omroep. We hebben rondplak voor de muziek. Dus wees welkom. We zijn er dadelijk. Zo een paar minuten.
0: Oké. Okay. Succes en vooral een soort willen. Dit weer nou in Friesland. Techniek Boente de Bruin. Mijn naam is Jacob Stijlwagen. Graag ontmoet een keer. Dag.
1: Simmer in Friesland. Bist al op vakantie?
3: Doeg de groeten op de radio in Goeiemiddag.
4: Pieter en Aukje hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Ex speciaal voor Beppetine.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0520 4 Ian Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemiddag.
3: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat hoors als een kaart.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Personeeltekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Sneeuw in Friesland.
25: My Geert van Tum.

0: Jongetje 1260, een hit voor de Contours. Maar het noemen we wel een geweldige revival voor zelfs een jongetje zo'n 80 in de film Dirty Dancing. Och, wat een heerlijke film weer dat. Do You Love Me?
1: Friesland.
0: Jawel, dit is Sneur in Friesland. Het is half juli 2026. Het is 8 en hele minuut door Ienen. En de game van los, maar 4 uren lang nostalgische radio. Wij draaien alleen nog maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Wij nemen hem alles Sneur de middags maar op een muzikale reis terug die decennia. En we doen dat in combinatie met orenzaken. Zoals bij Gliek-Jan Jonkman, die het om Lieke nog om Jelwe Suizen maar het Wiekoin Waberjoch komt. Maar die muziek die slacht altijd van master op in dit programma. We krijgen weer mooie platen in de Simmerrubriek De Simmer Single. Waar wij weer een schitterend pronkje in aanbieding. En daarin staan we mooi een bijzondere plaats stil bij het versterren van Bonnie Tyler. Nou ja, ik zou zeggen op deze prachtige sneutemiddie. Het is hier en daar nog wat bewolkt, maar de zinnen komt er terug. Het weer waar en waar. Vertel u waarsbist, was dost. En doch er vooral die favoriete plaat uit de jaren 60, 70 en 80 bij. Dat kan een plaat wezen voor die zelfs, voor een oor, samar of mooi een bijzondere reden. Vertel u die herinnering uit hier. En het kan al jaar, wij binnen er gek op. Geen mooi is mooi. Op muzikale reis via 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Op broek de app van Lommerop. Dit is ons seizoeren op radio, televisie en internet. Sneun in Friesland. En jongens en famkes hier in de studio. Heb je menig idee wat het wordt? Borokito budget? Ezeltje. Het is net persoonlijk bedoeld, Jansi. Neem me niet kwalijk. Het is echt een letterlijke vertaling. Jongetje, interessante. Borokito van Terret.

0: que tú, vos un riquito como tú. Que no sabes la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que tú, y vos riquito como tú. Que no sabes la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú. Que tú, y que tú, y vos riquito como tú. Que no sabes la junta, vos un riquito como tú. Y yo sé más que yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Que no sabes ni la voz, borequito como tú.
1: Matthew Wollen, ongelooflijke dikke shimmerhip. Perret uit Spanje. Hij komt echt uit Spanje. Ik dacht eerst even, misschien is het wel een ambitie. Een parodie, zal ik maar zeggen. Maar dat is het absoluut net. En Borrequito, dat zit inderdaad voor ezeltje. Van Perret. En ik zei er nog maar een keer bij, want oor krijg ik geen versnapering bij de koffie. Het is net persoonlijk bedoeld, ja. Het is helemaal net.
2: De Shimmer-single.
1: Ja, het is tijd voor de Shimmer Single. In de Shimmer-periode dan draaien wij Shimmer Singles. Dat is een nostalgische rubriek die dus rondbrengt in de Shimmers van lang verleden. Dat doen we net maar één plaatsje. Nee, dat doen we twee keer mooi een dubbeldraai. Uit de hitparade van doen. We komen uit in de week 28, dezelfde week als nou van Jontje Jinnen Santig. En in die week op nummer 5, Oh My Darling, Helena van de Walkers. Als ik dat zei, dan zei het Jaap Scheffer, mijn zang van Jean Innemee. Dat is wie, Jaap. In de Sister Griff nog wel een boel bijzonderheden bij hebben, maar die draaien we dadelijk al. Maar nou eerst de nummer 8 van die wieken. En dat is ik een hele mooie klassieke plaat. Ze is Lobo. Me and You in a Dog Named Boo. De eerste plaat in de Shimmer single van deze week. Lobo is hier.

Mooi, hè? Hoppa. De Walkers. Letterkamer René en daarmee direct nog bij. De Walkers. En doen we het weer een beetje oorrepertoire. Maar dit is heerlijk, hè? Uit 1971. En de band die hier succes met Oh My Darling Helena van de Walkers. Want de week 78 van dat hier stier die dus op nummer 5. En daarvoor Me and You and the Dark Main Boo van Lobo. Echt zo'n heerlijk significant plaatsje uit 1971. En er bleef eventjes bij, want Johan nu de 10 jaar. Hij is er weer als een van de eersten bij. Die wil ik naar 1971. Hij zei: hoi Geert en my workers. Van jou graag deze Nederlandstalige plaat van Herman Lippinghoff met een karavaan uit 1971. Voor alle mensen die er weer op uitloeken, maar de caravan, zo zei het Johan uit de 10 jaar. Het is vakantietijd, hè. Hij docht het net al in, Herman Lippinghoff. Kwam hier de eerste van het land, maar hij docht het maar bel canto. Het klinkt als een klok. En het jit een karavaan.

Tja. Een van mijn favoriete bands is Captain Gumbo. Dit komt in Jochentje in Jochentig. Zijn Cilium zei, ja, dat ik in jaren 80. Nee, dat weet ik wel, maar we zullen het verhaal even uitlezen. Want het is Jappie Weijer die dit plaatsje omvreeg had. Die komt vanzelf te sprake over het oversterren van Bonnie Tyler. Daarover meer in het pronkje. Maar, ze zei Jappie Weijer, vandaag wil ik daarbij even stilstaan bij Gérard de Braconnier. Nabij Toontje Lager als gitarist hebben gespeeld, werd in 1987 samen met de drummer Joost Witte, ook van Toontje Lager, Captain Gumbo opgericht. Captain Gumbo is een band die Cajun en Zydeco ten gehore brengt. En de band die nam haar eerste album op in 1990, namelijk One More Two Step. En deze week is dat mijn paard, de Geert Jaantje, en natuurlijk de technicus, een track van dit album. Een nummer dat in 1928, daar is hij al, voor het eerst werd opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Bro. Het gaat om Alonzo Lafayette. Fijne uitzending gewend en tot de volgende week. Dankjewel, Jappie Weijer. Ik hier het lezen van de Braconnier. Dat is inderdaad zo'n man die als die sporen in de Nederlandse muziek wel verzinnen had in dit Lafayette, dat is natuurlijk een schitterende band weer dat. Heel mooi, dank u wel daarvoor. We krijgen een bericht uit Zwitserland. Wij willen de groetnis even doen aan alle bekenden vanuit Le Paco in Zwitserland. Het is hier de hele week stralend zimmerwaar met temperaturen van rond de 24 graden. En de groetnis komen van Auke en Griet Bangas. Ja, dat vinden we leuke berichten. Bist ik ergens in het boetelon en zit toch naar u te harken. Het is vooral even witte. De meester een plaat bij mij, uit de 60, 70 en 80. En als je in Nederland op vakantie bist of Westek bist, was dos maar dit prachtige waal. Lid het is witte en dochter een leuke plaat bij u die drie decennia. Want dat binnen de platen die het had doggen in dit programma alle weken maar weer. Het is precies 1 minuut voor jou. Staat de auto even op. En dat doet wel fysiek van Peter Rekker. Hij zei te graag een plaatje van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Later dus, Peter, later in het pronkje. En anders zei Joutie het alternatief wel eventjes om. Sniffing the Tears, My Driver's Seat. Dat noemen we twee keer een hit in Nederland. En dat is natuurlijk een klassieker worden. Voor mij, Peter Rekker, Driver's Seat.

Ja, wat een heerlijke klassieker is dat. Driver's Seat van Sniffin' the Tears, of fysiek van Peter Rekker. Dan komt er een bericht binnen van Simon de Boer. Hij wendt het in de Roriep, hij zwaait HG. Het krijgt het nummer She Was Naked van de groep Super Sister. Omdat het zo'n mooi nummer is, al vers tieke tank. En de groet is dus van Simon de Boer die de Roriep. Ja, daar ben ik nou van volledig mooi in. Simon de Boer, het is zo'n plaat die het werkelijk prachtig is. Robert-Jan Stips, mag ik die luid van Super Sister. Kennen we letter van De Nits natuurlijk. En dat weer toch wel een heel progressief bandje. Deze opname is uit 1970. En er zit een geweldige break in met een gitaar. Want het begint starig is aan, zal ik maar zeggen, heel rustig is aan. En dan komt er een break met ta-ra, da-pa-pa-pa. Nou, luister maar. She Was Naked, Super Sister.

Het wiederdebuutsingle van de band Super Sisters Kreuntrog, Robert Jan Stips. En dat is natuurlijk een legendarische openingszin die het broek werd in dit noemen. Dat gaat u een beetje voorbij, omdat hij heel suntjes opstaat. Maar de eerste zin is: She looked like instant pudding. Ik bedoel, maar Sabagay en Hit. Het voetbal, je toch weer geweldig. Ja, mooi is dat. Dank u wel aan Simon de Boer, die dit bijzondere plaatsje eventjes uit het stof waaihellen had. Dan kom ik nou toch bij Dirk Kiepmatelone, onze vriendelijke vriend, die zei: Goeiemiddag. Ik heb er even aan het afstoffen geweest en ik kwam Lila Harrison met Have You Ever Seen the Rain tegen. Die is van Creedence Clearwater Revival, dat weet ik wel, zei Dirk. Het is heerlijk zantig, maar deze is ook mooi. Zullen jullie die even draaien kan? Ik weet niet of dit goed Franekes is, want dat bedenk ik zelf. Hij is verdijd, Dirk. Have You Ever Seen the Rain? Hier is Lila Harrison.

Het originele komt in Jochentje Santeris van Creedence Clearwater Revival vanzelfs. Maar we moeten zeggen, Dirk, maar we binnen het mooi dij in is dat dit een geweldige cover is van Lila Harrison. Have you ever seen the rain? Het is Jochentje minuten voor 12. Dit is sneeuw in Friesland. Het is half juli 2026. Het is verconcentreerd met een protomeeske fort. Die zit op de camping of waar dan ook maar. En daar ben we nou heel benijd naar. Wat doe je nou op zo'n dag in juli? Werd het mooi waar is? Werd je vakantie hebben? Of misschien heb je ook wel geen vakantie? Wij zijn altijd heel benijd naar de omstandigheden wat je mee verkeerd is. Liet ik het zeggen. Nou, liet u dat even witte, doet er even een leuke plaat bij. Dan krijgen we mooie verhalen. En dan krijgen we een beetje een beeld dat is publiek op deze bijzondere dag verbleeld. Vind ik wel mooi. Mijndert en Romy Pasma, die doen dat bij... Ik jou even een voorbeeld. En die doen dat bij Gliek Zeg. Die zeiden van, nou ja, Geert, goeiemiddag dus. Even een bericht uit Tormos in Spanje. Na heel veel verbouwen in stof zijn we vandaag eindelijk aan het schoonmaken en kunnen we weer inrichten. In januari zijn we geëmigreerd en dat was allemaal wat behelpen. Gelukkig hadden en hebben we een uitwijkmogelijkheid bij onze dochter Karin, die hier al 7 jaar woont met haar gezin. Vanmiddag schoonmaken met Omroep Friesland op de radio. Ja, dat vinden wij geweldig natuurlijk dat dat in Spanje en klinkt. Hè. Daarom wil ik graag een verzoekje aanvragen. Graag Nino Ferra met Agatha uit Jongetje 69. De groeten uit een zeer, zeer zonnig Tormos van Meijndert en Romy Pasma. Ja, Meijndert en Romy Pasma, ja, dat is een soort ik vertrek en dan een beetje oors natuurlijk. Hè. Ja, die kennen dan weer bij hun dochter terecht. Maar je ziet die Meijndert en Romy erin, die bende onklauwen en heel lang. Maar even trots zetten, Meijndert. En Cambi zit in de Eredivisie in het volgende stek. Dit kennen we van André van Duimen. Dit is origineel. Jongetje zondag. Nino Ferrer in Agatha.

0: bij Omroep Friesland.
1: Op radio en televisie.
0: Om het saai te horen.
1: Sneun in Friesland.

0: pauw, pauw, pauw, pauw, pauw.
1: Heerlijke dat, in Blooming vind je dat. En Good Morning Freedom. Wij draaiden hem op speciaal fysiek van Alke Heeres. Uit 1970 komt een plaatje. We draaien een plaat uit 1970. Realiseren wij eens, kom ik dadelijk even naar voren. Alke Heeres die is alle weken wel van de partij. Maar het onvringen van een heerlijke plaat. Wij vonden het mooi. Madeline Bell, die de zang. En dan weet je dat het goed is, zullen we maar zeggen. Wij combineerden dat plaatje trouwens. Ik even mooi een leuk bericht wat wij kregen. Van Joop en Jannie de Vos uit Jerevingen. Die zei ze het volgende. Hoi Geert, we hebben vanavond een uitzwaaifeest voor onze kleindochter Femke Huytema. Ze doet de opleiding tot stewardess. Daarvoor gaat ze een half jaar naar Praag. Het plaatje van Jordi Boer, stewardess, past daar prima bij. Heel erg bedankt. En de groetenis komen van Joop en Jannie de Vos uit Jerevingen. Ja, we hebben even schoon uit dat plaatje. Zelfs komt die 2023 in witte. Dat is justies de jongvaar is programma Malik Wolts. Femke Huytema, maakt ze er een prachtige tijd van. Daar in Praag en een prachtig succes met die opleiding. En waar wit, vlinden wij ooit nog eens een keer mooi daar naar verre oorden. Het zo al hier samen kennen. 06-20, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van Omroep. Kies je zo berikken en dan kies een plaat om vregen. Uit hier is 60, 70 of 80. En dat het Hiltje Riesingijk die zei, ja, je hebt het al een paar keer door een jongetje 70 gewoon. En in dat hier binnen wij trouwd. In de hit op uw feest, wie het veske meester prikkenbeen. Trio Westra, het rek wel vijf pielen. Groetnis van Hiltje.

Meester Prikkebij Been is van Boudewijn de Groot. Volkan natuurlijk uitstekend bij Steen Trog. Ellie Nieman. En Ellie Nieman kennen we weer van de duo Ellie en Rickert. Ja toch? Ja, zeker. We draaien op speciaal fysiek van Hiltje Leasinga. Nou, eventjes een Peer Sagen bijlkoor. Faaien als laatste plaat. Dit is afkomstig van Leo van der Pal en zijn vrouw Anneke. Hij zei, ja, dat Lobo, Me and You in the Dark Name Boer, beurt een prachtige plaat. Ik wil graag een plaat van QB Onvregi, van u zelfs. Mooie midi, mooi pracht muziek. We binnen vanuit Snits, verluisterende eren van je een prachtprogramma. Het is toch een prachtige zin. Dankjewel, Leo van der Pol en vrouw Anneke. Goedemiddag Geert en crew, wij varen met, dit is leuk. Wij varen met onze houten zeilschool van Geenemuiden naar Kampen. En dan morgen weer verder. Draai maar een leuk plaatje, want alles wat zaterdagmiddag gedraaid wordt is grandioos. Een zonnige groet van Meindert en Tineke Bang uit Bolsward. Wij krijgen ze wat reerde wankjes van. Meindert en Tineke, wat een heerlijk compliment is dat. En een protte willen bij hem op je reis van Geenemuiden naar Kampen. En dit komt echt binnen van team KDV. En die zei, goedemiddag, graag voor de organisatie van Subtocht in en om Broek een mooi plaatje van QB in the Blizzards. Apple Knockers Flaphouse bijvoorbeeld. Het is prachtig weer in de organisatie. Stop, maar ik doe het niet van team KDV het jouwere. Heerlijke plaat, als laatste. De 1969 van dit oor. Het eerste oor zitten ze wat op. Kiss my one hint, volgende door. 0620, 4 en 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En Dom Jouwing.
1: App die vakantie op WhatsApp no. 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank.
3: Kwal, dan is het 12 minuten over 12. Ik geef het alles los. Maar het was de woorden van Sneun in Friesland. We binnen er rond 6 uur en nog 4 uur te gaan. En wat krijgen we leuke berichten binnen. En leuke plaatsjes, maar die kunnen er nog bij. Hè? Als de leuke plaat, ja, dan wil je die 60, 70 of 80. Laat het eens weten. Als het eventjes vertellen wordt, waar is best? Misschien best op vakantie, is op een camping, is op een skip. Best wel lekker achter goed wandelen. Enfin, we willen het al hier weten. En toch daar dan die plaat bij. Dat combineert heerlijk, dat vertelt fijn. En we zijn wel lekker machinaal. Want op zo'n Sneun de medium. 06, 20, 4 en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dek is het bericht op kwiet. Kist een broekmatje van de app van de Omroep. Wij binnen de roer 12 minuutjes.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Sneun in Friesland.
19: My Geert van Thun.

0: Hij speelt zelfs een jongetje vrouwende sector in Magdeburg en de dikke hit van de rock and roll man bij Utrecht, Chuck Berry and No Particular Place to Go.
1: Sneur in Friesland.
0: Jawel, de Bivenwerp. Het is 8:08. Sneur in Friesland, deel 12. We binnen nog wat saai horen, maar dit heerlijke programma. Programma dat platen draait uit de jaren 60, 70 en 80. Wij binnen het nostalgische gewissen van de Omroep Sippermassese. Maar dat varen we hem eigenlijk zelfs. Want niet binnen die te platen bij zo'n vreging. En dat hij dat doet, dat vinden wij dan weer heel leuk. Webist, wasdost, lid het al die maar witte. Maar dat mag je gewoon een plaat zijn. Nou, die wil ik nog graag een keer jaren. Die plaat die komt uit de jaren 60, 70 of 80. Kist dus bij zo'n vreging. 06 20 Fjouwen Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Even een bericht sturen dat nummer. Of de app van de Omroepbroeken. Dat is misschien nog wel makkelijker. En dan zullen we het al hier binnenkomen hier in de studio. Jaansie verwerkt dat. Zet het bij mij in het draaiboek. En ik zul je een prachtige verhalen verschijnen. En lees het voor. Zo simpel is het. En als ik dan begin te knikken, dan draait Björn nog een knop. En dan staat er een plaat. Ja jongens, het is al hier. Huppakee, vingertje omheen. En dan gaat hij al. We gaan met het jongetje Fjouwer. Ik zeg, we gaan terug naar het jongetje Fjouwer. 80 Born in the USA is het magische album van Bruce Springsteen dat in dat hier uitkwam. Dat is ten werkelijk fantastisch. Noem eens op. En dit is er in je van. De tweede plaat in de tweede oeren van Sneur in Friesland komt op namen van de Boss. Hier is I'm on Fire.

0: Mooi, hè? I'm on Fire van Bruce Springsteen. Of een minuut nummer 12.
1: The summer is magic.
2: De zimmersingel.
0: Het is weer tijd voor de Simmersingle, de 12e editie in deze aflevering van Sneeuw in Friesland. Nou, je weet het, we draaien een dubbeldraai, 12 plaatjes uit de hitparade van Doe. Dat is altijd in dezelfde week als Wet van Nou zitten, dat is week 28. En ik neem je mee naar het eerste jaar dat de top 40 bestiert, dat is 1964. En op nummer 4 in die week, Mr. Tambourine Man van de Beurs. Dat is natuurlijk een klassieke skrunter op Bob Dylan, maar op een fantastische manier omtoveren tot een geweldige popplaat door de Beurs. Die zullen we dadelijk zeker draaien. Maar voor toch eerst even de noemer alweer van dat hier. En dat is ook een hele leuke. Dat is Jewel Akins. En let me tell you about the birds, and the bees. Om de bloemetjes en de bijtjes. Dat kon je nog in jongetje 64, hè? Heerlijke platen, mooie herinnerings. 0620, jouw en jongen, en jongen, en jongen, en die herinneringspast.

Ja, dan nou het origineel Hier is Nice Life van Bob Dylan. Dat is natuurlijk indrukwekkend en mooi. Zeker met die aparte stem. Maar dan komen toch de mannen van de Birds in 1964. Die zeggen, nou dat doen we even hoor. En dan komt deze prachtige popsong. De Mr. Tambourine van de Birds. Wie ik in Nederland een dikke hit stier. In week 28 van 1964 op nummer 4 in de top 40. En op nummer 11 zo'n plakken daar beneden. Daaronder Jewel Akins in The Birds and the Bees. Wat een heerlijke platen met dat. Die heerlijke platen die draaien wij bij Fakker tussen No en Zwijzoeren. Gewoon terug als die bij je zoon vregen, dan zit die in plaatrek bij. 06-20-4-9-9-9-9-9 of de app van de Omroep. Lieten we eens even een klap op de drums, Jan. En dan kan ik je vertellen dat Griet is een briochje te stuurd had. Die zei het goede middag al hier. Ik krijg een plaatje van de Dire Straits bij de Sultans of Swing. En oh ja, wat mij onbelangrijk, een hele fijne middag, dat wens ik hem.

Je hoort je zo interessantig. Paul Simon is Slip Sliding Away. Een plaat die Jennifer Tieneke Vlieger net al te vaak op de radio jaren. En daar had ze gelijk aan. Maar het is wel een prachtig nummer. Paul Simon is Slip Sliding Away. Draaiden wij voor die Tieneke Tiegetank van die fysiek. Dat kan bij u binnen op 0620 Fjouwen Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen. En daar komt echt een bericht binnen van Fokje Utliauw. Die zei het volgende. Hallo Geert, ik wil graag heid van Sietse Heima omvregen. Sietse zien hij, dat had jarenlang is huisdokter West, doet wij in Deinem wennen. En Sietse, die had al die van die prachtige teksten. En dat hield echt voor dit liedje. De groet is komen van Fok Kuutliaud. Dat is een bijzonder verhaal. Fok Kuutliaud, want ja, de heid van Sietse Heima, dat is natuurlijk Erbe Heima. En Erbe Heima weer huisarts in Weiden. Maar Erbe Heima weer echt een geweldige keertser. En hoe is het mogelijk hoe dingen dan soms bij elkaar komen? Want wij staan weer voor drie opnames van PC Café. En op snij 26 juli dan ben we weer in de bocht van Genetus. En Alwin Tolver sturen we daar live PC Café uit. De muziek bij die aflevering van PC Café is al komstig van de Suskes. En de Suskes, ja, dat is Ek Sietse Heima. En dan komt het idee bij u binnen. En dan denk ik, oké, nou zit Sietse Heima daar te spelen. Hoe ziet het maar die keerscarrière van zijn huid? Want nou, precies 80 jaar geleden woont Erbe Heima, de huid van Sietse Heima, de PC. Er is meer tussen hemel en aarde, zo je altijd. En dan douw dit nummerke er nog even bij, Fokkie. Ik nodig die van harte uit om ik te harken naar PC Café. Sneur 24, 26 en Tees die 28 juli. Hier is Sietse Heima.

0: weer.
1: Sietse Heima, maar het leert zien zijn huid. Eer bij Heima. Hij woont dus 80 jaar verliend de PC. In 1956 stierde er in de kranse met Hotse Skul en Riemer Reinalda. En een jaar later, 1947, herhelde hij dat. Bij mij Hotse Skul en dan met Frans Helfrich. En had ik mij wel herinnerd dat die Eer bij Heima in die tijd vier keer achter elkaar in een finale van de PC. Het is ook wel leuk om te zien hoe dat gaat met Eer bij Heima. Want doet hij in 1946 de PC, woont wennen er in Dwaaien. En in 47 in Grijns. Toen studeerde daar dus medicine. Hij was huisarts en weer een bijzonder mens. Dat mogen we concluderen. En dat werd dus bezongen door die zoon Sietse Heima. In PC, de VTR en mij. PC, de VTR en mij. Al die mooie liedjes en mooie verhalen. Oh, zit dat nou echt? Zorg ik dat nou echt? Sugar Baby Love? Van de Robert? Ja, kom op, man. Lekker simmer maar. Je weet wat je wil. Dan zit ik letterlijk in het tuin. Mooi een boekje, bakje erbij. Heerlijk relax en dan lekkere muziek. Graag de Roep Bets, my sugar baby love. En de groetjes komen van Lia.

En wat Koenie Hegen en die Paul Lewinsky. Nog die jouw recenter, Sugar Baby Love van de Roubets Radioweb, speciaal fysiek van Lia. Het wordt een beetje waai om precies te zeggen. Waar is er nou met wandelen, die Lia? Nou, ze zei dus, ik zit lekker in de tuin, maar een boekje en een bakje. Ja, daar kwam ik even net lekker uit. Heerlijk relaxed, zei hij, en dan die heerlijke muziek erbij verzeld. Graag de Roubets dus, maar Sugar Baby Love. Nou, Lia, een protte willen daar lekker in de tuin. En bleef bij u is harde radio, man. Want we draaien alleen nog maar leuke platen. En soms hele bijzondere platen, waarvan ik denk, ach, die heb ik vroeger ook wel vaak draaid. En dat is zo'n herinnering die dan opeens bovenkomt. En die werd activeerd door Albert. Albert die zei het, hoi Geert. En anderen, ik heb een tijdje op containerschip Inco Trans Spirit gevaren. En we kwamen dan onder meer in Los Angeles. En op een keer moest ik van de kapitein een assistent manager van Kraft een rondleiding geven over het schip. Dat vond ze reuze interessant natuurlijk. En het was nog best gezellig ook. Ik kreeg haar kaartje en met datgene wat erop stond moest ik denken aan een titel van de Rolling Stones. Een plaat met een bijzondere titel. Want, zo zei het Albert, die plaat die ik bedoel, die heet The Under Assistant West Coast Promotion Man. En wat heb ik die thuis vaak draaid, want ik vond het echt geweldig. Dank u wel, Albert, van het omvragen van deze bijzondere plaat. Je bent er vandaag en iedereen die dit leuk vindt. The Rolling Stones. En wat een titel, hè? The Under Assistant West Coast Promotion Man. Het is weer slagen.

0: Nou, mooi is dit, Albert, hè? Die Under Assistant West Coast Promotion Man. En daar kreeg ik een sterrenkaasje van. Ja, dat is toch ook wel weer bijzonder. Heerlijke herinnerings. Muziek is er voor herinnerings. Had je ergens West binnen, dan had je er altijd wel ergens een plaat bij. Had je een herinnering van een gebeurtenis, dan had je er altijd wel muziek bij. Dat binnen de zaken die wij graag weten willen. Is dat ook dan herinnering? Of was het gewoon even vertellen, was dan het dwangbist? Gewoon lekker in het tuin zitten, mooi een boek in een bakje. Het kan al hier. 06, 20, Fjouwen, Jorgen. En wij doen de muziek erbij. Ida de Jong, Dokkum, die zei, ja, ik vind het weer erg gezellig bij jullie en ik durf het eigenlijk niet te vragen, omdat ik dat elke week doe. Dat hindert niks, Ida de Jong. Daar ben wij nou precies voor, om alle weken die platen te draaien en dat om iedereen denkt, nou, ik doe net meer, want ik doe het alle weken, dan krijgen we niks meer. Dus dat gewoon trok in, mij het onvreken van die platen. Ja, en ik zou graag willen horen, zo zei Ida de Jong, Neil Diamond met I Am, I Said. Kan dat? Of kan dat niet? Ida, ik heb het nice voor jou, het kin. En dat is ik nog die bijzondere live-opname van het prachtige album Hot August Night. Neil Diamond, I Am, I Said.
1: I need, I want, I care, I weep, I ache, I am, I said, I am.

Hij is nog 81 jaar, ze zei Willem Breuersma. En een jongetje Sander Santos scoorde Gérard Lenormand een dikke top 10 hit bij Voici le Clé. Het Veske kwam op nummer 12, is die 10 weken in de top 40. Ken je hem dat nog eens, Gérard Litten, ze zei Willem Breuersma. Ja, dat hebben we graag niet. Een goed weekend. En ze zei hij, hoe de wieken barst het SKS-koetsjes hier al los. Nou, weer meer een heel verhaal over het weekendvoetbal. Nou, daar zien we verder nog even net op ingaan. Ja, van de week ben vol de competities bekend worden. En hij zei dat de trainerklasse B van het Noordelijk Amateurvoetbal een prachtige competitie is. Maar LVV Friesland met Ljouwt als veld. Is maar Leo Wardia, trainer clubs uit Ljouwt. Maar ik maar de Trinwaard en Akker en Giel Wit van het Ameland. Dus dat wordt een prachtig mooie competitie, zei Willem Brils. Bedankt je wel, Willem. Wat komt hier binnen? Van Janke, midje omroepers. Graag Don Williams, You're My Best Friend. Tegen Tank al vers. Ik van de mooie muziek. De groetjes komen uit Jouwen van Janke Knossen. Ja, we kregen nog een fysieke binnen, Janke, van Fart Don Williams. Afkomstig van Marianne, die zei graag een mooi nummer van Don Williams. Maar Lay Down Beside Me. Nou hebben we You're My Best Friend vaak draait van Don Williams. Maar Lay Down Beside Me hebben we net. Toen zeiden we, nou weet je wat we doen? Janke zult er maar eens wijzen. Pakken we nou dat nummer erbij. Hier is Don Williams, Lay Down Beside Me.

Ja, typische song van Don Williams. Ik heb het al wat eens weer. Lay down beside me. Om zo'n minuten voor het rijden. Dit is Sneun in Friesland. Eventjes de sportieve zaken erbij pakken. Want er werd keertsen in Jesterijn. Dus dan neemt de Jong Feinte partij. Daar bidden we on het keertsen om de prijzen. Het is duidelijk dat er een finalist bekend is. Ik bedoel, het is duidelijk dat Dron Riep de eerste finalist is. Dat kan helst niet missen. Jorrit Danninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. Die steen op een steen noemer. En iemand even nog wachten tje waar ze daar eens keertsen. Maar in de finale, want de hele finale daar gaat tussen Bolzwart en Jack Exmorra. Bolzwart met Jurre Rijtsma, Sylvan Ernig, Elzinga en Timo Bielsma. Tjen Exmorra, Tjen Stijn Veenstra, Matten Leijenaar en Jarno Veenstra. Die partij die is, of krijgt u het aanzet of nog net u het aanzet. Op mijn scherm zit er nog alweer op 0000. Dus dan komt dat eventjes geduld houden. Wat hebben we hier nog eventjes? Hoi Geert en Kroeg graag de afgestofte eendagsvlieg uit 1981 van Gern Günther Grabowski, artiestennaam G.G. Anderson. Na een solo-carrière is hij toch voor de componist-songwriter geweest van onder andere Mireille Mathieu, Rex Gildo, Roland Kaiser, Hallo, Heino, Engelbert und Laura Brenningen. Ja, Laura Brenningen, heerlijk. De laatste jaren is hij bezig met de band de Flippers, die Flippers. 28 juni jongsleden heeft hij aangekondigd te stoppen na nog een afscheidstournee in 2027. Ja, dat is een bijzonder muzikant, Rob van Strindit, de griep. Het is de laatste plaat die we draaien van deze G.G. Anderson. Dit wie een one day fly, inderdaad. Dadelijks naar het trein, het treden worden van Sneun en Friesland. Ondadelijk.

0: 92.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: De Sion binnen trimt.
3: Nou, je hebt tipke vaker bij, jongens.
1: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het wel een genot.
2: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke huis bij zijn bek.
1: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
2: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
1: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers aan tafel.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
15: aan tafel.
16: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Van Santjen tot en met 20 juli, het fjouwerzondigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerse, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
19: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
21: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1612. Zwargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
23: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De temperaturen rinnen op, maar hier in de studio is het airco cool. Dus wij hebben de kop er heel goed bij hier. Machine Train in Audio Fjouwer van het Omroepgebouw. En dat is mijn goed hek, want dan kunnen we heel goed je platen screenen. Die je omvregen bij u. Platen uit dieren 60, 70 en 80 is bij je omvregen. Doch dat, toch even mooi, want zo is hoe we er nog. 06, 20, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
24: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
24: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Sneeuw in Friesland.
25: My Geert van Thun.

0: All or Nothing van de Small Faces. Komt dit jongetje 66 en werkt in Friesland een grote hit. En is de muzikale opener van het Tredoeres Neun in Friesland.
1: Friesland.
0: Acht een hele minuut voor trein is het. Welkom van de weer mooie tredoeren dus van dit programma. Sneun in Friesland is er alles. Sneun de middags tussen 9 en 6 uur. Sneun in Friesland is het programma waarin we de platen draaien die Tim graag gerne willen. Als het maar platen binnen uw dieren 60, 70 en 80. Wij binnen het nationale nostalgische gewissen van de omroep. En wij voldoegen alle weken aan die opdracht die wij kregen hebben om daar de platen bij te draaien. En wij krijgen een geweldige help van hem thuis. Of weet je met me binnen, want er komen prachtige fysiekjes binnen. Die kinderen nog bij trouwens. Neem even contact op, maar u is hier in de studio, in de airco gekoelde studio van Audio Fjouwer van het Omroepgebouw, hebben wij werkelijk geen idee hoe warm het boeten is. Maar we hebben het idee dat dat wel best wel lekker is. Nou, toch daar nou eens een leuke plaat bij u, dieren 60, 70 of 80. En we worden machinaal weer helemaal heel gelukkig. 06 20 Fjouwer, Jochen, of de app van de Omroep, dat kist van Ruus Broeken. Het komende oren zit ik een beetje in het teken dadelijk van het pronkje. Dat pronkje dat geeft oor Bonnie Tyler. Ik heb een bijzondere opname van Bonnie Tyler. En die wil ik toch maar even hier litten en bevader dat pronkje. Ik vertel dadelijk het verhaal bij die bijzondere plaat, want het is een bijzonder verhaal. En ondertussen draaien wij de muziek die Stouw graag jaren was. En hebben we ook nog

0: Het is toch heerlijk in die glamour rock van The Sweet, die interessante. Wat vinden ze populair en wat zeggen ze er mooi uit? Heel gekleed volgens de mode van die tijd. De Ballroom Blitz draaiden wij om 13 hele minuut over treien.
1: Het pronkje.
0: En dan is het tijd voor het pronkje. Dat is die plaat die krijgt een beetje oors is als oors. Een plaat die dus krijgt een beetje meer reisje kent. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die is hoe dan ook een goed plak in mijn kind en is muzikale geheugen. Het pronkje, wie wel eens wat al is, vaak wel wat bijzonder en bleef dus meestal wel bij. En het pronkje dat zit alle weken om deze tijd in sneeuw in Friesland. En ik was voor het pronkje geïnspireerd door het versterren van zangeres Bonnie Tyler. Zij verstoor Arun Awazi. Ze is 24 jaar geworden. Ja, ze heeft zelfs een prachtig succes met prachtige power ballads. It's a Heartache, Holding Out for a Hero en die allergrootste hit Totally Eclipse of the Heart. Ze is hier bekend om dat wat korre stembloed dat ontstier is na een keeloperatie. Nou ja, en toen werd ik een beetje op het spoor zet van bijzondere opname van Bonnie Tyler. Ik eens even snuffelie en toen kwam ik een heel bijzonder verhaal zien. Want er is een plaat uitgebracht in 2016 waarin er een duet zongen werd tussen Frankie Miller en Bonnie Tyler. En ik denk, ja, dat kind dus absoluut net in 2016. Want die jonger in Scotland, Frankie Miller, die kind als zo'n jongen in Fjouwer en jongen toch net met jongen al praat, hij had een hersenbliering hoor. En dus die kind eigenlijk helemaal niks meer. Hoe is dat verhaal dan tot stand gekomen? Wel nou, Rod Stewart, ja, hij dus, de mannelijke Bonnie Tyler, zal ik maar zeggen. Die komt wat op het spoor, die zei, het zijn een producent, dat is David Mackay. Hij zei, kies dan nou net om een oude opname van Frankie Miller komen, want die ben natuurlijk prachtig, had hij ze nog lezen had. Nou, Mackay zei, oké, ik ken om je handen zijn, die neemt contact op met de vrouw van Frankie Miller. En die zei, oh, wacht maar even, ik stuur wel wat. Twa, grutte second full demo stuurde ze aan die producer. En die, ja, die koest zijn geluk net op zichzelf, want er stier werkelijk prachtig materiaal op. Maar nog een fijn jongende Frankie Miller, dat hebben we heel bijzonder natuurlijk. En die cool hier al lang helemaal niks meer. Nou, dan zetten ze een trailer op Facebook. En dan zei van nou, waar van de artiesten die dit leest, wil nou een duet jongen, maar dat wat we al op baan hebben van Frankie Miller. Bonnie Tyler reageerde erop. En ik ken net hoor steeds als de rest is kiertnis. Want het smeert een werkelijk fantastisch nummer op. Het heet True Love. Het is het vierde nummer op dat bijzondere album van Frankie Miller. Het is in al de studioalbum Double Take. Ja, ik koel er net omheen. Het is gewoon fantastisch. Het is de ultieme liefdesong vervat in een heerlijke bluesballad. Nou ja, ik maak er net een volle reclame van maatje, want je mag het ook een beetje ondergaan. Maar ik weet het al uit. Frankie Miller, Bonnie Tyler. Dit beide prachtig jongen op dat album Double Take True Love. Dat moest bevorderen worden in Sneun in Friesland. Ta?
1: Het pronk.

Ach jongens, die twee stemmen bij elkaar. Dat prachtige arrangement, dat bluesritme. Die heerlijke muzikanten, die het geweldige zongen en musiceren. Het is toch heerlijk. True Love van Frankie Miller en Bonnie Tyler als sprongje. Ik ken het net mooier. Maar Frits Spits, hoe zei ze? Wil je ze mooier? Ik heb ze niet mooier. Nou, dat is toch een prachtige uitspraak. Frankie Miller en Bonnie Tyler als sprongje. Ja, ik ben er nogal enthousiast over. Jim hebben we daar griff in de gaten. Waar kom ik nou uit? Ach, we komen hier bij de Blue Oyster Cult. Dat draaien we echt net zo vaak. En het is Niels Hamoen die dat allemaal vrekert. Hij zei, kist al dat draaien. Don't Fear the Reaper. Dat nummer heeft voor mij een speciale plek. Mijn broer Gert die draaide het vroeger vaak. En elke keer als ik het hoor, brengt het me meteen terug naar die momenten. Het blijft een geweldig nummer. Tijdloos, krachtig en vol sfeer. Bedankt voor de heerlijke muziek die je draait. Dit zou het helemaal afmaken. Nou, Niels, dat waren hierbij voor. Dat werd heel de loomuitje, maar te verdij. En die gedachten om die broer Gert. En dit nummer bij elkaar gebracht. Don't Fear the Reaper. Hier is de Blue Oyster Cult.

Ja, dat is mooi dat, hè. De Merry Man. Ze kwamen van Barbados. Scoorden in 1966 een hit met The Big Bamboo. En die waren dan weer onvregen. Troch eventjes Jem Peter. Die zou het Soestadplaatje draaien willen. Want dat vind ik echt heel leuk. En Pietje Kamstra, die meldt er ook even. Die zou het graag een plaatje aanvragen voor de familie Touring. Die zit dan op Skilge met de familie. En de groetnis dus van Pietje. Dankjewel, Pietje. En we draaien dan echt voor die The Merry Man met The Big Bamboo. Even het volgende fysiekje erbij pakken. Dus daar komt hij van Harm. Die zei het even, Mandel in Wind van Rod Stewart graag. Ik meer al dat de kruis van publiek we draaien. Een MTV-opname van dit prachtige nummer. Heel bijzonder. Het is een plaat dat niet beklijfd is. Ik bracht op 28 mei in 1971. Maar Ron Wood op gitaar, steel, pedal gitaar en basgitaar. En die prachtige stem van Rod Stewart, we hadden hem niet schrikkelijk leven neemt in verband met Bonnie Tyler. Het komt al hier bij elkaar in dit programma. Rod Stewart is hier, maar het prachtige Mandolin Wind. MUZIEK

Van Dolly Parton is kwad, maar prachtig, kunnen we constateren. Dat vindt ook Henk Gulmans, die zei van kist een plaatje van Dolly Parton. Het liefst de Little Bird draaien. Nou, bij deze, Henk, we hebben dat graag voor die dingen. Super Geert, dan maken ze de muziek nog mooier, mooi die verhalen erbij. Ze zei het Janke, Tige, dank daarvoor. Ja, we draaien trouwens van Dolly Parton dat prachtige noemer Mandolin Wind van Rod Stewart. Dat is dit verzeld, dat hier ik nog net vermeld. Op het geweldige legendarische album Every Picture Tells a Story, nog een jaren zantig. Hebben we die informatie. Ik wil even Roen Janke, dank voor die reminder, zal ik maar even zeggen. Dan kom ik uit bij Gerrie Labordes, die zei, ja, goeiemiddag, Geert Jansie. Het noemer mooi, een mooi verhaaltje, dat hoorde je hem te goed. Want ik moet aans even fietsen. Dat is mooi. Maar dit keer misschien echt wel even. Ring, ring, I've got to sing. Van Ferre Green, ja, dit nummer komt in 1966. Maar is in september 64 opnomen in een kroeg, in een café, in een staminake in Antwerpen. Hè. Alain, hartelijke groeten van Gerrie Labordes, dank.

my best friend van Queen. En die draaide ik net zomaar. Volley, er kwam een prachtig bericht binnen van Rudy en Teert Dijkstra van Volsgeren. Die schreeuwen mij het volgende. Goedemiddag Geert, door vregers wat wij aan het wan binnen. Wanno, wij zitten noffelijk in de tuin, maar, of ik zit noffelijk in de tuin met mijn krantje. Dat zie je van het waar dus. En Moon, dan doggen zij wat ik doch Moon, namelijk naar het hartklassekeertsen in Bolzert. Want, zo zei ze Rudy en Teert Dijkstra uit Volsgeren, ze even zien hoe de patoe van Minnes met Dwarsil. Jere Veldien, wie uw jongste zoon, dat is een leuk verhaal hier, groot fan van Simon Minnesma. Hij had doe ik in het omroep tv-programma De Fan van West. Hij is al 36 jaar en doet nog maar zoon. En het feske bij dat programma weer, jawel, You're My Best Friend van Queen. Is dat misschien leuk om te draaien? Groetnis van Rudy en Teert Dijkstra uit Volsgeren. Nou, ik tref je morgen op het keertveld op het oortje in Bolzert. Even tinken erom, het is wat verkeersproblemen daar op bij het ingang van Bolzert. Dus even goed. Ik zou even op de KNKB-site zien. Dat zit precies op mooi aan hoedje Marie de Matten. Dan komt dat ik weer kleren. Maar leuk, leuk. Rudy en Teert, fijn dat je hem luistert. Fijn dat je die plaat onvregen houden. Mooi verhaal erbij. Het is hasketier voor Fjouweren. Wat komt hier binnen? Geert Henstra uit de Westtrein, die zou het middagje Geert. William de Lip van Romy even draaien voor alle straten die het oren wieken vakantie kregen. Ja, dat is bouwvak, hè? Ja, maar ja, dat is bouwvak. Dan krijg je vakantie. Op naar de Veenhoop, jongens. Hartstikke leuk. Ik combineer eventjes Geert Henstra, want er komt nog wat binnen van Romy. Die zou het even zien wie dat is. Je weet het. Oh, dat is, ja, dat is heel leuk. Groet, wij krijgen namelijk de hertelijke hier in de studio, de hertelijke groetnis van het Shantikoor, de Sopjen. Jazeker, de Sopjen. Goedemiddag, ik hoor bij weer mooi de tante Patty op het wetter verzels, de omroep trekt voor. En wij wonen graag even de trein van Romieren. Groetnis van het Shantikoor. Ik ken het net vaker nog steeds, zo leuk vind ik het. De Sopjen. Dankjewel, jongens. Tegen dank voor die verzoekplaatsje. Nou, daar hebben we het maar even opkeers. En Geert Heijs-Stenstra van de Westtuin. Ik hoop je dat het er maar leven is. Maar ja, het is wel Romy, hè. En Stra van de Westtuin. Ik hoop je dat het er maar leven is. Maar ja, het is wel Romy, hè. En het is wel dat bekende nummer, de trein van Romy. Want hij sjonk natuurlijk van de trein. Romy.

Memphis is natuurlijk de trein naar Memphis in de wille van Romy. Mooi man, voor de Soptien en voor Geert Henstreu de Westtrein. Graag een mooi nummer van ABBA, van mijn leef Janna, die het juster had lang verzinnen promotie kregen had. De groetjes komen van Frits van der Lep. Ben wel heel benieuwd, Frits, wat ze nou gepromoveerd is. Wat is dat voor promotie? Had ze een promotie bij de baas kregen? Of is ze studeerd en der promotie? Ja, je weet het net. Misschien kun je nog eventjes een onvullend bericht sturen, want wij zijn net nieuwsgierig, maar we willen wel graag alles weten. En dan komt dit ook binnen, graag voor Marie van der Meulen, het veske van ABBA. I still have faith in you. En de groetnis komen van Rinske van der Meulen. Dit draaien we ook net zo vaak van ABBA. Maar ik dit mooi er wezen. I still have faith in you.

I still have faith in you. En dat is eigenlijk wat Frits van der Lepek zei. Hij is hartstikke blij voor zijn lief Janne. Want die had juster al lang voor zijn promotie gekregen. Wij vragen zo wat voor promotie dat weer. Nou, Frits die reageert ogenblikkelijk op 06-20-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
vinden we mooi. Van harte lokwinske demai, Janna. In dit plaatsje wie Ek Vardij. Goeiemiddie, Geert. Going to the Run van de Golden Earring is wel een mooie plaat. Zwaait Jilke Posma. Vond ik ook, Jilke. Totdat er ergens... een euro de lucht in ging. Dat is de bekende broodverneemde euro van Jaantje. Want dit komt ik binnen. Goedemiddag, Geert en Jaantje. Zou je Bombay van de Golden Earring willen draaien? Het is weer genieten geblazen hier. En de groet is komen van Reinder en Boukje uit Sint-Niek. Ja, dan hebben we 12 platen van de Golden Earring als een vraag. En dan moeten we kiezen. Dat is duivels dilemma, kan ik dit vertellen. Maar uw regisseur is nogal praktisch van aard. Die heeft dan een eurotje bij haar. Bepaald kop in munt. En derde bij haar de plaat. En dan ben je weer eruit. En dus wordt het deze keer Bombay Golden Earring.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met stiepen, troch AD Vakwerk.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is 3 minuten op jou, en dadelijk zal weer het 4e uur van Sneun in Friesland. Maar we draaien terug om het 6 uur. Maar die heerlijke platen die hier bij je zon vregen. Ik ging daar vooral mee terug vertellen. Die is west met Wander Bist. Was misschien jongel dwars is. Komen hele leuke berichten binnen hoor. Al die mensen die naar het concert gaan van de Pink Floyd Project. Nou, pakken we al die mij. Draaien we leuke platen bij. En die plaat kan er ook bij. Oftewel, even een bericht sturen. Nou, 06 20 Jouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Of de app van de Omroep. En het komt alle hier voor de bakker rond Alex.
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
21: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
21: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
22: Rand? Nee.
21: Fair enough.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Sneun in Friesland.
24: My Geert van Thun.

0: Eerst zien de Supremes, maar toen zei Diana Ross: ik ben eigenlijk de beste. We matchen de Diana Ross en de Supremes van. En you keep me hanging on.
1: Friesland.
0: Dat is wel een beetje weer natuurlijk, want die mag er nog een geweldige solo carrière. Nou, heerlijke plaat. Het jongetje Size zegt You Keep Me Hanging On van Diana Ross en The Supremes. Helemaal niet. 9 minuten of jou, dan is het volkom waarom. We draaien terug op Size horen, maar dit heerlijke programma. Wat is het toch een feest om dit te maken. Zeker dat je hem van die prachtige berichten sturen en der mooie platen bij doen. Wij geniet je ervan. Misschien geniet je bij nog wel meer van Jim berichten als het Jim van je eigen platen geniet. Ik weet het net precies. Maar als we het al hier meestal horen een beetje eens willen kennen, dan is dat natuurlijk prachtig. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. Zakisto is burken. En dan komen dus al je berichten binnen bij Gleeks van Leni en Wiebuut Snits. Die zei het hoi Geert. Wij, daar binnen dus Leni en Wiebuut Snits, zitten thuis onder de partytenten. Maar let op, de voeten in een bakje koud wetter. Jawis, man. Zoestof voor u is de nummer van de Everly Brothers draaien. Wollen namelijk Dreams. Of herstieke tank en succes met een prachtige sturing. De groetnis komen van Leni en Wiebe uit Snits. Ja, dat is toch heerlijk, hè?

Ja, zolang wie er zijn net de plaatsjes in jongens in 58. Phil en Don Everly, die maken het. Another dream, ja. Another brick in the wall. Daar kom ik op niet, jongens. En wat, goh, man, het weer drok in de koele in Appelskeersafel is mij wel duidelijk warm. Jacob Volgerts mij bijgelicht. Die zwart jong ik met mijn dochter Jeltje, die is 16 hier. En met mijn broer Willem, die ten Appelska wennen, naar het Ierbeloftheater De Koele. Daar speelt het Pink Project, de band speelt daar spelen. Wij hebben de tiegers in, man. Hast een nummer van Pink Floyd, Comfortably Numb in de computer en zo is die draaien. En ooit maar een oornummer van Pink Floyd, dat is echt prima. En vooral terug naar dit programma, ik geniet je alle weken weer. En de vriendelijke groetenis komen van Jacob Volkers. Maar dankjewel Jacob, we moeten inderdaad even combineren. Comfortably Numb is vrij lang, dus die heeft ook eventjes net. Goedemiddag Team Geert, krijgt dus uit mijn werk in Snits, de TV op Omroep Friesland en hoppakee. Dit is leuk. En aans, dan zie ik nou De Koele in Appelskeers, zei Jan-Jaap Kikkert in van een optreden van Pink Project. Dat is een Pink Floyd tribute band. In september ging ik naar Ahoy voor Pink Floyd Project. Als er nog een gotje is, Have a Cigar van het album Wish You Were Here. Komt dit jongetje 74. De groetnis en een goed weekend te wensen van Jan-Jaap. Dankjewel Jan-Jaap. Nou, die heb ik even. Die hebben we net echt in een systeem zitten. Dus daar hebben we nou even geen tijd voor. Maar toen kwam Aaltje nog en die zei: hoi Geert, ik zal dadelijk naar De Koele in Appelskeer, naar het concert Pink Project. Worst al van de prachtige band Pink Floyd, en Another Brick in the Wall draaien als een soort van fabrioken. Nou, dat is een dikke hit en daar komen we dadelijk maar op uit. Het is misschien net hyper-origineel, maar mooi is hij wel. Another Brick in the Wall, hier is Pink Floyd.

Nou, voor alle mensen die nooit de cool in Appelschik en een protte willen bij dat concert van die Pink Floyd Tribute Band. Eens even, Jen, wat verskint je van mij nou eens? Dit, de hertelijke groetnis krijg ik van Benny de Boer uit Kettelijk, die zwaait Highgeert. Wat weer een heerlijk programma, mijn noffelijke muziek. Graag een plaatsje van Luca Wijngaarden uit Mildaam. Keerser van de keersvereniging Hacks en Krijgt uit Kettelijk Mildaam. Mooie namen, jongens, van een keersclub. Prachtig. Hij keert zijn op de Jong Feinte Partij in Jesterijn voor het Jarrevingen. En die dat meer dan verdienstelijk. De tredde omloop door Tjen Drorib. Ja, Tjen Rik, minnesmaak, consorten en Jorrit Nalinga. Dat kennen ze het over. REO Speedwagon, Take It On The Run. Dat is de plaat die de graag jaren wil. En de groetnis komen van Benny de Boer uit Kettelijk.

Nou, dit plaatje weer dus van Luca Wijngaarden. En onvreken terug Benny de Boer uit Kettelijk. Ik ga nog even naar Sjoen. Ze zijn er inderdaad in de tredde omloop. Argen op die jong fijne partij. Maar het patroer van Jervingen. Nou ja, het is geen patroer. Ze winnen met Marcin Twaan. Jelte de Jong en Luca Wijngaarden. Ze verleren met 5-1 en 6-1 van Dron Riepien. Maar Jorrit Nanninga, Riek Minnesma en Brent Timmerman. En dat is het patroer dat ik in de finale zit. En die tienstander is ondertussen ook bekend. Want dat wordt ex-Marra. Want die wonen met 5-3 en 6-1 van Bolzert. De finale van de jong fijne partij. Dus Dron Riepien, ex-Marra. Hebben we dat al hier even zo roem bereiden? Dan kunnen we naar de volgende plaat die het onvreeg is. Troch Ada, goeiemiddag Geert. Zou je voor mij willen draaien? The Shadows met Going Home. Jullie draaien weer mooie muziek. Neil Diamond zo net. Prachtig met orkest. Ja, dat weer mooi in live. Hot August Night. Nooit weer vierde. Een van de allermooiste albums die het Neil Diamond ooit gebracht had. 1972. Maar het bleut maar mooi. Dat geheel terzijde, Ada. Hier is Verdij, Local Hero. Want daar gaat het om. De film Local Hero in Going Home. Het kreunt toch Mark Knopfler van de Dire Straits. De uitviering is van The Shadows.

Wat een jeugd, zegt hij met als Dirk Sees. De makelaar uit Scharen van Martine Bijl komt uit Njortjen 66. En wat onvregen terug. Dan moet ik even zien. Klaasje van de Boom, die zei: goeie geriaties, ik zoek graag een liedje van Martine Bijl om vregen wollen. De makelaar van Scharen. Je hem hebben weer gezellige muziek, zo zei het Klaasje van de Boom. En ik doe het niet. Dank u wel, Klaasje. Dit komt echt binnen van Heid en Mem. Die zei ze goeie geert. Even een mooie plaat van de Sweet Fox on the Run. Van Michon Frirk Jan de Hoop, die het Juwet zien jiddy had. Hij is zo'n 20 jaar geworden. Van het lukwinske, Frirk Jan de Hoop. Maar wat is er aan de hand? Wij hebben Fox on the Run al draaid in dit programma. Dus dat mag ik even combineren. Maar de lukwinske van uw kant binnen er absoluut net minder om. Dan komt dit binnen van Charlie, die zei het hoi geert. In verband met het jarenlang onderzoek van Jaap naar de labadisten in Wielwood graag. Ben en Rose met het nummer Slowly But Surely. Een in Amerika geloofsgroep als de labadisten. Vandaar deze aanvraag. Als je het hoort, dan denk je... een bekend liedje. Hé, hey, lieve Charlie, ik mag daar even vertellen dat dat nummer al bij u is in het systeem, stier, maar dan in de vorm van de originele Utjefte. En dat is Merle Haggard en Bunny Owens. Ja, die hebben we er maar even bij gepakt, want het is hier weer druk, dus vandaar. Het is een makkelijke keuze, maar heerlijke plaat. Mooi, man.

Maar het is wel een prachtige uitviering, Charlie. Vies net van Merle Haggard en Bunny O. Was in Slowly But Surely de beste verste vrede. Maar daar ben we goed gehoord van. Hoi Geert, Sassese, de Bouwen en Hanny van der Meulen uit Dinxperlo. Nou heb ik wat moois voor van de omroep, maar dit waar. Het is warm hier in Dinxperlo. Ik hoop dat is een prachtige, prachtige plaat. Even Mike en Joert. Dat is voor u zelfs. Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. Bouwen en Hanny van der Meulen. Ik moet Jim eventjes teleurstellen, want we hebben Bruce Springsteen al draait. Maar ik ben het Miami is Tougher Than The Rest is, vind ik zelf, de allermooiste plaat van Bruce Springsteen. Dus als je hem die na je weekend er nog even ingooien, dan komt dat al je goed. En lekker relaxen daar in Dinxperlo. Dit komt ook binnen. Hoi Geert, met medewerkers. Kist, ik even een plaatje voor mij draaien. José Feliciano, my Kesera. En de groetjes komen van Appie. Dank je wel, Appie. Hier is José, voor mij, Kesera. Tijze mio, que estáis

0: Que sera van José Feliciano. Ja, lekkere platen, man. Heerlijk. Charlie, die komt nog even voor om wat noemen Slowly But Surely van de Labadisten, he? Ben en Rose. Ja, ze zei, de dochter dat net tinker aan het noemen. Louise zit niet op je nagels te bijten. Ik heb net controleren, kind, Charlie. Ik neem het ogenblikkelijk gewoon. Maar ze weer heel tevreden met de uitviering van Merle Haggard en Bonnie Ovens. En daar gaat het dan maar weer om. Tevreden klanten, ben wij echt tevreden. Goeie dag, ze zei het Wouter. Kennen we een plaat omvregen van Bombardier? Want het is weer simmer. Te meer omdat we bijna clear binnen voor de simmer vakantie. Oor de weekend gaat het daarom. Wij van Dart Club Das volgen de SKS dan 12 weken. Om eens maat Gurbe Zwaagster op het koetsje van Huizen te stiepen. En de groetnis komen van Wouter. Ja, wist man, Bombardier. Ach, wat is dat toch heerlijk, Wouter. Drijven graag. Oh, hey, wacht ik maar. Oh, ik heb zijn joekt op. Oh, wacht even. Ik heb zijn joekt op.
1: Joekt op. Oh, vrees.

toch heerlijk. Bombardier en Juke de Opperer. Nou Wouter, ik hoop je daar mijn prachtige 12 weken SKS in hem weer te geven. Dag Geert, uw zus is Juwet Jedium. De oudste van Suis en Jennings Famke. Ik kan dat vertellen, die had wel wat te stellen. Maar we binnen tigerwies met haar en daarom even een plaatje. Mijn gitaar verzels, want in haar tienerjaren kregen ze verkering met de gitarist van de band. En ze is ondertussen al haast 50 jaar haar man en uw zwager. El Condor Pasa van Simon en Garfunkel past daar heel goed bij. De groet is komen vanuit Surhuizen. Ik had er geen namen bij, maar dat zal wel duidelijk wijzen, denk ik. Ja, even een liefst probleem oplossen. Simon en Garfunkel hebben al draaid, want dat kende ik net twee keer. Maar gelukkig is er een instrumentale versie van El Condor Pasa. En dan draaien we die toch eventjes. Voor zus, ze wil me zezen. Met een grote sterkte van het lokwenske. Want ze is Juwet Jedi. Voor die. Los Incas. En El Condor Pasa. En daar werd je denken van, nou beginnen ze te jongen. Dan is dat Simon en Garfunkel. Maar hier dus net. Dat we het even duidelijk houden, hè.

Het is natuurlijk een hele goed viering, hè? Van El Condor Pazza Los in Kast draaiden wij. Goedemiddag, Geert de Jaantje en mijn werkers. Alles koffie ze net. Jet, Gene Pitney en dan mijn Summertime Dreaming. Op deze prachtige Simmerse dag wil ik dat plaatsje graag nog even. Ja, dat is hoe dat kennen. Ja, wist, Lies Visser, dat ken. Hier is vandaag Gene Pitney.

Summertime Dreaming van Gene Pitney bracht dus waarom in Jongetje en Twaalfzand. Wat een heerlijke nostalgie. Ik zit even te zenden naar de volgende plaat. Die is van David Soul. David Soul, weer toch Starsky & Hutch? Ja. Toch? Eet even nu in Holland, jongen. Nou, iedereen doet dan onder de tafel. Dat beting ik me op. Ik zit hier nou met David Soul. Ik zal even googly boogly. David Soul, even zeggen. Ja, jongen. Regisseur Ken Hutch Hutchinson van Starsky & Hutchie. Jongen, Starsky & Hutchie, jongen. Ik zit dat voor mijn verschillende. Ik denk, hé, dat is hij toch. Reinder en Jannie Hamersma wilde namelijk een plaatje van hem jaren. Don't give up on us. Van David Soul. En waar binnen die dan? En dat is natuurlijk razend interessant om te weten. Was ze binnen in Coquino, Gorio en Creta. Op Creta natuurlijk. Ze lezen onder andere van het zwembad. De temperatuur zal net misselijk wezen. Ze hadden een drankje bij. Het is gezellig. En de omroep zit erbij. En daar komt nou voor hun David Soul, Starsky & Hutch.

0: Nou ja, David Sowier dus Hutch. In de serie Starsky en Hutch. Wie een detective, zal ik maar zeggen. Dat is een leuke serie. Die toen heel populair werd op de Nederlandse televisie. Het is knap om 9 minuten voor 4. Ik krijg een prachtig verhaal binnen van Peter Halbers. Maar dat zal ik toch even helemaal voorlezen. Harre, want ja, het ja, bol Harre, hè. Harre, Geert, Jaatje en Technicus. Ik ben een beetje letter als gewoonlijk. Ik weer naar de MotoGP onder het jam. Soms komt men een mooi vestjes in, zei Peter. Dat ondertinkers onder het verliezen verombrengt. Dat barde deze week ook met mij. Ik herde het liedje De Tamme Boerenzoon. Doet mijn zwager, die het stucador vier, trouwde. Toen maken wij een oren versie ervan, met de namer Hey Stucador. Wij hier een saffolle willen met het maatje in oefening. En op het trouwdij zelfs waren wij ook nog eens een keer buggelaat. Jawel, toch nimmer minder als de Vico's. Spiedig genoeg is mijn zwager er net meer. Maar wij koesteren die momenten. Kinderjo de Tamme Boerenzoon even draaien. Mijn vriendelijke groetnis van Peter Halbers. Maar dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. We kennen hem in allerhande uitvieren. Het origineel, dat is De Wilde Boerendochter van Ivan Heijlen. Een enorme hit in Ik meen Jootje Fjouweren Santig. Daar kwam ik een Frieske versie van. Hey Jan van Trien, Grut en Jan van Trien. Show is nooit meer om, ik ben gek van die. Ja, van de stampers, die gingen dat toen nog. En ik André van Duin, die toch, daar ken ik wel wat mee, De Tamme Boerenzoon. En dan is het, en dan krijg je dat valkoor, dat liedje. Hey Jan van Trien, hey Stucador. Stukken door. Ik krijg er beelden bij, wist wel? Dat vind ik zo grappig. Nou ja, dat gaan we natuurlijk even draaien, Peter Halbers. Maar wat het is fantastisch. De Tamme Boerenzoon. Hier is André van Duin.
1: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem! Hey, boerenkanoel,

Maar ja, de tamme boeren zong lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een diepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn raap. Hé, hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hé, hey, boerenbrok. Boerenbrok.

kuste de wilde stadse meid de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

0: Dat is toch bijzonder, hè? De Tamme Boerenzoon, dat weer de vertaling van André van Duin... van De Wilde Boerendochter van Iwan Heidem... en Grutte Jan van Trien van De Stampers... dat weer ik nog een keer een uitvering in het Friesk. En die weer kan ik je vertellen in de matinees, op de matinees... in de feestzillen, tijdens de merken in het koetsjesillen... razend populair. Mooi om dat eventjes weer rond te herin. In je zo'n noemerke, dat koe wat maaie wat losbrengen... en dan steert de tent op een kop. Nou, het is de laatste die we draaien kennen in dit oren van Sneur en Fries. Oh, hebben we nog dadelijk nog een oerke te gaan. Is nog een leuke plaathuis. Dus, nou, die mat er toch wel even bij, Geert. Lid het u eens eventjes witten. En stuur even een bericht naar 06-20. Van Jochen Jochen hier en Jochen Jochen. Kijk, stek een broekmatje van de app van Omer op. En dan zullen we u eens uiterste best doen om u te draaien. We binden dadelijk weer naar Nijs en reclame.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Maar ik ga... heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om je vleugels uit te slaan, om je te ontwikkelen.
3: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
2: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhelje van mijn vriend naast me weer te loot.
4: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
13: geeft ruimte.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. R&Deal is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelsema. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt morgen 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 12 minuten over 4. Dadelijk het lijsttoeren van Sneun in Friesland. Het is 11 juli. Het is weer voorbij Flying. Maar we hebben de toerken nog. Maar leuke platen die is bij zo'n onvregenkist. Had er nog een drillende plaat. Maar toen zei, dat is toch zo mooi. Die wil ik nog wel even onvregen. Nou, ik zou zeggen, hou die net in. Doe het gewoon. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep. Wij binnen de Roertwaan een hele minuut.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
20: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
25: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
26: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
25: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
27: Sneun in Friesland.
28: My Geert van Thun.

0: Uit de Dejo aan San Antonio in uitvoering van de Texas Tornadoes live in San Antonio, Texas. En bij draaien dat plaatsje speciaal voor Auke uit Dokkum.
1: Friesland.
0: En had er een leuke herinnering bij, want hij zei, ik wil dat noemen graag Jerre, want ja, ik tocht erop in zo'n moment. Vroeger, Jetties, dan begon je vaak programma's met een noemer van Flaco Jiménez op de Texas Tornadoes. Ik wachtte er haast altijd op voordat ik naar het voetballing ging of wat ik zelfs voetballing moest. Vond je hem dat alsjeblieft nog een keer draaien? Tiekentank in de groetnis van Auke Udokkum. Ja, we kennen het noemer echt zelfs in het Limburgs van Rouwenhuizen, dan heet het Kronenberg, maar dit is het origineel. Uit de Dejo de San Antonio. Heerlijke evening, dankjewel Auke. We zijn blij dat je weer Jarrelit en Hast en nu is weer op het spoor het hest van dit prachtige plaatsje. Nou, 9 minuten 04 is het. Denk even maar het laatste oerke sneeuw in Friesland. Ja, die hele mooie platen die absoluut nog draait worden, maar die kist nog beschikken dreven in te drukken. 0620 voor jou en Jochen. En voor de rest zullen we beschikken om ze volle mogelijk van wat er nog luidt echt nog te draaien. We doen ons best, meer kunnen we net. En het bleef altijd gezellig. En we bleven de fleurig bij vrouw Goffma, die zei, ja, jongens en famkes daar in de studio, alsjeblieft help me nou even van Always the Sun. Maar waar jong dat nou? Van welke band is dat nou? Vrouw Goffma, ik had nijs voor jou. Dat is van de Stranglers. En dat was ik graag in dit programma. Always the Sun. Alvast die getank in de groet is komen van Frauk Hofma. Dankjewel, Frauk.

Nooit meer via de vrouw. Always the Sun is van de Stranglers. En dat is zo'n plaat die past in Simmerse omstandigheden zoals deze. Dankjewel voor die fysiekje. Een hele goede middag. Zo begint de bericht van Gerkje. Die zou het, ik wil graag voor onze vrienden Marijke en Rolle nummer van Grimtosk omvragen. Sterren in de Nacht of de allernieuwste nummer Ik Dream Amerikaans. Noffelijke groetnis. Nee, vriendelijke groetnis van Gerkje. Ah, mooi man, Grimtosk even draaien. Vinden we grappig? Dat is een leuk nee, noem het trouwens, wat ik zei ze. Dream Amerikaans. Dankjewel Gerkje. En dit is voor jou in die vreunen Marijke en Roel.

Ja, de heer Mike Grintoff zegt even Mike Grutskes op Romsjen op deze prachtige opname. Ik dream Amerika's, ik vind hem geweldig. Gerkje, dankjewel voor die fysiek. Ach, we hebben even contact met Ierde Prins. We winnen hem even kwijt, maar hij is er weer. Nee, hij is er nog altijd zelfs. Hij zei, kun je misschien ook voor mij Laurika Raug draaien op Blauwbergse Strand. We zitten te luisteren op de camping in Eteren. Ja, maar natuurlijk Ierde Prins. Leo Buijs, Leo Harkim. En dit is een prachtig liedje in het Zuid-Afrikaans van Laurika Raug op Blauwbergse Strand.

Ja, we binnen West op het Blauwbergstrand. En je komt dan eigenlijk in je omschrijving net volle via de ras. Het is schitterend, het is prachtig, het is mooi. En dan luister je naar zo'n liedje van Laurika Rauw. En dan denk ik, ja, dat wat zij nou zingt en hoe ze het zingt en hoe het arrangeerd is, dat is het. Mooi dan. Voor hier de Prins, Blauwbergse Strand. Goedemiddag. Zou je een nummer kunnen draaien voor onze tante Patty? Vandaag feesten wij op haar 72e verjaardag. Groot fan van Anneke Dalma, dus, zo zei het Boukje, het woordskip zou machtig wezen.

0: Ja, ze krijgen er nog van om dat te vertellen. I Should Be So Lucky van Kylie Minogue. Dat is een nummer dat André Uithaal krijgt hier op de radio. Want ze zei, er is een heerlijke, fleurige simmerplaat. En dat brengt de tijd op exact Jelvershuizen. En dus zie ik je bij contact met uw zwaarman Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, Geert.
0: Even zien de sneus, Geert Fetschend. Het wordt er stadig om beter.
1: Het werd er staren gewoon beter. Ja, ik denk van, ik zit al even naar de radio te luisteren, maar ik miste onze vriend Hansie Hansie. Ik denk van, ik moet er maar gauw heen, want ooit ben ik wel laat.
0: Ja, zeker. Nee, Hansie Hansie had geen koers, hoort.
1: Nee, hij volgens mij zit er drie weken in Berlijn, hier het vorige week hoor.
0: Oh.
1: Ja, het geldt op maatje, jong. Dat ga je nou, eerste prijs niet winnen. Nee, maar het waar, he, dat wie van ja, het moest wat op gang komen. Het wie wat van dat diesel waar. Het moest echt op gang komen. Het lag een grote gebied met bewolking lag van de morgen over het noorden en het midden van Nederland. En dat schoot maar heel starig gewoon op. Nou ja, van een middenpas van, nou, nee, het Jelve Twaan kwam vanuit het eerste waar de zinnen erbij. Ja, en toen werd het ik raak. Van de morgen werd het nou wel noffelijk, ja, maar die 16, 18 graden. Kon je even wat boeten door in de tuin waren, of even sporten. Maar van een middag met de zin, de ronde temperatuur hier en op. Hier in Egmerip weer 26 graden, Laaksem 24 en heel bakken Phoenix en 26 graden. We zeggen nou dat de wind, die had het nou alweer aan. Die is vanmorgen weer die nou wat mat eerst. Maar die is kromp nou naar het wat eerst een dag. En die had het nou even aan. En dus die had nou boven Lauw, het zit al een krijg 4, maar uitzitter is in 5. Dan wil dat in Starem nog vrij rustig is. En we zeggen direct dat de temperatuur niet Lauw, die zak je nou al naar zo'n 22 graden. Dan laat ik nog een heel gebied mee bewonen. Dat luidt nog boven de Waadzee. Dat lost nog in die warmere lucht wat op. Maar als het aanstaan wat frisser wordt, dan loopt dat gebied met bewolking. Dat loopt jong en vannacht bij de provincie heen. Maar jong, eerst is het nog wel even noffelijk. Ja, je kan jong nog wel even boeten in de tuin zitten. En is de komoren nog aan het zien is het nog 120 graden heen. Dus dat is op zich net zo volle mis mee. En nou ja, en vannacht dan wordt het ik zo'n 15 graden. Wie valt erbij wat fut? Zullen we dan een moment? Dan hebben we eerst nog even een enkel wolkje. Maar dat lost dan al gauw weer op. Dan hoe die geregeld zinnen. En dan rennen de temperaturen. Ja, de wind gaat even naar het water. Daar komt even wat frissere lucht die kant op. Is zo'n 22 graden op het Waadeiland. 24 graden meer de provincie in. En is dit een matige som in de midden was even nou. Dan is je even wat vlager. Zit er wat meer wind. In de midden heb ik wat.

0: een toenemende bewolking. En dat zie je van man die te moorn, ik nog steeds. Eerst wat bewolking en dan, ja, dan heet de zinnen er ik op een gauw bij. Rinnen de temperaturen weer op naar zo'n 5, 26 graden. En dat is het beeld van Tiesje, Wensje. En Thomas Jikse wat, dan hebben we altijd nog geregeld zinnen, maar zo'n 26, 28 graden. Oh. Nou, Thomas Jikse, zo het wel eens wat wisselvolger willen kennen, zat het nou liggen, maar de Safir is nog net. Ja, de hongsdagen komen er ik zo langzamerhand aan, want ik hoop net dat dat het beeld wordt voor de komende weken. Maar ik zou zeggen, Geert, ook eens dwaas je dan mooi even naar het keertje niet minder, Geert, want dat is nog prachtig waar.
1: Dat zul ik zeker wezen, Jan.
2: Ja. Dit is het waar.
3: En nou de plaat van Jan Jonkman.
1: Ja, dat ben ik al hier. Dat is een mooie keerspartij, maar je vooral die haardklasse. Boeten de ranking om, acht petoerkes, compact en fijn keersen. Want dan zit alles in het teken van de PC. Zo werkt dat om 14 dagen voor die grote partij. Dan gaan we naar de muziek, Jan. Ja. Jongetje 64, heb ik dat goed noteerd?
0: Ja, de band is al wat jeder begonnen. Ja, de plaat. Ja. Dat die de Erik Burden en de Animals. Nou, wat had hij een muziek maken. Dat we hier dus onder andere zijn heel bekend van de House of the Rising Sun. Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Ja.
0: Bring It On Home To Me and We Gotta Get Out Of This Place. Maar ik heb maar deze keer een keer gedacht. It's my life and I do what I want. Ik denk dat is past volop bij Biden een beetje. Dat recalcitrante wat.
1: Ik zal de laatste wijze die dat ontkennen, Siljan.
0: Nou, ik denk dat is wel mooi. Dat vond ik wel even mooi. Want ik denk, ik ben er even 14 dagen net.
1: Oh.
0: Maar nee, want ik zit bij het scootjesjong.
1: Nou en, is er wel bij u even een waarbrief dan uit poetsen?
0: Ja, dat hier wel ken, maar ik wil, als het ziel een ouderen is, dan wil ik geen verplichtingen meer hebben.
1: Nee, wist niet. Ja, althans.
0: Ik bedoel, maar dan is het nijpeteren, is ik altijd
1: zeker,
0: een
1: goed. Zeker,
0: ja. De evaluatie van zijn dag is ik altijd een
1: tegenwicht. Ja, nee, absoluut. De tweede helte, ja, die telt ik mooi.
0: Ja, nou, de tweede helte moet er dan ik bij. En dan, dan zoek ik nog meer onzin uitkramen dan ik nou al doch.
1: Ja, nee, dat is meer dan een mens kan hebben, Jan. Dat mogen we net wel. Nee, dat
0: nee, dan hebben we iedereen maar van behoortje. Dus ik ben even bij het schuitjeseilen.
1: Het schuitjeseilen, nou, maak je er een plezierige 2 weken van. Ik herf van die letter wel welke waar man, vrouw er bij u is actief is. Dan zullen we heel kort horen over een liedje 3 weken weer. Daar komt het op del, dus ongeveer.
0: Ja, misschien nog wel even bij de PC.
1: Dat ben ik echt zeker, ja.
0: Nou, ja. Kies je ook dat ik dan wel even...
1: Nou, hartstikke leuk. Wij zijn het er eens, Jan. It's my life and I do what I want van Animals. Dank je wel en een noffelijk weekend.
0: Ja, en een goede 14 dagen of 6 maar 3 weken. En deo van lente, we binnen er weer.
1: Dank Jan.
2: De plaat van Jan.

Roger Atkins en Carl Derrico. En dit weer de eerste uitviering van It's My Life. Ja, prachtig, hè? Eric Burden en the Animals. Dat hele liedse mansje die de geweldige strat opzette. Dit is de plaat van Jan Jonkman die wij het nieuws krijgt rijden. Acht een hele minuut door Jelver Suizen is het. Wij krijgen een bericht binnen van Sipke Lindeboom. In Zuid Hoi Geert in alle oren. Graag zoenden wij Lazy River van de Dutch Swing College Band Jerre Wolle. Dit genre jaren wij net zo vallen bij de omroep, maar het zoen even zo goed passen. Joert, vriendelijke groetnis van Sipke Lindeboom. Beste Sipke Lindeboom, ik mag daar eerlijk zeggen, ik heb werkelijk geen idee hoe dit klinkt. Dus dit is geheel voor die verantwoording. 3 minuten lang, de Dutch Swing College Band en Lazy River.

Papa, slotakkoord. Lazy River, Dutch Swing Collies. Ben ik jou daar simpel in de boom. Het is de muziek die wij net heel vaak draaien. Het is ook wel vrij specifieke muziek voor zelfs, maar niettemin. Wij moeten daar toch eventjes deze plaat ombieden, omdat wij er nogal, liberaal in staan dat het gaat om de platenkeus. En dus draaien wij de Dutch Swing Collies Band vandaag. Goedemiddag, Geert. Zo is het even de plaatsje van Herman Brood draaien willen. En de groet is komen van Diemer van Tibben. Beste Diemer van Tibben, natuurlijk willen we dat. Het is Sneurtune, dus we tochten. Er is eigenlijk maar één plaat die we in dit verband draaien kennen. En dat is een geweldige hit, 1978. Hier is Herman Brood in Saturday Night.

Ja, draai in plaats van Herman Brood in 1978 en je tink als Vries toch altijd waarom aan die magische datum 22 augustus 1978. Dus die Herman Brood machine Wild Romans in de Prinsentuin in Ljouwert. En dat werd een spektakel, dat werd sensationeel. Er waren zo'n 6000 mensen die kwamen erop aan. Het concert wordt van 5 om 6 uur, jongens. En dat werd uitstuurd door de Vara op de radio in het Sanneem. Dat programma die heette Lijn 3. Ik kan me herinneren dat ze maar een trein terug Nederland lutsen. En dan wie Herman Brood er als grote uitsmieter natuurlijk bij. Ach, dit is mooi. Ik zal hem dadelijk verleden onkundig, want er is een hele mooie tekst bij. Maar geniet eerst even van deze prachtige plaat. Romance in Durango van Bob Dylan. Miami, New Harris.

Romance in Durango van het prachtige album Desire van Bob Dylan. Die op het Desire Santa Mai zang van Emmy Lou Harris erbij. Natuurlijk een fantastische plaat. En die werd onvregen terug. Jan die zegt, ja, normaal spritsen dan Jan je dit noemer heel vaak op de sneurte medie. Maar het is koftenlien dat ik die voor het laatst had. Dat is geliek, Jan. Ja, ik zou nog wat vertellen over Herman Brood. Toen drukte ik al op een verkeerde knop. Want het is juist precies 25 jaar geleden dat Herman Brood verstoord is. Hij sprong van het dak van het Hilton Hotel. En hij liet een briefje naar mij. De boodschap, ik heb er geen zin meer in. Misschien zie ik jullie nog wel eens. Maak er een mooi feest van. Het is een prachtige herinnering aan Herman Brood. Precies 24 jaar geleden. Dat wil ik er nog even bij vertellen. Dan hebben we daar die in. Dan zeg ik even een briefje erbij. Ja, we schreeuwen gewoon even de letter van de boekstaps. Toch? Jazeker.

De letter van Herman Brood, Zilver Mercé. Ze maken een feest van de bokstaps winnen dat de valeste plaat. In deze aflevering van Sneun in Friesland. Want wij binnen aan het eind komen van dit programma. Techniek Björn Brouwer, regie Jaatje Olijnsma, presentatie Geert van Tun. En de allerleste plaat met onvredelijk Gelle Smit in Droegeham. Nou, toepasselijker kind net. De Summertime van BZN. Dank voor het harkje. Dank voor je massale reactie. We binnen

0: Twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: De saaien binnen trillen.
3: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
1: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
5: De manning ziet op scherp.
6: Ik zit elke huismeis in de bek.
1: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
5: En Omroep Friesland is erbij.
7: Ja, dat is echt fantastisch.
1: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
8: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
13: e-boekhouden.nl.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: e-boekhouden.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: De Jong van Friesland.
6: Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Nesta allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong van Friesland.
6: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Scion binnentrimt.
1: Daar een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

take this anymore.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om je te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast me weer te loeten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moet een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages

0: Bij de afvalverwerker REC in Haas is gisteren een van de minder brandende brutsen. De REC is een gebouw van Omrin en stiert op het industrieterrein om de lange lijnbaan in de havenstad. De brandwacht schaalde grut op en hier de situatie naar zijn oorloren onder controle. Brandwacht het via de Sietske bal toe wat er krijgt in de brandstier.
1: Dit is een grote loods waar het afval binnenkomt. En in die loods zit een grote betonnen bak waar het afval dan in leidt. En daar is brand in ontstaan. Dus in die bak mijn afval en net het gebouw zelf. Dat zit net in de brand.
2: Wat trof de brandweer om bij omkomst? Weet ik uitslaat of...
1: Nee, er waren geen vlammen aan de boerkant te zien. Wol kwam er een soort reek vrij. En het leek erop dat dat meer werden zoen. En de reek die gaat richting Haas. Dus uit vastzorg hebben we toen ik inwenners waskogen met een NL Alert om als de les van de reek haar ramen en dwarm te sluiten en de ventilatie uit te dwaan.
2: Ja, wat had de brandweer toen die?
1: Ja, we gaan grut opschaald. Aan de ene kant om de brand blussen te kennen. Aan de andere kant ook omdat het warm waar is. En dan is het zwier werkje in volle bepakking met ademlucht op, met zwier materieel. Dus het is belangrijk dat we snel oplossen, zodat we het nog uithouden kennen. Nou, intussen blijkt het qua reek, hè, de ontwikkeling mij te vallen. We zijn al aan het blussen. Dat kennen we met treien brandweerauto's dwaan. Die lossen mekaar af, de manschappen daarvan. En een aantal ploegen zijn nou weer naar de kazerne, die bleken net nodig te wezen.
2: Hoe groot is die bult er met afval en hoe skadelijk is de reek?
1: Nou, hoe groot die bult precies is, dat weet ik net, maar het is een grote bult. Reek is altijd skadelijk. Daar waskoog je altijd voor. Het is altijd net zoen om dat in te ademen. Dus ja, bleeuw uit de reek, dat is altijd dus boodschip.
2: Ja, en is er ook al wat bekend over een oorzaak?
1: Nee, dat is net bekend. Het is, er zit van alles in dat afval. Dat ken ik van alles wezen. Het ken ik dat er stoffen met olie broeien gangen of een accu misschien. Ik steen nog een beetje te gissen, hè, want we weten dat net. Het ken van alles wezen.
0: Zijn brandwacht wordt via Sietske Balt geïmporteerd bij videograaf Jaring Rispens. De brandwacht had just toen nog oerenlang on het Nijblussenwest in Haas. Intussen is bekend worden dat er nog meiwerkers van Omrin in het gebouw winnen door de brand uitbrutst, maar net in rekken verwonden.
3: Alles wat je op dijn is hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Bij oproermaxjes op de Nederlandse strand worden keer op keer kilo's on zwalkafval oprijden. De acties komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen letten. Op het aanbeland wie dat in elk geval al een succes. Daar had een groep van 30 jutters dit week 54 kilo onafval van een strandhelm. Uw collega's van de Waddenomroep praten met twee vrijwilligerskeermakers en Marjelle Westra van de stichting Amelander Musea.
5: Nou, we kunnen nog best wel wat vinden. Ja. We hebben net een stukje strand gehad waar niet zo heel veel mensen komen. Dat is veel mee. Maar nu we bij de eerste strandpavillons komen, vinden we wel wat meer. Ja, dat is ook een drukker strandgedeelte normaal gesproken. Ja.
6: Hoeveel mensen doen er aan mee?
5: 30 mensen in totaal, ja.
6: Zijn die een beetje enthousiast?
5: Iedereen is hartstikke enthousiast, ja. Wij gaan eerst 5 kilometer lopen. Dan worden we getrakteerd op een heerlijke lunch als het goed is. En dan gaan we nog weer een keer 5 kilometer terug.
6: Wat vinden jullie dan zoal?
5: Ja, het is heel gevarieerd. Ik had net een paar stukjes glas gevonden. Maar ook wel sigarettenpeuken en toch ook op plastic papier. Glas dat is natuurlijk niet zo'n mooi signaal. Dat blijft altijd liggen, dat vergaat niet. En ik heb toch ook wel wat stukjes vispluis, hè, kleine stukjes visnet gevonden.
7: Ik heb aan het begin een flesje gevonden. Zie. En dit zat in het zeewier. En een bandje heb ik ook van een schoen of zo. En ik heb ook een zakje met chili saus gevonden. Dus mooie vangst, zou ik zeggen.
8: Hele kleine stukjes, hele grote stukken. Ik heb nog een, als ik hem zo snel kan vinden, een Chinese penseel gevonden. Nou, dat soort dingen dus.
9: Een unieke vondst.
8: Een unieke vondst, ja.
7: Het zijn vooral kleine stukjes. Dus, maar het is wel leuk. Soms een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar ja, ik weet niet wat het is. Het kan plastic zijn. Als ik het niet kan breken, is het vaak plastic. Ja, dus het is plastic.
8: Eén, ik vind strandwandelen leuk. En twee, het is nuttig werk. Dus je verbindt twee dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
7: Ja, omdat plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen. Maar toch iets te doen.
5: Ik woon natuurlijk op de eiland. Ik hou van een schoon strand. En ik denk dat iedere bezoeker daar ook wel van houdt. Dus het is belangrijk dat we het strand met elkaar schoon houden. En dat troep niet in de zee of in de dieren van de zee komt. Ja.
6: Kan je eens wat laten zien? Wat heb je bijvoorbeeld allemaal gevonden?
5: Ja, ik kan er wel even wat uitpakken. Net toevallig nog deze grote fles gevonden. Ik denk dat het een Duitse fles is. Het staat er allemaal in het Duits op. Er zal wel van iemand uit Duitsland zijn geweest. Maar hier ook een stukje vispluis. Twee stukjes zelfs. Dit heb ik ook meegenomen. Dat is een rogge-ei. Dat is weer natuur natuurlijk. Plastic. Dus van alles wat. Ja, hier zit nog een plastic tas in. Ik weet niet precies wat het is. Maar er is dus van alles. Ja, heel gevarieerd.
6: En als de mensen bijvoorbeeld hier op vakantie kunnen, wat kunnen ze dan doen om dit dan tegen te gaan?
5: Nou, ik weet toevallig dat heel veel mensen die hier op vakantie gaan, die ook wandelen op het strand, zelf al een tas meenemen om troep op te ruimen. Dat doen ze al uit zichzelf, dus dat is ook een heel mooi signaal.
6: En jullie doen dit nu in samenwerking met Ik Jut. Kan je daar wat over vertellen?
5: Ja, Ik Jut, dat is een redelijk nieuw programma volgens mij. En voorheen was het zo dat er langs de Waddenzeekust en ook wel in het binnenland heel veel op zichzelf staande strandopruiminitiatieven waren. En hun willen dat allemaal bij elkaar brengen. En dat is voor ons eigenlijk ook het ideale moment geweest om daarbij aan te sluiten. Wij hebben in het verleden ook al een keer een strandopruimactiviteit gehad. Ik denk wel twee. Waar toch 10, 15 mensen op afkwamen. Dat viel dus een beetje tegen. En nu hebben we in één keer 30 man. Dus dat is een dikke verdubbeling. Nou, daar zijn we wel blij mee.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en over. De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, voor dit zijn muziek, Jere, dan weten we vergonden. Een natuurwerin, en mensen die de televisie erbij ongaan, die haar al tjoen mee water daardoor, Betty Kooistra. Nou ja, je weet het wel, het is simmerik. De natuur is volop simmers en het jouwt een soort kleur. Tussen het grien en het jochterik, prachtig en sprookjesheftig uit alweer. Maar zo mooi en onschuldig als het liek, het is het lang net altijd. Om tafel zit je dus lieke onschuldig als altijd. Ja. Dus natuurduider Betty Kooistra. Ja, ja. Mooi dat ze er best, Betty. Maar hoe zit dat bij die minder onschuldige natuur?
4: Vorige week hebben we Jan Willem hier gewoon hier door luchtjes van planten en zo. Nou ja, ik ga natuurlijk weer naar de planten. En, maar planten die willen hun verweren. En ik had een paar hele, vooral een van de giftigste planten die we in de bermsteen hebben. Die ziet er heel onschuldig uit. Dat is het Jacobs kruiskruid. En de naam Jacob die komt waarschijnlijk van de discipel Jacob de Oudere. Johannes en Jacob waren de beide broers vroeger in de tijd van Jezus, de donderzoon, werden ze neemt naar Jacobs kruis. Die naam komt er waarschijnlijk van, maar waarom nou? Misschien alleen omdat 25 juli de dag van Jacob is. Maar Jacobs kruiskruid is heel giftig. Als er hindert het deze giel.
3: Ja, als plaats je nou even omheen.
5: En Jesus de Mekkelbeel toch,
4: ja,
5: of net?
4: Ja.
5: Zo schilt het er in de bermuut.
4: Ja, deze foto ga ik wijzen maken bij Burgum. En ik kreeg het zijn eens over de oude meerden hierheen. En als dan het stapelachter is bij de hier, bij de wiel. Nee, ja, want dan zit het ik al hier in de berm. Nou, het is ook ontzettend zo giftig dat ze als ze hem plukken worst, maar ze eens moffen hoor.
5: Oh.
4: Die hoed neemt gewoon het gif op wat in die plant zit. Ik ken dit woord ik net uitspreken, het ben PA's, zeggen ze.
3: Ja, maar waarom zoest ze plukken wollen?
4: Nou ja, voor mij hoeft het net.
5: In een vaasje misschien? Of?
4: Ja, in de vaas. Maar ja, ik ben hier eens 2 dagen voor.
3: Ja, maar als ze giftig binnen, zoek helemaal zitten met ze stenen, alsjeblieft.
4: Als er dan biestje is en als je zo volle bijen erop zitten. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Ding is dat giftig, zelfs de hunding is er giftig van.
5: Echt?
4: Ja.
5: Maar wat krijg je dan? Stel, ik denk, oh, ik zet het in de vaas en ik pluk het.
4: Meestal het gif wat het Jacobs kruiskruid had, dat neemt ze op, dat komt in je lever en geeft er net weer uit. Dat is een stapelgif. Dus alle keren als je er wat van binnen krijgt, dan het stapelt op.
5: En als dat te volle wordt, wat krijg je dan?
4: Nou, er binnen, vooral hinders en kei ben er heel gevoelig van. En er zijn zelfs hinders die gaan er op een gegeven moment deel.
3: Maar wacht even, dus zegt van zelfs de hunning daarvan is giftig. Maar hoe weet ik nou dat in mijn potje hunning...
4: Nou, als je hunningbijen hebt, die op een of andere manier... De hunningbij zelf, de volwassen bijen, had er zelf net volle les van. Maar dat is vooral nog voor de larven. En die worden natuurlijk voerd met hunning. Maar zo die bijen, die beesten, die weten dat gewoon. Die maken ze gevarieerde hunning. Dus dan krijgen ze minder in hun systeem, zeg maar, dat ze de deel ontginnen.
3: Ja, maar dat vindt best voor die larven. Maar het ging hem nou ook even om mij. Hoe had ik een brokje met hunning neem?
4: Nee, dat is te min van René, dat is toen wat voor Chris.
3: Oké, ik maak hem niet al zwaar, Betty.
4: Net waar. Want de beesten weten vaak zelf wel wat ze willen net hier te kennen. Dat is ook het gevaar van Jacobs kruiskruid. Het is heel bitter. En als het in de grijden staat, dan eten de kaaien en de hinders, die eten er gewoon omheen. Het bloed gewoon staan. Maar als het meer wordt en komt in het heen, dan wordt het droger en dan herkennen ze het niet meer. En het gif wat in dat kruiskruid zit, dat bloedgiftig. Ik had het droog is. He, als je dan boetebloemen hebt en die mensen, die ben ik giftig, die bloed ik steen in de grijden. Maar die meen worden, dan is er niks aan de hand, want dan werkt het gif niet meer. Maar dat is bij Jacobs kruiskruid net zo. En als ze het dan opeten, ze herkennen het net. En ze eet het op en dan komt het in het lichaam en dan stapelt het langzaam, maar zeker stapelt het in de loop van de jaren stapelt het op.
3: Nou maken ze wel een beetje benauwd van.
4: Als het dan voor u net is, dan
3: misschien wel voor het vee.
4: Maar... Ja, zo, maar dat is nou het nadeel van dat kruiskruid, dat het in het heer zit, dan weten ze het net. Ze proeven het net, ze sjoegen het net. Dus,
3: Bij giftige planten is vaak dat de oren kant is dat er ik een heilzame werking van uitgaan ken. Is dat hier ik zeg?
4: Ik weet net, dat had ik net gevonden, René. Ik weet wel, er zit altijd een bepaalde roep op. Dat is de Guillaume Zwarte roep van dit mooie zwartmerede vlinderke.
3: Ja.
4: De Jacobs rups.
5: Ja, is dat deze?
3: De roep, we hadden mooi in beeld.
4: Ja, nou vorige week maken deze foto. Die roepen zetten er nou in. Die vreten die hele plantkeel. En dan zou ze zeggen van... hij eet zachtvolle geef op. Hij neemt zachtvolle geef op dat hij zelf als vlinder nog giftig is.
5: Jeetje.
4: Maar toch wordt hij eten. Want alles had in de natuur een functie.
5: Ja.
4: Je kan nooit zeggen van dat had geen nut, want dat besteedt net. De koekoek eet ze. Maar als jonge roepjes, als ze nog net zo volle geef hebben, dan redden de migremmels ze mij.
3: Oké.
4: Dus, maar een koekoek die is bekend, die eet giftige en hierige roepen.
3: Maar nog even, als ik nou gewoon mij de baas ben, aan het keuren ben, oer een paard en de shit dit. Aan de kant.
4: Ja.
3: Maakt ze dicht bij me horen?
4: Nee, laat ze maar gewoon bedellen. En even gewoon de 7-6. Het is een grote giel meer. Even net aankomen. Gewoon bedellen. En ik net al de bang, meisje. Maar ik leren. Vind ik bij me. Ik leren dat ze bepaalde dingen afbloemen. Maar ik krijg dat bijvoorbeeld brandnudels. En dat weet ze gauw genoeg.
5: Ja.
4: Berenklauw, grote berenklauw. En dat kan ze ook wel leren. Van de hele hegen net aankomen. Dan is ze maar een keer afbloemen.
3: Dus we moeten er goed mee omgaan, maar we moeten het ik weer net oedruwen.
4: Nee, net oedruwen, want ik zeg altijd, alles in de natuur had een functie. Ik het Jacobs kruiskruid. Het had er altijd wessel in en het is nog een beetje uit balans.
3: Zijn er nog meer dingen in die berm dat we goed om denken mannen?
4: Dat valt mij, hè. De gewone berenklauw bloeit op het moment. Maar dat is een inheemse, dus daar hoef ik net bang voor te zijn.
5: Ja, die is dus minder giftig eigenlijk?
4: Ja. En de wilde peen hè, bloeit volop. De wilde wortel, die zoals de korrel, die hele mooie...
3: Ja, maar die fijne mazen.
4: En het Sint-Janskruid zit in de berm. Nou ja, en de gehezen. Maar ja, als je een hele mooie sluiten berm hebt... en dus krijgt het met lang dat helemaal sluiten is... dan komt het Jacobskruid er net in, want het is een pionier. Die moet even een plakje hebben. Wat zie je? En dat kruiskruid, dat grijze, dat is dan, slaat dan op de sierpluizen van kruiskruid.
3: Maar bist u het joegen dat ze hem toch beter net in de vaas zetten?
5: Ik wil absoluut net in de vaas.
3: Nee.
4: Ik wil het maar mooi
3: in de berm steen. Ja. Maar vooral dat het zo'n hele strook is, dat is natuurlijk een geweldig gezicht.
4: Ja, dat lijkt het hartstikke mooi. En daar zetten saafvolle bijen op, dus, en orenbeestjes.
3: Dan had het in elk geval zijn functie, maar wij weten nou ik wat voor functie het net had. Wij moeten er vooral van afbloeien.
4: Gewoon van afbloeien.
3: Nou, het is mij helemaal helder.
5: Ja, ik wil nog één keer dat liedje blommenbeenboekje van die shit.
4: Ik haal nog een dit is een heel oud boekje vanuit het Engels, van de Flower Children.
3: Bloemenkinderen van de zomer.
4: Van de zomer zit ik het Jacobs kruiskruid zit er ook in. De zomer is al haast voorbij. Het wordt zo nat en koud. Maar zelfs dat in de herfst mag jij genieten van mijn goud. Ik weet dat ik er tegen kan, dat regen mij niets doet. Langs elke weg kan, wacht ik dan dat ik jou heb ontmoet.
5: Prachtig, Betty.
3: Betty, die kan ik nog declameren.
5: Ja, prachtig.
3: Fantastisch.
4: Ja.
3: Nou, dank u wel en tot een andere keer dan maar, denk ik. Hè?
4: Prima,
3: dobber. Je weet, daar haal ik de natuur weer in.
4: Ja.

0: Dit is de dag voor mij.
1: De Ierendij is de Orenet en dit is Cambuurspeler Ivan Henstra, maar wij de zachterkaam. De nieuwkeerige inwenner van Sergius de Veen. Zo is nou gedacht een verheerd worden, maar hij speelt dan heel te meer bij Cambuur in de basis. Zeg ik bij de besletten oefenwedstrijd zijn Rode EC juist de midden, dit Cambuur met 2-1 won. Het dikkert erop dat Henstra zijn debuutmeisjes wil in de Eredivisie en hij zocht er een uit.
2: Ja, natuurlijk. Van jongs is natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen. En dat is dan bij Cambuur promoveerst. En dan dit seizoen in de Eredivisie, maar speel je daar. Ik heb ze alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel prettig zien.
3: Hoe bijzonder vind je dat? Want ja, daar is nu natuurlijk haast 50 wedstrijden in de KKD spelen. Daar is mooie potjes spelen, doelpunten maken. Maar de Eredivisie is wel echt wat oors?
2: Ja, natuurlijk. Het is een niveautje hoger. Betere spelers. Het is, komt meer ruimte, denk ik, in het spel. Dus voor mij ik fijn. Ja, ik had er gewoon zin in en ik ging het zien.
3: Je wist wel bij een club als Cambuur dat er altijd concurrentie is. Die hier is Flinier van Big League's Ishim Ferra. Nou is er weer een jongen uit Frankrijk kwam. Er komt misschien nog een boetenspieler. Hoe schust dan naar die kozen?
2: Ja, ik denk het lijkt natuurlijk om mezelf. Als ik het goed doe, dan speel je gewoon. Ik denk dat het goed is als, als concurrent had ik eerst een beetje mijn vergelijkje en dan maak ik score ik beter. Dus ja, het is alleen maar beter en ik maak gewoon voor mijn eigen kwaliteit nu.
3: Hoe gaat het dan nou tijdens de training?
2: Ja, wel aardig. Jord weer wat moeilijk. Moeilijke wedstrijd. Ik zie meer wingback. Maar ik denk dat ze kort stil en het zien Excelsior gewoon wel aardig. Het is nou gewoon minuten in de been krijgen en fit worden.
3: Ja, Tjen Koortse Tillen, twee hele mooie doelpunten. Tuurlijk, het is Tjen Koortse Tillen, maar ze zit er mooi in. Tjen Excelsior een doelpunt. Wat dat onbelangrijk, bist liekest in vorm te wezen?
2: Ja, we ook net liekest is natuurlijk. Maar ik viel me goed en ik had er gewoon zin in. Dus ja, dan komt het trick beter uit.
3: Haast ding oorsdien als verliener?
2: Ja, ik had heel veel in de voorbereiding. Had ik nou voor het zomergang, had ik vol om mezelf werken, volle hut erin, echt fit worden. Dus ja, ik had nou op zich veel goed. Ik had net heel zwier. Dus dat had alleen maar voordeel.
3: Ja, van tevoren wie er misschien ik meestal die toch, Ivan Henstra, maar ik wie Bekooistra, die kan misschien wel verhierd worden om een KKD-ploeg. Dan kies een minutenmeidje. Toen dacht ik, nou, dat vind ik op zich een logische gedachte. Maar noto tarieding hem zo ontwikkeld. Bist dan volgens mij volle meer in beeld om gewoon basisspeler bij Cambuur te worden?
2: Ja, ik hoop het wel. Mijn doel is natuurlijk om dat hier weer te meiden, hier in de basis te spelen. Dus daar ging ik voor. En wat ik al zei, mijn eigen kwaliteiten, maar ik gewoon verbeteren. En uiteindelijk hoop ik dat ik volle kan spelen.
1: Ivan Henstra, nutineer en speler van Cambuur. Hij komt van Sergius de Veen. Johan Plat is de trainer van Cambuur. En hij is wie is mij, Ivan Henstra?
4: Ik ben een heel groot fan van Ivan Henstra en ik verwacht heel veel van hem. En dat zie ik vanaf dag 1 zie ik dat terug, dat hij dat kan en dat hij dat moet gaan doen. En ik denk dat hij mooi kan verrassen in de Eredivisie.
3: Want jij vindt hem goed genoeg voor de Eredivisie?
4: Zeker, ja.
3: Wat zie jij in hem? Waar ben je zo positief over?
4: Ik zie een jongen die snelheid heeft, die een heel goed linkerbeen heeft. Die, mag ik nog niet zeggen, maar ook een goed rechterbeen heeft. En gewoon dat kan een hele complete buitenspeler worden. Aan de binnenkant moet hij nog wat verbeteren. Hij moet nog vaker buiten omgaan. Maar dat is een jongen met heel veel potentie.
1: Zij de trainer van Cambuur, dat is Johan Plat.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
5: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
1: Zieke of handicapte bank en een Joert op de vleerbasis van Leeuwarden voor Iendij piloot wezen. De stichting Hoogvliegers geeft het hele jaar Vleerveld-medaal om Bern, een ondervindend jam dat ze neerwerveert te zullen. In de laatste 20 jaar hadden ze op deze wijze al 14.000 Bern een mooie dij bezwaren. En Joert is dus in Leeuwarden. Verslaggever Jantine Weidenaar, die is direct bij. Jantine, een goeiemiddag.
6: Hey, goeiemiddag.
1: Ja, wat vond het er belip in op dit stuit?
6: Nou, van alles en nog wat. We staan nu bij een van de hangars. En op dit stuit komt krijgt een van de vliegtuigen aan. Ze zien wat vertraging van de moor. Want is het in het waarberucht wil je het. Het weer wat diezig, wat bewolkt. Net alleen hier, maar ook bij de oren vliegvelden dat ze bij komen moesten. Dus ze staan gewoon, komen de vliegtuigen hier aan op Leeuwarden. En ik zal net voor het dadelijk vragen wat voor vliegtuigen altijd binnen. Want Koenraad Balt van de organisatie van de Stichting Hoogvliegers. Kun jij ze identificeren wat hier nu staat?
5: Nou, dit zijn, ja, wat er net geland is, is een Cessna, een klein vierpersoons vliegtuigje. Wat ernaast staat, weet ik niet precies. Maar het is twee motorig vliegtuigje, ook vier persoons. En daar gaan de kinderen straks in meevliegen.
6: Ja, het zijn kleine vliegtuigjes. Er zijn heel veel kinderen. Hoeveel kinderen zijn er vandaag?
5: We gaan vandaag 60 kinderen een onvergetelijke dag bezorgen.
6: Ja, en er wordt gezegd, ze worden piloot voor een dag. Hoe letterlijk moeten we dat nemen?
5: Ja, hoe letterlijk moet je dat nemen? Als de kinderen in staat zijn, dan mogen ze onder begeleiding van de piloot zelf ook even sturen. Als dat echt kan. We hebben natuurlijk ook kinderen die een aandoening hebben die dat helaas dan niet kunnen. Maar als het mogelijk is, mogen ze ook zelf even sturen onder begeleiding van de piloot.
6: De sfeer is goed. Dit zijn bijzondere dagen. Jullie doen dit al jarenlang. Jij als vrijwilliger, wat maakt het voor jou zo leuk om dit te doen?
5: Ja, als je ziet hoe blij de kinderen zijn en ja, de glimlach die je krijgt, de dankbaarheid die je krijgt. En, ja, hè, en dat we dit in samenwerking met Defensie hier op Leeuwarden mogen doen, dat geeft zoveel voldoening. Dat is onvergetelijk.
6: Daar doe je het voor. Ik ga snel even kijken bij een van de kinderen die mee mag. Die zit nu, Jacob, die zit in een hele mooie wijn van de Koninklijke Marechaussee achter het stuur. Stijn, hoi. Ja. Goedemiddag. Wat ben je aan het doen?
7: Aan het autorijden.
6: Aan het autorijden? En in wat voor auto zit je?
7: Politiewagen.
6: Hoe stoer is dat?
7: Super stoer.
6: En wat ga je nog meer doen vandaag?

0: En misschien mag je daar ook wel aan het stuur. Zou je dat wel durven?
1: Ja.
0: Je hebt volgens mij heel, heel erg veel zin in. Ja. En wat ga je nog meer doen? Want ik zie ook nog allemaal andere dingen. Ben je al in de helikopter geweest?
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Superleuk.
0: Wat heb je daar mogen doen?
1: Ik ben wel boven geweest op die ding.
0: Oh, en heb je ook met de mensen gesproken? Je hebt nu ook een hele stoere manier naast je zitten. Wat vertelt die allemaal?
1: Ik heb veel dingen over die wagens.
0: Oké, even kijken, die stoere meneer daarnaast. Hoe is het voor jou om dit te doen op een zaterdagmiddag?
2: Nou, voor mij is het een hele leuke middag. Ik kan heel veel mensen heel veel dingen vertellen over het mooie vak wat we doen. En alle jongens zijn ook hartstikke, en meiden ook, zijn ook natuurlijk hartstikke tevreden met wat we allemaal vertellen en zo. Heel enthousiast en daar krijg ik ook heel veel energie van.
0: Ja, dat snap ik wel. Hey, heel veel plezier. Ja. Ik zou niet wegrijden met deze auto. Heb je al gevraagd of de sirene, hebben ze een sirene in deze auto?
1: Ja.
0: Heb je al gevraagd of die aan mocht?
1: Mag die aan?
2: Ja hoor. Mag je even op die knop drukken?
0: Denk even op een knop. Oh! Hey, veel plezier Stijn. En ik geef nog even waarom, want dit wordt natuurlijk bij de vleermbasis dienen. En dat kind net Samar, want net elke nieuw mooi Samar natuurlijk is de basis op. De feestje werkt het mooi om deze hoogvliegersdagen. Peter de Jong, commandant. Ja, waarom doen jullie eigenlijk mee aan deze dag? Want ik zie hier ook heel veel personeel. Het is voor jullie een extra dag als het ware.
3: Het is voor ons inderdaad een werkdag. Maar volgens mij heb ik hier Koenraad horen zeggen dat er 60 redenen zijn om hier te werken vandaag.
0: En die 60 redenen, heb je met een paar mensen gesproken?
3: Ja, ik heb een heleboel al gesproken. Ja, dat is, je ziet mij de hele tijd rondlopen. Ik probeer alles te coördineren. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Dus dan kan ik inderdaad met de mensen, maar ook met de kinderen even in gesprek gaan. Ja.
0: En is het al lastig om het personeel klaar te krijgen om zo'n dag te organiseren? Want ja, het is een zaterdag, het is prachtig mooi weer.
3: Nou, dit is wel de makkelijkste taak van een commandant. Normaal moet ik ze inderdaad echt nadrukkelijk aanwijzen. Hier heb ik eerder vrijwilligers dan dat ik een datum van uitvoering heb. Dus dit is de mensen na vandaag zeggen ze van zet mij maar op een lijst voor volgend jaar. Dus dit is een makkie voor een commandant.
0: Nou, wat kunnen jullie bieden hier op de vliegbasis? Natuurlijk ook al de beleving, want de meeste mensen komen hier niet iedere dag. Hoe ga je daarmee om als commandant?
3: Ja, die is divers. Want ik hoorde net van de vliegers, die willen dit heel graag in hun logboek hebben. Nou, de kinderen die worden piloot voor een dag. Dus wat dat betreft, en de mannen van mij, ja, die vinden het geweldig om die dag te bezorgen. Dus wat dat betreft is het intent is voor iedereen anders. Maar ik zie alleen maar lachende gezichten.
0: Zo meteen gaan ze mee in de vliegtuigen. Er zijn geen vliegtuigen van Defensie bij, hè, waar ze in kunnen.
3: Nee, er zijn geen vliegtuigen van Defensie bij. Wij zijn alleen maar gast hier vandaag. En we bieden het platform aan. En ik ben ook platformcommandant. Dus vandaar dat ik ook hier aanwezig ben.
0: Toch daar binnen in de hangar nog een F-16. Daar mogen ze wel even in.
3: Ja, er staan nog twee F-16's voor opleidingsdoeleinden. Voor toekomstige monteurs. En daar mogen ze uiteraard keurig in kijken. Ja hoor.
0: En hoe gaat dat? Want ik zag u al rondlopen. Hoe groot zijn de glimlachen in de F-16?
3: Nou, hartstikke groot. Ja, ik was toevallig toen jij me spotte, was ik inderdaad met een blinde jongen bezig. Ja, die moet gewoon erin zitten en voelen alle knopjes, zodat hij ook een beeld kan vormen van wat. Ja, hoe ziet zo'n F-16 dan aan de binnenkant uit? Maar je ziet, er worden alleen maar foto's genomen. Ja, dat is, al ga je in een stilstaand vliegtuig zitten, nou, dat vinden ze prachtig. Ja hoor.
0: En foto's nemen, normaaliter op zo'n vliegbasis is alles heel erg beperkt, maar dat mag gewoon, hè?
3: Ja, ik heb begrepen van de specialisten, want ook daarin laat ik me leiden dat er vandaag overal foto's genomen mogen worden. En dat is toch prachtig. Anders moet ik tegen de moeder zeggen, nee, hier mag dat niet. Ja, die ziet de zoon of dochter met een enorme glimlach in een vliegtuig of bij een Apache staan. Gewoon foto's nemen, dan past het ook, dan heb je ook nog een mooie herinnering aan deze dag.
0: Kijk, Koenraad, de dag is met iets wat vertraging begonnen. Hoe laat mogen de eerste kinderen hun pilotenbrevet halen?
4: Nou, de piloten die nu binnen zijn gekomen, die worden even gebriefd door de luchtverkeersleiding. En zodra dat gedaan is, dan gaan ze de lucht in.
0: En in Friesland, waar kunnen we ze zo meteen zien?
4: Voornamelijk in Noord-Friesland. Dus zie je een klein motorvliegtuigje, zwaai vooral even.
0: Ja. En ik neem aan, jullie blijven allemaal op de grond. Hey, jullie gaan niet mee.
4: Nee, wij blijven gewoon met beide benen op de grond staan.
0: En blij daarmee? Of had je misschien stiekem zelf ook nog wel even willen vliegen?
4: Nee hoor, ik geef graag mijn plekjes aan de kinderen. Dus wij blijven mooi op de grond en de kinderen mogen in de lucht genieten.
0: Tjug. Ja, het is nog even wachtje dus voordat die eerste bij een echte de loft ingaan. Ik zie Stijn al niet meer. Die is uit de Marseille-auto draaft, Jacob. En ik denk dat die richting de spuitauto van de brandwacht is. Of toch nog een keer de Apache. Of de patat. Ik jij hier van de commandant dat Rick patat is. Nou, het feest kun je net op. Dus geniet ze hier van die 60 ben die hier voor iedere piloot worden. En mochten ze een van die vliegtuigen dus zien, ik zou even zwaaien. Misschien even een foto maatje. Want het is toch wel een hele bijzondere dag.
5: Hartstikke mooi.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Bij Sjoukje en Roelof Bakker in Wolvegeer kun je in museum het Kiekhuis. Waarom in het wiet? Want ze wen je net alleen nog daar bij die oude bakkerij. Maar ze leerden bezoekers ook roen in dit pure stukje nostalgie. Welkom beiden.
4: Ja.
3: Mooi dat je hem er binnen.
4: Ja.
3: Wat voor museum heb je?
4: Nou, het is eigenlijk een museum. Het is ooit begonnen met het verzamelen van blikken. Ik was een jaar of 17, 18. En toen kocht ik mijn eerste blik. En dat blik, dat staat hier toevallig op de tafel.
5: Nou, net toevallig, ja.
4: Dus dat is een VS peperment blik van de firma Van Sloten uit Harlingen. En daar is het allemaal mee begonnen. En het is eigenlijk helemaal uit de hand lopen.
3: En is dit een gezamenlijke hobby van Jim Sjoukje? Of is het vooral Roelof?
6: Nee, Roelof is er wel mooi begon.
3: Ja.
6: En, maar ik... Ja, toen wij verkering kregen, ik vond het direct al hartstikke leuk. En we gingen samen naar de markt en op zoek naar leuke blikken.
3: Dus dat wie ik met die in een gezamenlijke hobby van je, in een relatie.
6: Ja. Ja.
3: En wat brengt dat dan, dat je gezamenlijk op een struin binnen?
6: Nou ja, ik zeg ze altijd wel van, nou, hij had wel geluk met mij.
3: Ja.
6: Want als ik het net leuk vond,
3: ja,
6: dan kwam er net een verzameling.
5: Oorzom toch ik wel, hè?
6: Ja, dat is weer.
5: Ja, ook gelukkig.
6: Dat is weer.
3: Nee, maar dat is zo. Je versterken mekaar.
6: Je versterken mekaar.
3: Ja, en daar trok in het groeien. En als we nou naar je museum gaan, wat beleven we daar al hier?
4: Nou, het is een, want het was van oorsprong een bakkerij. Maar toen wij er kwamen wonen, de laatste bakker die werd ziek. En die kwam in een sanering. En alles van de bakkerij moest eruit. Werd eruit breuken. Dus de open en alles werd eruit breuken. Want er mocht nooit meer een bakker in.
3: Oh, mocht nooit meer een bakker in? Wat dan?
4: Nee, omdat het in de sanering kwam.
3: Oh, zo.
4: Ja, hè. Maar dat is dus niet helemaal lokt, want wij heten dus bakker van achternemen. Dus,
3: ja. Ja. Er is toch nog een bakker in kamer.
5: Dus die werd net fotsaneerd.
4: Nee. En, maar toen wij er kwamen wonen, en dat is meer dan 40 jaar geleden, was dus een sigarenwinkel. Dus Sjoukje had dus nog...
6: Zie je hier sigaren verkocht?
4: Ja.
3: Oh ja?
6: Rokerij verkocht, kranten, nou ja, tijdschriften en snoepgoed.
3: In dat mooie oude...
6: In dat oude winkeltje.
3: Ach, wat leuk.
4: Alleenig, wij hadden dus natuurlijk die verzamelingen blikken. En op een gegeven moment, we hebben dus een winkelinterieur gekocht van een kruidenierswinkel. Dus we hebben ook ondertussen een kruidenierswinkel. We hebben een oldschool lokaaltje, een bakkerswinkeltje. Een winkel onder de mom van hoedenpetten en damescorsetten. We hebben een speugeld winkeltje. Het is allemaal een verzameling blikken.
3: Dat heb je hem al hier in ieder museum.
4: Ja. Reclameborden.
5: Maar dat hier denk ik het Kiekhuis.
4: Het Kiekhuis, ja.
5: En het is dus om naar te zien.
4: Ja.
6: Ja.
4: He, want toen wij open gingen. En dat is in 1988 gingen we dus open. En toen zeiden we, ja, museum vinden we eigenlijk maar een zwaar woord. Het is eigenlijk gewoon een
3: dat
4: huis.
3: Dat klinkt zo serieus.
4: Ja, het klinkt zo serieus. En dus,
6: ja, het is gewoon een huis om...
3: Om te kieken.
6: Om te kieken. En nou ja, het stellingwerf is natuurlijk kieken.
3: Ja.
6: He, net Jen.
3: Nee.
6: Kieken. Ja. Dus wij...
3: Je hebt haar een eigen term betocht.
6: Ja. Helemaal.
5: Maar doet dat er van de week even doorheen. Toen dacht ik, een bakkerijmuseum. En ik hier wel eens in Medemblik Westing.
4: Ja.
5: Bakkerijmuseum.
4: Ja.
5: En dan als je boeten steen, dan roek je al dat je het bakkerijmuseum inkomt. Maar bij hem is het Jen. En
6: ja, maar het is net een bakkerijmuseum.
4: Nee,
3: ik had het in de gaten.
6: Ja. Het is gewoon een kiekhuis. En daar ben gewoon al je verschillende soorten winkeltjes.
3: Maar al je in die nostalgische.
6: Ja,
5: ja. Beetje oud en zienachtig.
6: Oud en zienachtig. Beetje us grootmoeders tijd.
3: Ja.
6: Zeg maar.
3: Ja, wat gezellig.
6: Ja, het is heel gezellig. En iedereen die het komt... vindt het eigenlijk ik hartstikke leuk.
3: Want wat jouwt het in deze tijd, de vrouw veroordeelt zo hut, er komt van alles op je. Oh, is het dan voor meesten ik noffelijk om weer even in de vertrouwde oude wereld te stappen misschien?
4: Ja, en want het is ook de tijd, zeg maar, dat meesten had nog ten eerste nog oog en oor van elkaar. Hè, en respect naar elkaar toe.
3: Ja.
4: Maar ook geduld. Hè, want die kleine winkeltjes, nou ja... alles werd voor je afwogen, alles werd voor je gedaan. En, en meestal konden elkaar. Het begon natuurlijk ook al met een praatje van... nou, hoe is het met je, met je moeder? Of hoe is het met je vader? Of hoe is het... je konden elkaar. Dus dat...
3: Ik zit even in de Little House of the Prairie. Ja. Daar hier is echt zo'n winkel.
6: Ja.
3: En iedereen kent elkaar en praat met elkaar. Maar zo je dat natuurlijk vroeger, ik Wolvegeer.
6: Ja, maar ja, dat wie je overal.
3: Ja.
6: En toevallig, wij wonen toevallig in Wolvegeer. Dus daar hebben wij het museum begonnen.
5: Ja. Maar dat zal een heeg gehalte wezen van, och heden ja.
6: Ja, zeker.
5: Dat mensen dat erop als ze wat zo, want verderop zag ik nog de droste blikjes steen, de cacao.
6: Ja.
5: Maar dit ben echt de orde.
3: Ja, die is Beppe, hek.
6: Ja, dit is een echte orde.
3: Ja.
6: Dit is het droste blikje, zeg maar, waar vroeger dus de cacao in zit, cacao. Want flessen chocolademalken nee. Kon je net kepen, nee. Dus je moest hem gewoon lassen. Cacao-keepje. Maar helemaal in het begin, toen zit er een reet kruske op een mouwen.
3: Ik zag het.
5: Oh, ja.
6: Van
5: ja.
6: De verpleegster.
5: Van de verpleegster.
6: Ja. Ze woonden het eigenlijk.
5: Een beetje als een soort medisch.
6: Ja, dat het wat medisch wie, dat het gezond wie. En het zal wel gezond wisten, hè? Maar ja. Uiteindelijk. Mocht dat helemaal net.
3: Nee, dat reerde kruis
6: mocht helemaal net.
3: Dat is je medicijn.
6: Nee.
3: Nee.
6: En het reerde kruis is natuurlijk beschermd.
5: Ja.
6: Dus
5: ja.
6: Toen moesten die reerde kruisjes er al. Maar er zijn natuurlijk wel wat blikjes in omloop.
5: Ja.
6: Nou ben we al 50 jaar aan het verzamelen. En we zijn nooit per ongeluk in het schenk al een mooie reerde kruis.
5: Het is een collector's item.
6: Het is een collector's
3: wow,
6: item.
3: Wauw, dus het is echt heel bijzonder. Ah.
6: We hebben hem eigenlijk nog maar krek. Oh. Hebben we hem dit hier gekocht of vindt hij?
4: November.
6: November gingen we naar de verzamelaarsbeurs. En daar stond er. En dit is echt een blikje voor de Nederlandse markt. Dus,
3: en welke tijd hebben we het hoor?
6: Nou.
4: 1905.
3: 1905.
5: Maar die orde, werd dat kruis gehoord, die liek het volle orde.
6: Ja, die liek het orde. Want ik denk dat deze gewoon nog heel goed op post is.
3: Ja. Ja. En dat die bijzonder is.
6: Ja. Nou ja. Ja, dat wisten ze toen nog net natuurlijk.
3: Nee, maar cacao wordt altijd nog broektje wurg. Toch is een cacao ceremonies. En het had toch een
5: ja,
3: soort...
5: Ja, dat is hip.
3: Het had een soort... Ja, hele spirituele sessies worden er bij jou. Maar ik ken het nog inderdaad van Is Beppe die het zelf... Mijn cacao en een beetje anijs.
6: Ja. Ja,
3: en dan maken ze dan en malken, zo lekker een beetje suiker.
6: Ja. En dan, dus en dan kring je jongens in ja. De winter kring je lekker bekerke chocolade ja. Malken.
3: Nou, het had in ieder geval al effect van dat...
6: Ja.
3: Rustgevende, gezellige.
6: Ja,
3: wat is nou leuk ik, om een meest... Want je ben je daar. Net in die bakkerij of natuurlijk. Maar daarnaast neem ik hoor.
6: Ja, nou ja, we in de coronatijd hebben we eigenlijk de bovenverdieping van ons huis helemaal verbouwd.
3: Ja.
6: En daar hebben we dus een kamer, een sliepkamer en douche en toilet.
3: Ja.
6: En beneden hebben we ons keuken.
3: Ja.
6: Maar voor de rest is alles beneden... het museum.
3: Dus je ben je echt haast in het museum?
6: Ja.
3: Ja. Dat is toch echt bijzonder. Je bent
5: zelf museum steken.
6: Ja, zeker. Museum steken. Ja.
5: Ja.
3: En je leidt dus ook de meeske daar rond. Er is ja. Net iemand oorzitten door, dat doe je hem zelf.
6: Ja.
3: Wat,
6: ja,
3: vind je hem, ja. Wat vind je hem daar zo leuk hoor, om de meeske daar te ontvangen?
4: Nou, kijk, ten eerste wil je natuurlijk zelf graag die verhalen vertellen. Want, want het lijkt wel dat we natuurlijk dingen verzamelen, maar we verzamelen een verhaal.
3: Ja.
4: En, maar dat is het mooiste, dus ja. Om die verhalen te vertellen. En, maar we kregen ook heel veel verhalen terug.
3: Ja.
4: En we hebben Rome. Dus dat, ja. Dat is ook mooi. En die verhalen kun je ook weer durven vertellen.
3: Ja. Wat is nou zo'n verhaal dat je denkt, dat is mijn bibel?
4: Nou, vorige weken, misschien kun je ook nog wel even zeggen over dat strooppot.
6: Ja, wij vertellen ik altijd een verhaaltje over de strooppad. Vroeger ging je mooi een strooppadje naar de winkel om hem vullen te litten.
5: De kanijen scherp in.
6: Ja, de kanijen scherp
3: in. Dorsum, ja.
6: En dan hingen ze een grote lepel en dan draaiden ze de scherp in het padje. Ja. Dat raam van de lepel al. Maar als je zat doggen, dan giet het er net al.
3: Nee.
6: Dus het werden erin draaid. En dan zeiden ze van, nou, Jochem toch centen graag.
3: Ja.
6: Nou, en dan zei het geld zit onder in de pot. Nou ja, dat vertelde dus in je huis. Want die in haar ouders in vroeger een kruidenierswinkelhand. Dus ja, dat ben wel leuke verhaaltjes.
3: Leuke grapjes eigenlijk.
6: Ja, dus ja, dat als er dan weer oren mee komen, ja, dan nemen we dat. Ik ben ja.
5: Nog een soort van museum. Maar keer ik er ook al, waar Kwartlien dat blikje nog kocht. Jim, ging ik nog iedere keer terug met het uitvrijdje van de collectie?
4: Nou ja, toevallig kieken. Want we zijn nu sinds een jaar of 7, 8 een stichting. En heel veel spul wat we dus verzameld hebben, dat hebben we zelf zocht en betaald. Ja, maar sinds een jaar of wat, omdat we ook een stichting zijn, kunnen we ook nog wel eens wat spullen overnemen van andere musea's. Nou, toevallig gisteren ben ik naar Utrecht geweest, naar het Centraal Museum. Want die hadden dus nog een heel mooi, toevallig ook van Drosten, maar dan een reclame pleiten, zeg maar.
5: Oh ja. En, dat is ook een emailleerd ding.
4: Nou, dit was, ja, ze zijn heel veel geëmailleerd, maar dit is van glas.
5: Oh.
4: Ook glas. En een mooie liste. En die hadden ze dus over en die wonden ze dus wat afstoten. Nou, en toen dacht ik van, nou, dat past wel bij onze collectie.
3: Dus weer een topstick erbij.
4: Ja. Weer een mooi topstick erbij. Nou, en het past mooi bij onze
3: drosten. Ja. En wat nou denkt van, ik wil daar eens even zien, Bichaukje en Roelof in Wolvenge. Wanneer ben je hem iepen? Hoe kan mensen hun oor melden? Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Nou, we zijn in ieder geval de eerste zondagmiddag van de maand altijd open. En voor de rest op afspraak.
3: Ja.
4: En maar op afspraak, dat kan, want we hebben een ticketsysteem. En in dat ticketsysteem ben we in principe elke woensdagmiddag, donderdag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open. Behalve als we wat anders hebben.
3: Ja, want je maakt tekens voort.
6: Ja, je moet ook even een uitstap.
3: Ja,
4: of we hebben een grote groep in het museum, wat ook heel vaker voorkomt, dan zetten we het dicht.
3: Ja.
4: Maar het kan ook eens een keer op een man. Dat merkt niks uit.
5: Maar je nog ik mij aan de Open Monumenten Dag en de museum mag en al wat soort activiteiten.
4: Ja. Daar doen we allemaal aan met.
3: Dus dan mag je even naar die website.
4: Ja.
3: En hoe heet die website?
4: Kiekhuis.nl.
3: Kiekhuis.nl, dat schrijft dus K-I-E-K-H-U-U-S. Kiekhuis.nl. En dan kiest hij dus ook even van, hey, dan wil ik even komen.
6: Ja. En altijd net, dan kan je altijd in België.
3: Ja.
6: Dat hindert ik niks. En dan kan je altijd even...
3: Ik heb het wel. Je bent er nog correct als het winkeltje van vroeger. Je haalt nog aandacht van de klant.
6: Ja, precies. Inderdaad.
3: Nou, geweldig. Echt superleuk dat je mee met ons kon woen en je erover vertellen woen. Sjoukje en Roelof Bakker van Museum het Kiekhuis in Wolvenge.
4: Ja, graag gedaan.
5: Hartstikke leuk. Ja.

0: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Alles wat te spelen.
2: De dag voorbij.
3: Het is nou eerst Tsien en Lien dat het lippen van podiumbist Ted Rozenaal toch een stom ongelokje op de kop kan te zien. Ze glieden uit op een glas troepje vol efteroer meierhollen op een stem. En het gevolg wie een hersentrauma. Serieuze skeeën on het brein. Ze lippen jarenlang in het zuster. Ze koeken geen prikkels veneren, hier geen energie en hier pine. Ze lijden hele dagen naar bed of op de bank.
4: Met de gedien tegen een zinnebril op, die het echt dus nul, niks, geen enkele prikkel van boeten meer verdragen kan. Dus er is nul aanleiding. Ik is net zeggen, ik lees even een stukje, of ik luister even een stukje muziek, of ik praat even mee in, of ik bel je even mee in, of ik app even mee in. Nee. Gewoon helemaal niks, jarenlang. Dat is gewoon echt, dat 16, ja, dat 16 een feenzen is en het was net uitkist. Hè? Nee. Dus dat, en continue pine, hè? Dus het is dat er niks, er is nul aanleiding, maar het lief zelf is ik alleen nog maar een bron van pine. Dus er wie ik nergens een moment van dat het er even net wie, het wie er gewoon altijd. Dus ja, dat is eigenlijk, dat is net mijn leven. Nee.
5: Dus, ik kan me net voorstellen hoe ze dat terugkomt.
4: Nee, ik zelf ook net. Die man bij de neurofeedback zei, hast gelokt met die karakter, want dan past hij heel makkelijk om. Ik ben een heel flexibel persoon. Dus ik op een of andere manier had ik me... Ja, mij, nou ja, ja, dat geeft natuurlijk mij... Maar ja, goed, ik heb niet eens energie voor... Ik goelde wel eens, maar eigenlijk heb ik daar geen energie voor. Dus het is de belasting een soort supervries.
5: En die gevoel?
4: Ja, dat is proberen in het hier en nu te blijven. Ik hier ingelokt dat weer dat ik kon niks nijs leren of zo. Hè? Dus ik hier het gelokt dat ik al mediteerde in Londen en zo, wie ik daarmee begon. Dus ik kon was soms, hè, dat weer het enige wat ik kon, eigenlijk weer een continue meditatie die hier, om steeds maar weer in alle pinnen. Toch in het hier en nu te wezen. Dus dat zit in hele simpele dingen. Dat zit in een slokje koffie, pruw de koffie, dat is lekker warm, de smaak. Dat houdt me erbij. Gewoon in het hier en nu, net vooruit, net waarom. Ik kon ook voorkomen dat ik in een continue staat van paniek of wanhoop, dat wie er vol is. Maar op momenten, en dan daarna kon ik wel weer denken: oké, ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier. Nou, zo kwam ik het erop.
5: En we kennen Dino als presentator, hè, bij U's, bij Omroep Friesland van Op en Uit. De dostwerf van alles. Maar wat heeft het mij daar dien als persoon, als Ted?
4: Ja, dat is natuurlijk een diep trauma. Hè. Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na. Het is een levensbreuk. Hè. Dus, en die is diep en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had. Maar ik had ook de compassie met mezelf voelen om ook net voor te hellen wat het kassen had. Hmm. En dat meisje zei, ja, maar dat was nou... Hè, en de buskranische kraaltherapeut en al. Het gaat zo wezen, maat. Dan denk ik altijd, doe gast zij iets net mij maken? Want dan zoest dat nooit, zei ze. Want het kost ik ontzettend volle. Dus kwetsbaarder, fysiek en emotioneel ben ik gewoon echt kwetsbaarder. Als vader tiet, mijn batterij is volle gauwe leeg. Het huisje, boompje, beestje is net kaam, zat we het betocht hier. En er is heel volle in het leven wat ik net meer ken, wat ik wil koeën. En dat is verdrietig. En dat is soms nog steeds jammer. He, en die viel ik ook. Dus fysiek en emotioneel trauma, altijd heftig was, had het een hele protte kassen. Ha ik dan ook nog het vermogen als mees om te zien, wat is er in die beheining te leren? Ja. Die haar gelukkig gek. Dat zit in mijn karakter. Daar zit mijn levenskracht en levensenergie en lust in. Dat ik ek in dat tjuster leren wil.
3: Dat wie Ted Rozenaal morgen in het simmerpeteert van Bureau de Vries hier bij Omofficiën op de radio vertelt ze volle wiedwijdiger hoe dat ieder moment dus dat haar hele lippen ja, eens oerhoop hellen. Dat is motormedia tussen tol wanneer tegen neer bij Omroep Friesland.
2: De dag voorbij.
0: Dit is de dag voorbij.

0: Man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
1: De Scion binnen Trint.
3: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
0: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke huismeis in de bek.
0: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Ja, dat is onvertelbaar. Ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als de stuurmannen op schepen in de 15e en 16e eeuw de sterren niet hadden kunnen lezen, dan was de Atlantische oversteek nooit gelukt en Amerika misschien wel nooit ontdekt. In The Economist las ik dat de hemel van 99% van Amerika en Europa zo verlicht is dat je de Melkweg niet goed meer ziet. Op de sterren navigeren lukt echt niet meer. Dus kijk maar uit dat we niet de weg kwijtraken. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Onverwacht kwam het niet, maar het besluit is er niet minder ingrijpend om. Trump heft in aanloop naar de verkiezingen in november de onafhankelijke kiescommissie op. En we laten ons licht schijnen op de gevolgen. Oekraïne heeft moeite de Russische raketten op zijn steden te onderscheppen. Wel raakt Oekraïne-Rusland ook steeds dieper en zwaarder. Michiel Driebergen doet verslag vanuit Kharkiv. En herkent u dit? Je maakt je zorgen over de ellende in de wereld, maar je weet niet wat beter is. Zwijgen of je erover uitspreken. Filmmaker Esther Paradijs zette haar twijfel om in een korte film. En onze vriend en huisdichter Ingmar Heidse komt met een voorbeschouwing op de wedstrijd Argentinië-Zwitserland van vannacht. Maar dan een wedstrijd tussen dichters. En natuurlijk volgen we de kwartfinale van het WK die net begonnen is tussen Engeland en Noorwegen. Commentator Frank Wieland zit daar. Hoe zijn de ploegen begonnen, Frank?
3: Het is een evenwichtige wedstrijd en dat zie je ook in de eerste 6 minuten terug. Het staat nog 0-0, er zijn nog geen serieuze kansen geweest. De meest evenwichtige van alle kwartfinales. Zo is deze op voorhand zo'n beetje aangekondigd. Met twee landen waar het leven helemaal stil ligt. Niet omdat het 's avonds laat is, maar omdat ze helemaal in de ban zijn van voetballen. In Engeland denken ze massaal weer na deze, of voor deze kwartfinale, dat it's coming home. Eindelijk gaan we weer een serieuze rol van betekenis spelen op het WK. Misschien gaan we hem wel winnen. Dat is de belevenis daar. En in Noorwegen, ze zijn nog nooit zo ver gekomen op een groot toernooi. En dus is dit het allerbeste dat ze ooit hebben gezien. En dus zit heel Noorwegen voor de televisie of hier in het stadion in Miami om deze wedstrijd te kijken. Om te kijken of ze misschien Engeland, het grote voorbeeld voor Noorwegen, Engeland, het beloofde land van het voetballen, of ze daarvan zouden kunnen winnen. Dat zou het allemaal nog mooier maken dan het nu al is. Het grote spitsenduel tussen Erling Haaland, de spits van Manchester City, in Engeland, waar hij absoluut de topscorer is, en Harry Kane, de absolute topscorer van Bayern München, die ook maar blijft scoren en scoren. Allebei op hun eigen manier absolute superspitsen. Maar het wachten is op de eerste kans in Miami. Komt hij er nu via Haaland? Nee, die komt er niet via Haaland. Want als gezegd, deze ploegen zijn in evenwicht op papier en tot nu toe in de wedstrijd ook.
2: Nou, fijn. Frank Wieler, we komen straks nog bij jou terug. Wij gaan verder met het nieuws van vandaag.
4: Zaterdag 11 juli.
5: 8.372 mensen vermoord om hun naam.
6: Ik hoop dat mensen beseffen wat er is gebeurd en dat dit nooit meer in Europa mag gebeuren.
2: In Den Haag werd stilgestaan bij de genocide in Srebrenica.
5: Genocide begint niet wanneer de eerste schoten vallen. Genocide begint wanneer mensen ophouden elkaar als mens te zien.
2: En dit jaar was er extra aandacht voor moeders.
7: Moeders die hun echtgenoten, kinderen en familieleden van de ene op de andere dag zijn kwijtgeraakt.
2: De genocide vond 31 jaar geleden plaats, maar herdenken blijft belangrijk.
8: Zeker nu ook met andere conflicten in de wereld en genocides die bezig zijn, is het belangrijk om de oude te herdenken, zodat je herhaling voorkomt.
2: Het ging in het nieuws alweer over het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen nog steeds buiten slapen.
9: Het ingewikkelde is, wij hebben hier in de open lucht eigenlijk een wachtkamer gecreëerd.
2: En daarin gaat het door een kleine groep nog vaak mis.
10: Bedreigingen, mensen onder invloed, opstootjes. Het werd daardoor een grimmige, een beetje dreigende sfeer.
2: En daarom gaan het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar weg.
9: Door het te blijven nemen we daar ook verantwoordelijkheid voor. En die verantwoordelijkheid kunnen en willen wij gewoon niet nemen.
2: Ja. Rest wel de vraag, hoe moet het nu verder met die mensen in het gras?
10: Het is natuurlijk een hele gênante situatie dat wij dit niet op kunnen lossen. Het gaat nu echt om tussen de 40 en de 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen.
2: Veel Zeeuwen doen het, tanken in België en meteen ook wat jerrycans vullen en meenemen.
11: Ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus ja.
12: Kan eigenlijk niet anders.
11: Nee, kan niet anders.
2: Maar veel benzine meenemen is niet zonder risico, waarschuwt de brandweer.
13: Als je langere tijd in die ruimte zit waar je dus benzine aan het inademen bent, ja, dan raak je ook gewoon versuft. En eigenlijk wil je dat ook gewoon niet hebben in een autorit.
2: Wil je toch volle jerrycans meenemen, zet ze dan goed vast.
13: Uiteindelijk, als ze gewoon niet goed vaststaan, dan worden het gewoon kleine projectielen.
2: Met alle gevolgen van dien.
13: Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemands rug moeten pulken.
2: Maar hoe vervoer je benzine dan wel veilig?
13: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden.
2: Je hebt maar een paar klanken nodig om te weten welke musical dit is. Ja, Soldaat van Oranje natuurlijk. Er zijn mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen.
14: Op dit moment ben ik er voor de 59ste keer en vanavond de 60ste keer.
15: 99 keer, vanavond 100 keer.
2: Nou, dat wordt dan ook de laatste keer, want de musical stopt na zo'n 4000 voorstellingen en ontelbaar veel verlengingen.
16: Nu verlengd tot en met mei. Nu verlengd tot en met september. Nu verlengd tot en met oktober. Soldaat van Oranje de musical. Nu verlengd tot en met juli. Nu verlengd tot en met december.
17: De koningin is op de radio.
18: Doe het de koudste weer mag.
16: Soldaat van Oranje stopt.
19: Morgen is vandaag.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn de afgelopen nacht 6 doden en tientallen gewonden gevallen. President Zelensky zegt dat de Russische raketten er al waren voordat het luchtalarm afging. En dat het de luchtafweer niet lukte om de ballistische raketten neer te halen. Journalist Michiel Driebergen zit in Oekraïne. Goedenavond, Michiel.
20: Goedenavond, Marcia.
2: Michiel, zien we hier nou het gevolg van dat tekort aan munitie voor de luchtverdediging waar Oekraïne mee kampt?
20: Ja, zeker. Daar is Zelensky ook heel erg open over, de president. Hij zegt, we hebben gewoon een tekort aan munitie. Wij kunnen die Patriot-systemen, dat is de beste luchtafweer die er is. En die is ook tegen ballistische raketten. Die kunnen we gewoon niet gebruiken, want we hebben geen munitie meer. Dus afgelopen nacht werden er 12 raketten op Kiev afgevuurd. 10 daarvan waren van die hele snelle ballistische raketten. Die kwamen er dus door. Afgelopen maandagnacht was er een hele grote aanval. Daar viel ook heel erg veel doden, heel erg veel gewonden. Toen kwamen tientallen ballistische raketten gewoon door die luchtverdediging heen. Dit lijkt het nieuwe normaal in Oekraïne, helaas. Althans, voor nu. Er is gewoon geen verdediging tegen die snelle raketten.
2: Ja, en de Russen weten dit natuurlijk ook.
20: Ja, die weten dat ook. En afgelopen nacht was het toch ook wel bijzonder dat het begon eigenlijk met inslagen. Kijk, Kiev ligt natuurlijk best wel ver van Rusland af. Dus meestal hoor je dan eerst luchtalarm en dan komen pas de inslagen. Vaak stuurt Rusland nog een heleboel drones vooraf om die luchtafweer een beetje in de war te brengen. Nu begon het met die raketten, dus eigenlijk niemand was gewaarschuwd. Niemand wist eigenlijk dat die raketten eraan zouden komen. Niemand kon gaan schuilen. En toen kwamen de eerste klappen al. Nou, er waren niet heel erg veel gewonden hoor, afgelopen nacht. In Kiev althans, in de rest van het land wel, bij andere aanvallen. Dit is natuurlijk toch wel een groot probleem.
2: Ja, nu mag Oekraïne van Amerika zelf die Patriot luchtafweerraketten gaan maken. Hè? Dat is nieuw. Maar dat kost minimaal een jaar. Hoe moet het in die tussentijd?
20: Ja, dat kost inderdaad een jaar. Trump en Zelensky zijn dat afgelopen week op die NAVO-top overeengekomen. Duurt inderdaad allemaal lang. Oekraïne werkt overigens ook aan zelf, een soort alternatief voor die Patriots. Dus ook de wapenproductie in Oekraïne staat niet stil. Maar goed, wij in Europa hebben natuurlijk allemaal van die Patriot-systemen. En zegt Zelensky ook de hele tijd van, ja, jullie hebben ook opslagen. Daar ligt die munitie gewoon in. Breng ons meer. Het is een aantal keer eerder al gebeurd hoor, in deze oorlog, dat het bijna op was of helemaal op was, zoals nu. En dan kwam er wel weer, dat kan toch echt binnen een paar dagen, dan kwam er wel weer nieuwe munitie. En dan zag je toch ook wel dat die ballistische raketten ook werden neergehaald. Maar goed, dat is dus echt een kwestie van haast. En ik denk ook zeker dat de afgelopen dagen op de NAVO-top daarover is gesproken. We moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat. Maar de Russen zitten natuurlijk ook niet stil. Die gaan ook weer nieuwe aanvallen doen de komende dagen waarschijnlijk.
2: Ja, want je ziet gewoon het aantal burgerdoden loopt op. Deze maand al meer dan 60 mensen toch in de regio van Kiev. Hoe komt dat?
20: Ja, dat zijn natuurlijk die Russische aanvallen. Die zijn natuurlijk ook op fabrieken gericht. Die zijn ook op munitieopslagen gericht, et cetera. Maar daar vallen ook burgerdoden bij. Sommige, misschien is het toch ook wel deels terreur. Hè? We zien ook echt gerichte inslagen op appartementencomplexen, et cetera. Kijk, in een voorstadje van Kiev ging het nog dubbel mis, zou je kunnen zeggen, afgelopen maandagnacht in Vizhneva. Dat is een soort suburb van Kiev, zeg maar. Ja, daar vielen 7 doden, 29 gewonnen. Omdat na zo'n raketinslag, dat was ook een ballistische raket, kwamen er nog heel veel andere ontploffingen. En wat blijkt nu, een paar dagen later, er zijn 6 straten weggevaagd en daar bleek dus een munitieopslag van het Oekraïense leger te zijn gevestigd. Nou, dat mag helemaal niet in bewoond gebied. Zelensky zei vandaag, dit is echt inderdaad een probleem, dit is verboden, de verantwoordelijken zijn bekend, die zullen verantwoordelijk worden gehouden ook, die zullen worden vervolgd, want dit kan niet. Maar je ziet gewoon in zo'n grote oorlog gaan ook dit soort dingen dus mis en dit is toch echt wel een kwestie die gemoederen in Oekraïne ook wel bezighoudt, moet ik zeggen. Ja.
2: Maar wat ook redelijk nieuw nog is, is dat Oekraïne met succes terugvecht. Hè? Ze zegt vannacht 20 tankers in de zee van Azov te hebben geraakt. Is dat heel erg opmerkelijk?
20: Ja, zeker. Dit is toch ook weer een nieuwe stap. Oekraïne vecht inderdaad terug en wordt er ook heel erg succesvol in. Hè? Vorige week sprak ik bij jullie al over de Krim, waar de energievoorziening werd aangevallen. Er zijn blackouts op dat door Rusland geannexeerde schiereiland. Ja, en nu treft Oekraïne dus ook de economie. Inderdaad 21 schepen geraakt, 10 olietankers. Het gaat over die schaduwvloot, zoals we dat noemen. Hè? Die schepen die zijn vol olie. Ondanks de sancties voeren die toch olie uit vanuit Rusland. En nu heeft Rusland dus die havens in Rostov, dat is in de Azovzee, een soort zijzee van de Zwarte Zee, die heeft eigenlijk die haven moeten stilleggen. En je ziet toch ook al dat de graanprijzen stijgen. Want daar uit die haven van Rostov, daar voert Rusland graan uit. En dat zal de komende tijd toch echt een probleem zijn. Oekraïne raakt dus ook hier de economie. Er zijn al hele lange rijen voor de benzinestations in Rusland. En in heel veel regio's, gewone Russen kunnen amper benzine meer krijgen vanwege die aanval op de olieraffinaderijen. Dit is toch weer een volgende klap die Oekraïne dan weer aan Rusland uitdeelt.
2: Ja, en daar blijft het niet bij, want vrijdagavond zei Zelensky dat er een nieuw lange afstandscommando komt om doelwitten nog dieper in Rusland te raken. Wat staat Rusland dan nog te wachten?
20: Tja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar over speculeren. Wat je in elk geval ziet na die afgelopen week, na die NAVO-top, zien we dat toch ook het Westen deze strategie van Oekraïne steunt, hè, om Poetin zoveel mogelijk pijn te doen. En de woordvoerder van het Kremlin, die reageerde daar vandaag op in een lang interview. Die zei aan de ene kant is Rusland, aan de andere kant is Oekraïne, maar samen eigenlijk met een heleboel Europese landen en de Verenigde Staten, jullie voorzien Oekraïne van heel erg veel wapens en die treffen ons ook. Dit is niet langer een militaire operatie meer, hè, wat ons betreft, maar dit is een grootschalige oorlog eigenlijk. Hij noemde nog net dat ze met het Westen in oorlog zijn. Maar hij noemt nu wel voor het eerst echt officieel het woord oorlog. En wat dat betreft neemt de escalatie toe, laten we zeggen, ook in het diplomatieke spel, in het woordenspel om de oorlog heen.
2: Ja, dankjewel voor dit verslag. Michiel Driebergen, dankjewel.
20: Dank.

0: Get It Right van Ilse de Lange. De Verenigde Staten hadden al 20 jaar een onafhankelijke kiescommissie die de 50 staten helpt om verkiezingen zoals de midterms voor Huis en Senaat komende november in goede banen te laten verlopen. Sinds afgelopen week bestaat deze commissie niet meer. President Trump heeft de 2 democratische leden ontslagen en de 2 republikeinse leden hebben de eer aan zichzelf gehouden. Wat wil Trump hiermee bereiken? Goedenavond, Amerikanist Bianca Pander.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Pander, zat dit er aan te komen?
1: Ja, het is wel een beetje in lijn met wat Trump eigenlijk al doet sinds 2020, hè, toen hij de verkiezingen verloor van Joe Biden. Eigenlijk al vlak voor de verkiezingen zei hij al, deze uitslag is niet te vertrouwen. Dus hij is al echt jarenlang bezig met het vertrouwen in de verkiezingen. Eigenlijk wantrouwen te creëren rondom die verkiezingen. En dit is weer een volgende stap daarin, hè, dat hij zegt van ik kan deze mensen ontslaan, ik ga het nu doen. Want dan is het verhaal straks in november weer makkelijk te maken dat het weer slecht verlopen verkiezingen zijn.
0: Ja, want hoe zou deze commissie überhaupt dan de uitkomst en het verloop van de verkiezingen in november kunnen beïnvloeden?
1: Nou, dit is een commissie die is ontstaan in 2000, net na de verkiezingen tussen Bush en Gore, Al Gore, die ook niet zo goed verliepen. Toen hebben ze gedacht, nou, we moeten een soort federale commissie in het leven roepen die in ieder geval de staten, want de verkiezingen liggen bij de staten, die mogen bepalen hoe die verlopen per staat. Maar we gaan een federale commissie oprichten die die staten een beetje kan helpen om het allemaal in goede banen te leiden. Dus die commissie is eigenlijk vooral opgericht om staten te helpen. Ze hebben weinig echte macht. Maar het is vooral een commissie die kan helpen met, nou, welke stemcomputers kan je wel of niet gebruiken? Hoe zou je de stemlijsten goed kunnen verspreiden onder mensen? Dus ze zijn er echt als advies. Ze hebben ook de afgelopen jaren wel veel geadviseerd over wat niet en wel mag, wat Trump graag wilde. Dus ja, ze zaten hem ook een beetje in de weg.
0: Oh, dus wel, ze hebben niet echt macht, maar hij had wel motieven, denk je, om die commissie af te schaffen?
1: Zeker. Kijk, Trump die wil dat verhaal vasthouden van dat de verkiezingen gestolen zijn in 2020. Hè, en dat het systeem in Amerika niet klopt. Hij is momenteel ook bezig met een wet door het Huis en de Senaat te halen. Die heet de Save America Act. En die gaat er ook over dat bijvoorbeeld mensen per se een paspoort moeten hebben als ze willen gaan stemmen. Nou, maar 150 miljoen Amerikanen hebben een paspoort, dat is ongeveer de helft.
0: Ja.
1: In dat wetsvoorstel staat bijvoorbeeld ook dat als je geen paspoort hebt, dan moet je je geboortecertificaat laten zien en je naam daarop moet precies hetzelfde zijn als je naam nu. Nou, dat is voor heel veel getrouwde vrouwen niet het geval en voor heel veel mensen die bijvoorbeeld van geslacht zijn verandert ook niet. Dus dat is eigenlijk echt een hele grove schending van het stemrecht, zou je zeggen. En daar is Trump echt nu al een paar maanden mee bezig om dat er doorheen te halen. Want dat wil hij nog allemaal voor elkaar krijgen voor de midterms in november.
0: Ja, en deze commissie is ooit ingesteld, u zegt net in 2000, naar aanleiding van een omstreden verkiezingsuitslag.
1: Dat klopt, ja, dat was de verkiezing tussen Gore en Bush. En die is toen heel lang, moesten er hertellingen zijn. Misschien kunnen sommige mensen het nog wel herinneren. Er moesten allemaal kaartjes bekeken worden tegen het licht waar dan precies het gaatje geprikt was. Want ja, het was echt een heel klein verschil tussen Gore en Bush. En toen hebben ze gezegd, ja, dit moeten we echt anders doen. Dus we moeten andere stembiljetten hebben. Want die stembiljetten waren heel onduidelijk. Mensen moesten toen gaatjes prikken in de stembiljet. En dat kon een beetje misgaan. En dus toen is die commissie echt opgericht van, nou, kunnen we misschien, zij doen ook bijvoorbeeld heel veel onderzoek. Wat zijn betere methodes om verkiezingen te organiseren? En die delen ze dan met alle staten.
0: Ja.
1: Dus dat is waar de commissie voor is.
0: Ja, en wat verwacht u is het gevolg van het opheffen van die kiescommissie?
1: Nou, kijk, je zult zien, de echte directe gevolgen zullen niet heel groot zijn, maar dit is wel het gevolg van iets anders wat eerder deze week gebeurd is. Namelijk dat Trump de macht heeft gekregen door een uitspraak van het Hoge Rechtshof om mensen te ontslaan bij onafhankelijke commissies. En dit is een onafhankelijke commissie die invloed heeft, maar niet direct macht, omdat die het uitroepen van de verkiezingen en het organiseren van de verkiezingen echt bij die staten ligt. Maar er zijn ook heel veel federale onafhankelijke commissies die wel macht hebben. En daar mag hij dus nu ook blijkbaar mensen zomaar ontslaan. Dus dat is wel een vrij ernstig gevolg.
0: Ja, en stelt Trump iets er tegenover? Komt er iets in de plaats van deze kiescommissie?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, hij zou nu zelf mensen kunnen benoemen. Die macht heeft hij dus blijkbaar nu ook. Dus dat zou kunnen dat hij dat doet. En je zult zien dat in alle staten dan heel veel extra verkiezingsadvocaten gestationeerd zullen worden. Want ja, er is de Democraten alles aan gelegen om deze verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en zo transparant mogelijk. Dus je zult zien dat er in alle staten heel veel advocaten en mensenrechtenorganisaties bij de verkiezingen aanwezig zullen zijn. Om maar te laten zien dat de verkiezingen nog steeds eerlijk verlopen in Amerika.
0: Ja. Die midterms is in november. Hoe staan de Republikeinen ervoor?
1: Niet per se heel goed. Dus in het huis zullen ze verliezen. Daar staan de Democraten er echt goed voor. En dat heeft alles te maken met hoe impopulair Trump op dit moment is. Dus heel veel mensen zijn verdergaande maatregelen. Zoals nu dit ook, hè, die mensen ontslaan zonder directe aanleiding. De verdergaande methodes van ICE, dus de immigratieorganisatie, die mensen van de week weer iemand doodschoot. Ja, dat mensen zijn er wel echt klaar mee. Dus je ziet dat Trump heel impopulair is en daarmee de Republikeinen ook. Dus de huis gaan ze verliezen. De Senaat wordt een ander verhaal. Daar zouden Democraten ook kunnen winnen, maar die hebben net weer een kandidaat in Maine die heel erg in opspraak is geraakt. Dus daar zouden ze toch kunnen verliezen. Dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, en zou dat betekenen dat als zeg maar huis en senaat in handen komen van de Democraten, is Trump dan een machteloze president?
1: Nou, niet direct, want maar ze zullen wel een halt toeroepen naar de macht die Trump nu steeds naar zich terugtrekt. Hè. Je ziet dus, dat zie je nu al een klein beetje gebeuren, omdat de Republikeinen worden ook zenuwachtig. Dus die proberen nu ook soms tegen dingen te stemmen van Trump in het huis, in de Senaat. Dus je ziet dat de Republikeinen ook denken, we moeten ook een beetje onafhankelijker van hem worden. En na die verkiezingen in november zul je zien dat de Democraten weer proberen de macht terug te leggen waar die hoort te liggen, namelijk in het huis, in de Senaat. Hè. Nu hebben de Republikeinen eigenlijk alle macht bij de president neergelegd, want ze zijn eigenlijk overal in meegegaan. En dat hoort natuurlijk niet in een goede democratie. Daar hoor je een soort checks and balances, zoals het in Amerika noemen, nodig. En die zijn nu verdwenen en die zullen hopelijk een beetje herstellen.
0: Ja, en is er nog een reden waarom Trumps populariteit zo enorm hard gedaald is?
1: Ja, dat is vooral dat hij echt maatregelen neemt die ook toch, met name eigenlijk de affordability, dus de betaalbaarheid van dingen. Hij is een oorlog begonnen in Iran, waardoor de benzineprijzen enorm werden in Amerika. Bovenop al de stijgende kosten van gewoon brood en eieren en melk in de supermarkt. Dus ja, die betaalbaarheid. En er is een enorme housing crisis, dus een huizencrisis. Net als eigenlijk overal in de wereld, maar in Amerika is dat ook vrij heftig op dit moment. En Trump heeft bijvoorbeeld een wet die de Republikeinen en Democraten samen hebben aangenomen in de huis. Wat een wonder is dat dat nog af en toe gebeurt. Heeft hij van gezegd, die ga ik niet ondertekenen. Dus hij maakt zich ook heel impopulair. Want dat was juist een wet gericht op het betaalbaar maken van woningen. Dus het is een interessant gebeuren. Je ziet dus dat de Republikeinen een beetje proberen daar tegenwicht aan te bieden. Ja. Door dan wel zo'n wet er doorheen te stemmen. En nu ook tegen Trump te zeggen, je gaat ook gewoon een grens over. We gaan er niet meer mee.
0: Ja, nou, het wordt een spannend half jaar tot die verkiezingen. Dank u wel, Americanist Bianca Pander.

0: Helemaal fijn op zo'n warme zomeravond. Golden Brown van de Stranglers. We gaan even naar voetbal. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor?
1: 0-0 nog in Miami in de 32e minuut van deze wedstrijd. En je zou het een soort schaakspel kunnen noemen op het veld in Miami. Want beide ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft vooral de bal. Noorwegen houdt tegen. Doet dat eigenlijk best wel goed. Geeft niet of nauwelijks iets weg. Een half kansje was er voor O'Reilly. Maar dat is echt alweer minuten geleden. Die schoof een balletje van dichtbij min of meer per ongeluk nog richting het doel, een beetje richting het doel. Maar je schoof hem uiteindelijk naast. En verder is Engeland niet in de buurt geweest. En Noorwegen is nog maar nauwelijks op de helft van Engeland geweest met een bal. Dus die hebben helemaal nog niks kunnen laten zien als het gaat om aanvallen. En dat geeft alleen maar aan, deze twee ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft dan wel de bal, Noorwegen heeft hem dan wel niet. Maar Noorwegen heeft zonder bal ook keurig de controle. Dat kan er namelijk gewoon in voetballen. Kortom, het blijft spannend. Maar het is niet spectaculair als het gaat om kansen in deze wedstrijd. 0-0 nog in Miami.
0: Tot later, Frank Wielaert. Het is misschien herkenbaar. Je verschrikkelijk veel zorgen maken over de misstanden in de wereld, maar het toch moeilijk vinden om je daarover uit te spreken. Filmmaker Esther Paradijs maakte er een korte documentaire over. Zwijgen of spreken, die morgenavond op tv te zien is. Een kort fragment.
2: We worden geterroriseerd. Het hele volk wordt geterroriseerd en op het verkeerde been gezet.
3: Het is gewoon belachelijk eigenlijk. Het is gewoon vrij van meningsuiting.
4: Uiteindelijk is het doel van die activisten is het volledig vernietigen van onze cultuur.
5: Die streef voor 12.
2: Ik vind het goed.
5: Die streef voor 12.
2: Ik vind het goed.
0: Die streef voor 12. Welkom, filmmaker Esther Paradijs.
6: Dankjewel.
0: Ja, Esther, zwijgen of uitspreken heet je documentaire. Is dat een dilemma waar jij zelf mee worstelt?
6: Zeker. Daarom heb ik de film gemaakt. Het is iets wat een jaar geleden ongeveer bij mij heel erg begon te spelen. Niet echt om een directe aanleiding, maar meer gezien alles wat je ziet in de wereld. Er is veel waar ik het niet mee eens ben. En bij mij begon de onrust op te komen over mijn eigen zwijgen, dat ik me niet uitspreek.
0: En wat weerhield je dan van je wel uitspreken?
6: Niet weten hoe ik het moet doen.

0: Dus een duidelijke vorm waarin ik dat kon doen. Daar ben ik nog steeds een beetje zoekend in. Wat je veel ziet zijn demonstraties. Ik voel me geen demonstrant, ik voel me geen activist. Ik heb geen poster voor mijn raam hangen. Dat is niet echt helemaal mijn manier. En vervolgens ben ik dan aan het kijken, ja, maar wat is dan wel mijn manier? En wat wil ik zeggen? Wil ik overal wat over zeggen? Wanneer wil ik het zeggen? Maar vooral ook hoe hard wil ik het zeggen? Omdat ja, je toch ook wel, je hoort veel geschreeuw op beide flanken, links en rechts. En het lijkt wel als aan de ene kant hard geschreeuwd wordt, dat er aan de andere kant nog harder geschreeuwd wordt. Ook in symbolische zin of in figuurlijke zin geschreeuwd. En ik wil niet schreeuwen. Ik wil ook genuanceerd kunnen blijven. Maar word ik dan wel gehoord.
1: Ja. En in hoeverre is, je hebt dus die een documentaire gefilmd, en dat is een opname van een theatervoorstelling, waarbij het publiek begint en dan wordt het steeds langzamer in meer ingesloten tussen schermen, tussen bewegende schermen. Wat wilde je daarmee laten zien?
0: Nou, het was een manier, het is natuurlijk iets heel cognitiefs om iets te willen filmen over je zoektocht naar hoe moet ik me uitspreken. Daar zit niet automatisch beeld bij. En toen ik deze theatervoorstelling zag, toen dacht ik van, hé, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maar dan kan je het fysiek zien. En dan kan ik daarna mensen spreken. Wat gebeurt er nou in je hoofd? Wat er gebeurt is dat mensen zich ingesloten, ze worden ingesloten door een scherm, weggezet, uit elkaar gedreven. En als je ze dan daarna, en ondertussen komt er een scherm op je af, en is het de vraag van, ga je dat scherm tegenhouden? Ga je er iets tegen doen op een gegeven moment of niet? En als je dan mensen daarna spreekt daarover, van, hè, wat weerhoud je nou, of waarom deed je het uiteindelijk wel? Dan zijn dat argumenten als, ik weet het niet zeker, weet ik er wel genoeg van af, ik wil de eerste niet zijn, of ik wacht even tot mijn partner het doet. En dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde argumenten die volgens mij in het hoofd van heel veel mensen gebeuren, om in de echte wereld ook niet tot actie over te gaan. Dus het was een hele mooie manier om het gekonkel in je hoofd duidelijk te maken, visueel te maken en auditief ook.
1: Ja. En vind je dat dan legitieme excuses? Is het dan prima als dat je weerhoudt?
0: Ik denk dat het heel menselijk is. En voor mijzelf is het inmiddels niet zo legitiem meer. Omdat ik denk, ja, het is ongemakkelijk om je uit te spreken. Maar wat is mijn kleine ongemak? Het past niet helemaal bij mij. Versus waar je het voor doet. De grote zaak. Versus dat je opkomt voor andere mensen. Dus ik ben wel in een soort shift terechtgekomen hierdoor, door hiermee bezig te zijn.
1: En is het jou gelukt om van een zwijger een spreker te worden?
0: Ik ben nog steeds niet helemaal een spreker. En misschien fluctueert dat ook wel, maar ik wil het wel. Ik wil me wel nog meer uitspreken. De film is nu één voorbeeld, het feit dat ik hier zit ook. Ik heb iets gepost. Het klinkt heel onschuldig, maar dat deed ik voorheen niet. Dus een post of liken van iemand die zich heel erg uitspreekt, deed ik ook niet. Doen veel mensen volgens mij ook niet. Je hebt het gevoel dat je snel tot een kamp behoort waar je niet toe wil behoren. Ik heb nu zelf wel inmiddels een aantal posts gedaan.
1: Dus je bent een beetje aan het kleur bekennen.
0: Ik ben een beetje, ja.
1: En wat heeft je over die streep geduwd of getrokken?
0: Ermee bezig zijn. Ja. Erover lezen. Lezen over mensen met een ander perspectief. Mensen met een andere achtergrond. Mensen die moe zijn om altijd voor hun rechten, minderheden, vluchtelingen, asielzoekers, migranten, die moe zijn om voor hun eigen rechten op te komen. En hoe belangrijk het is dat ook andere mensen dat voor hun doen. Als je daarover leest, dan is het ineens een heel stuk minder eng, of je weet in ieder geval waarvoor je het doet. Ja. En dat het nodig is.
1: Ja, want je begon met te zeggen, ik ben geen activist. Ben je dat er nu langzaam aan het worden, of heb je een tussenvorm gevonden?
0: Ik hoop op een tussenvorm. Ik heb mijn vorm nog niet helemaal gevonden. Ik ben ermee bezig. Ik hoef geen activist te worden zoals ik het zie in de media. Dat is vrij cliché, vind ik eigenlijk. Het cliché of het beeld wat veel mensen van een activist hebben is toch iemand die altijd boos is, die veel met verf gooit of de A12 blokkeert. Dat is niet zozeer mijn manier. En ik denk ook, als dat het beeld is wat we hebben, dat zo'n hele grote stille massa eigenlijk uitsluiten. Mensen die zich daar niet in herkennen, maar wel ook het met dingen niet eens zijn en zich willen uitspreken. En ik hoop dat de film die ik gemaakt heb, dat die een soort handreiking is voor die grote stille massa.
1: Ja, ja, dus de grote zwijgende meerderheid. En tot slot, als mensen dit horen en denken, ik hoor daar eigenlijk ook toe en ik word daar ook steeds minder comfortabel mee. Hoe kunnen zij wel die moed vinden of de richting vinden om zich wel uit te spreken?
0: Ik denk in eerste instantie lezen. Lees over de zaak, waardoor je gaat voelen dat hetgeen waar je het niet mee eens bent groter is dan jijzelf. Dat werkte bij mij. En uitproberen. Probeer maar eens iets uit. Het is wat minder eng. Ik reageer nu ook op mensen die een racistische opmerking maken, wat ik voorheen niet deed. Ik bewaarde ook een beetje de lieve vrede. Maar als je het wel doet, merk je dat het een stuk minder eng is dan dat je dacht. En je kunt het misschien ook niet meteen goed doen, maar oefen.
1: Ja, proberen en oefenen. Oké. Zwijgen of spreken, de film die is morgen te zien. Film van Esther Paradijs, morgenavond om 7:55 op NPO 2. Dankjewel, Esther Paradijs. En we gaan naar Miami, want er is gescoord.
2: 40 minuten zijn we onderweg. Het is 1-0 geworden voor Noorwegen. En ik had als laatste gezegd, ze komen niet op de helft van Engeland met een bal. Ze waren er één keer. Haaland kopte recht op de keeper van Engeland af. Dat was al een soort van waarschuwing. Want een minuut later krijgt aan de linkerkant Schelderup, de linker aanvaller, de bal. En die brengt de bal naar zijn rechter. En dan denkt iedereen, hij gaat de voorzet geven op Haaland. Dat is namelijk het gebruikelijke recept. En je zag aan de keeper van Engeland, die dacht dat ook. Maar Schelderup, die mikt die bal in de verre hoek tegen de binnenkant van de paal via het zijnetje binnen. En hij schiet dus Noorwegen op 1-0 tegen Engeland. En daar had niemand op gerekend gezien. Het beeld van de wedstrijd. Engeland heeft de bal en Noorwegen komt helemaal niet op de helft van Engeland. Dan is dit een verrassende tussenstand. Maar sinds die 1-0 is Noorwegen ineens wel onderdeel van deze wedstrijd geworden. Je ziet dat Engeland een beetje in de war is geraakt. 4 minuten officiële speeltijd nog in deze eerste helft. En Noorwegen leidt in Miami in deze kwartfinale tegen Engeland. 1-0 dankzij die fraaie goal, want dat was het, van Schelderup.

0: Serge Gainsbourg was dat met Ford Mustang.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, vannacht om 3 uur begint de kwartfinale Argentinië-Zwitserland op het wereldkampioenschap voetbal. En we dachten, laten wij er nou vast een poëtische wedstrijd van maken. Goedenavond, Ingmar Heidse. Hij is onze huisdichter. Ingmar, vond je dit een leuke opdracht? Of dacht je, mijn god, wat nu?
2: Een wonderbaarlijke opdracht. Eerst dacht ik inderdaad, wat nu? Van voetbal weet ik ook wel niks. Maar ik dacht wel, Argentinië en Zwitserland, dat zijn ongelijke leggers in de poëzie. Dat merk je bijvoorbeeld als je gaat kijken bij Poetry International op de website, waar je duizenden gedichten kan vinden. Daar heb ik 55 Argentijnse gedichten gevonden en 0 uit Zwitserland.
0: Dat kan niet.
2: 55-0 op de website van Poetry International. Dus en toen dacht ik ook van, ik ken ook geen enkele Zwitserse dichter. Terwijl Argentijnse dichters, ja, daar zitten een aantal grootheden tussen. Ik heb er echt in moeten duiken. Nou, is het niet zo erg. Ik dacht aanvankelijk van, ze zijn er helemaal niet. Dat is niet waar. Zwitserland heeft een hele rijke literaire traditie. Maar dat zit hem niet zo in de poëzie. Dat is meer Schiller met Willem Tell. En Rousseau komt er vandaan. En Johanna Spyri, die schreef Heidi. Maar niet zo heel veel dichters. Thomas Mann was een Zwitser. Karl Spitteler, die heeft nog de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen in 1919.
0: Oké.
2: Ja, de naam valt te weinig. Herman Hesse, wel. Die hebben hem wel. Maar ik vond nog. Een van de redacteurs kwam met The Third Man aanzetten. Waarin Orson Welles zegt dat in Italië. Zuchtte 30 jaar onder de Borgia's. En wat leverde dat op? Michelangelo, Leonardo da Vinci en de Renaissance. Zwitserland. Broederliefde, 500 jaar democratie en vrede. En wat leverde dat op? De koekoeksklok.
0: Oké, en 0 gedichten hebben we?
2: En 0 gedichten. Nee. Ik heb toch wel wat dingen gevonden. Herman Hesse.
0: Ja,
2: wie kent het niet?
0: Nou, ik ken de Steppenwolf, maar geen gedichten.
2: Ja, precies. Nou, heeft hij toch gemaakt. Mooi vertaald door Koen Stassijns, dat is niet de minste. 'S nachts. Ik ben zo vaak ontwaakt, omdat ik dacht dat er een schip zeilt door de koele nacht. Het zoekt de zeeën op, vaart naar een strand, waarnaar in mij een warm verlangen brandt. Dat ergens in een onbevangen oord een helrood noorderlicht onmerkbaar gloort. Dat nu een vreemde vrouw op liefde uit het witte warme kussen in haar armen sluit. Dat iemand die mij dierbaar was als vriend nu ver in zee een donker einde vindt. Dat moeder, die mij niet meer kent en dwaalt, misschien nu in haar slaap mijn naam herhaalt. Nou, dat is toch best mooi.
0: Nog toch best mooi. En was dat de enige of heb je nog een Zwitser?
2: Ik heb een wissel. Een Nederlander, dokter Anders P. was half Zwitser. Zijn vader was Zwitser, Heinz Polzer. De naam zegt het al. En hij heeft een lied, dat heet Sport en Spel, maar dat doe ik niet. Ik doe het mooiste gedicht dat ik van hem ken, dat heet Troostvogel. Wanneer je soms iets naars beleeft, je mag niet uitgaan door de regen, of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft, als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren, kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort het, maar je ziet het niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed. Hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet.
0: Nou, dokter Van der Spee, prachtig.
2: Ja.
0: En hoe ziet je opstelling bij de Argentijnen eruit?
2: Ja, rooskleuriger. Ik heb eerst er voetballen ook vrouwen mee. Alejandra Pizarnik, ik kan dit niet goed uitspreken. Ontdekte ik echt tijdens deze zoektocht. En over de band van het Engels heb ik dit korte gedicht van haar vertaald. Tekens. Alles bedrijft de liefde met de stilte. Er was mij een stilte beloofd als vuur. Een huis van stilte. Maar plotseling is de tempel een circus en het licht de grote trom. En zoiets had ik nog nooit gelezen. Ik vond het zo mooi.
0: Ja.
2: Dus, nou ja.
0: En ook natuurlijk een hele grote klassiek monument. Ja, Borges. De grootste. Ja. Nou.
2: Hij werd blind, maar bestierde toch een bibliotheek. Werd zelfs directeur van de bibliotheek van Buenos Aires. Dat schijnt niet zo'n hele grote bibliotheek te zijn geweest.
0: Nee, daar is hij ook, weer ontslagen. Want,
2: is dat zo?
0: Ja, kritisch op de groente.
2: Oh, werkelijk? Ach. Ja. Oh jee, je zit wel beter in je Borges dan ik. Dat wist ik niet. Nou, wat ik nog wel vond, en dit vind ik wel heel omineus... Dat hij zich op een gegeven moment is gaan verdiepen... het Oud-Engels en het Oud-Noors. Zeg je me daarvan? Dat is toch wel een soort...
0: Als Argentijn.
2: Als Argentijn, ja. Dat rijmt toch wel mooi in de tijd met de nu gaande wedstrijd. Zeg je me daarvan?
0: Nou.
2: Ik heb zijn mooiste gedicht, vind ik, bij me. Vertaald door Barbara van der Poel.
0: Wacht even.
2: Is er nieuws?
0: Ja, er is nieuws namelijk. We schakelen even naar Miami, naar Frank Wielaert.
3: Ja, daar is het rust. En het is vlak voor rust nog even 1-1 geworden. Oh. Dus Engeland heeft een doelpunt gemaakt. Jude Bellingham, de man die om Harry Kane, de grote meneer van Engeland, heen speelt. En Jude Bellingham is in zijn eentje ook een grote meneer. Dus Engeland heeft er een paar. En hij kwam het strafschopgebied in. En daar had Noorwegen even geen antwoord op. Zoals hij dat tegen Mexico ook twee keer deed. Zo scoorde hij dus nu de gelijkmaker tegen Noorwegen. Vlak voor rust. Kane maakte ook nog een doelpunt. Maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Dus zijn doelpunt echt tegen de rust aan. Dat ging niet door. Maar we gaan wel rusten met twee doelpunten. Eerlijk verdeeld over Noorwegen en Engeland. De rust in Miami is 1-1.
0: Mooi, want hier zaten we helemaal niet in de rust. We zaten met Luis Borges, die dus als bibliothecaris werd ontslagen... omdat hij kritisch was geweest op een militaire regering. En toen werd vernederd omdat hij langs de deuren moest als ambtenaar.
2: Ach ja,
0: ja.
2: Het is nog steeds de grootste dichter.
0: Je hebt een prachtig gedicht van hem meegenomen.
2: De rechtvaardige. Een man die zijn tuin bewerkt zoals Voltaire wilde. Hij die erkentelijk is dat er op aarde muziek is... Hij die tot zijn plezier een etymologie ontdekt. Twee ambtenaren die in een café in Sur zwijgend zitten te schaken. De pottenbakker die een kleur en vorm bedenkt. De typograaf die deze bladzijde mooi opmaakt, al staat hij misschien niet aan. Een vrouw en een man die de laatste terzetten lezen van zekere Canto. Hij die een slapend dier aait. Hij die in hem berokkend leed rechtvaardigt of rechtvaardigen wil. Hij die erkentelijk is dat er een Stevenson op aarde is. Hij die graag wil dat anderen gelijk hebben. Deze mensen, die elkaar niet kennen, redden onze wereld.
0: Ja, wat een wijze les ook voor vandaag.
2: Mooi, hè?
0: Maar je zei, of is het in het enthousiasme van deze wedstrijd... Argentinië-Zwitserland, dat je zegt... hij is de grootste dichter die er ooit geweest is? Of vind je dat ook echt?
2: Van Argentinië.
0: Of van Argentinië.
2: De grootste die ooit geweest is. Ja, dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, ik schrok even. Ja,
2: dat is... En overigens, ik ben sowieso erg over mijn theewater van die 1-1. Ik zeg sur, maar ik moet natuurlijk soer zeggen. Anders spreekt de plaats hem heel verkeerd uit. En ik heb thuis een kwartier geoefend. Dan gaat het hier mis.
0: Het is je vergeven.
2: Ja, dankjewel.
0: Hebben we nog meer Argentijnen in de wedstrijd?
2: Ik heb Roberto Guarros, verticale poëzie. Dat is hele weirde poëzie, maar ik vind het heel mooi. Ik doe hem gewoon. Laat het over je heen komen. Het leven is een niet helemaal strak getrokken sjaal... waarvan de punten op de rug hangen. De kou zet gedachtepuntjes op het gezicht. Wij rollen wegen op en bewaren ze. Wij rollen woorden uit en gooien ze weg. We hebben lief en niet lief met hetzelfde gebaar. Intussen maakt de kou alles gelijk. En zelfs de punten van de sjaal verdwijnen.
0: Nou, inderdaad, gek en bijzonder.
2: Wonderbaarlijk, hè?
0: Hebben we tijd voor nog iets? We hadden al eventjes...
2: Ja, ik heb ook nog een Noor en een Engelsman bij me natuurlijk, voor de zekerheid.
0: Oh ja, dus voor nu, ja.
2: Voor nu, ja.
0: Heb je een klein dingetje, want we hebben nog eventjes...
2: Ik heb Dagen van Philip Larkin.
0: Oh, oké.
2: Mijn favoriet, wat mij betreft de grootste dichter van Engeland. Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter... in hun lange jassen, rennend over de velden.
0: Wauw.
2: Philip Larkin.
0: Nou, dan zijn we er bijna. Wie gaat het laatste doelpunt maken? In de poëzie?
2: In de poëzie. Ja, ik heb nog Rolf Jacobsen, als je daar nog...
0: Totdat naar de
2: Noorse dichter, prachtige dichter. Vertaald door Amy van Marken. Vlak achter je voet. Vlak achter je voet is de stilte het grootst. En er ligt een vreemde tederheid. Anders dan alles. Anders dan alles wat je kunt horen, kunt zien, het zingen achter je schoen, het licht achter je handen. Vlak achter je schouder, dichterbij dan je denkt, een vrede die je zelf niet kent, waar de wereld zwijgt. Eén diep en kort moment, als na een stille belofte uit een gesloten mond.
0: Nou, nu gaan we toch anders naar die wedstrijden kijken.
2: Anders ik wel.
0: Ja, en blijf jij vannacht op? Argentinië, Zwitserland? Nee, want je houdt niet van voetbal, zei je.
2: Ik ga naar Noorwegen, Engeland gewoon in bed. Okay. Morgen heb ik een feestje.
0: Ja, maar we moeten wel nog even inderdaad die tweede wedstrijd afwachten. Nou, dank je wel, Ingmar, dat je weer voor ons helemaal in de poëzie bent gedoken. Dit was het Oog voor vanavond. Zometeen nemen de collega's van Langs de Lijn, die nemen de zender over voor de tweede helft van Engeland-Noorwegen. Morgen zit hier Kees Grimbergen. En nou voor nu of voor straks na de wedstrijd een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Morgen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
2: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar.
1: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
3: Heel saai om dit podium te voorspellen, want ja, het wordt gewoon Pogi Vingegaard.
1: En Jonne Seriese.
4: Ja, Pogi heeft ook heel lang gunfactor gehad, maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
1: Maar Greet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Seriese. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: eBoekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Friesland non-stop. De best.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tsjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keunstnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: rest allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: radio.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop. De beste